0: Nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok over het grote aantal executies in Iran. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd onschadelijk gemaakt. Wie daarachter zit, is niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. En in het noorden kans op een bui. En het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok over het aantal executies in Iran. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is er geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. En in het noorden kans op een bui. En het wordt de komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Why, baby, that's what I like.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. Door een cyberaanval liggen mogelijk klantgegevens van de Bijenkorf en bol.com op straat. Het bedrijf dat logistiek werk doet voor beide winkels, daar is een hack geweest. Het is onduidelijk hoe groot de groep is met mogelijke slachtoffers. Bestellingen kunnen vertragingen oplopen, zeggen Bijenkorf en Bol. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, maar in het noorden ook kans op wat stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de 4e Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, maar in het noorden ook kans op wat stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag daar de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. Die brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo dus te voorkomen dat het vuur oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u ook zo benieuwd? Bent u ook zo benieuwd of Caroline Niels is tegengekomen in de lift?
1: Ik kon er niet van slapen vannacht. Ja. Ja, we stonden gezellig weer samen in de lift, hoor. Ja. Hij was om 4 uur al wakker geworden van de wekker. Heb je dat ook wel eens, zei hij? Of 3:30, dat je te vroeg wakker wordt. Ik zeg, nou ja, ik werd wakker van... Ik was net in slaap gevallen en ik werd wakker van sirenes en een politiehelikopter en een blaffende hond. Dus dat heb je wel eens van die ochtend dat je denkt, ik had wat langer kunnen slapen.
0: Heb je hey Niels tegen hem gezegd?
1: Dat niet.
0: Heb je het verhaal van gisteren verteld?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Oh, nee, okay.
2: Dit is toch weer de anticlimax.
1: Slapende honden wakker maken hier.
0: Ik snap dat heel goed. Carmen, jij was gisteren op de markt en toen kwam jij iets tegen waar jouw hart heel snel van ging kloppen.
3: Ja, dat klopt. Ja, ik sprong eigenlijk een gat in de lucht, maar ze waren nog druk bezig met de voorbereidingen. Er wordt namelijk een nieuwe platenzaak geopend in Almere.
0: Wow.
3: Daar ben ik heel blij mee. Want er was ooit een platenzaak in Almere, maar die is verdwenen. Ik denk in de tijd dat, ja, vlak voordat vinyl zeg maar een beetje populair werd. Dus ik moest altijd uitwijken naar Bussum of naar Utrecht. Maar nu kan ik dus straks in mijn eigen stadje gewoon tussen de bakken struinen op zoek naar de nieuwste, leukste vinylplaten.
0: De revival van de platenzaak. Laat dit een voorbode zijn voor het hele land. Want vroeger had je in elk dorp een platenzaak en zelfs meerdere, soms in Barneveld, waar ik vandaan kom, daar hadden er 3 of 4 op enig moment. Alles verdwenen. En nu komt het dus stap voor stap weer terug.
3: Ja, daar ben ik echt heel blij mee. En het wordt ook echt een mooie winkel.
1: Op dezelfde plek of in het centrum?
3: Nee, een andere plek in het centrum. Maar het wordt echt een hele belevenis. Je kan, er wordt een jukebox neergezet, zodat de jongeren kennis kunnen maken met hoe dat allemaal werkt. Van alles. Alle soorten platen, cd's, cassettes. Van alles. Dus ik ben heel blij mee.
1: Wat een goed nieuws.
2: Ongelooflijk. Maar wat is de platen die je dan wil kopen? Wat is de eerste single die je in je hoofd dat je wil hebben? Gewoon daar. En
3: ik wil me een beetje laten verrassen. Ik vind het gewoon heerlijk om door die bakken te gaan.
2: Ja, die struiden zo met je vingers er doorheen. Ja,
3: en ik heb ook een platenspeler thuis. En de plaat van Bruno Mars is de laatste die ik heb aangeschaft. The Romantic. En die staat echt pontificaal mooi in de woonkamer. Want ja, vinylplaten, dat zijn gewoon tegenwoordig ook kunstwerken.
0: Ja,
3: dus
0: ja.
3: Het is gewoon heel mooi om dat ook zo open en bloot in je woonkamer neer te zetten. Dus ja, morgen gaat hij open.
1: Oh, ik ga mijn dochter blij maken. Die zal het ook heel leuk vinden.
3: Morgen gaat hij open. Dus ik ga dit weekend even langs en dan hoor je het maandag.
0: Er zijn mensen die platen kopen inderdaad om ze alleen maar aan de muur te hangen. Je kan er hele constructies voor aanschaffen tegenwoordig. Gewoon officieel lekker alles aan de muur. Ik ga helemaal terug naar vroeger. Ik moet misschien mezelf helemaal weer in die platenzaak staan. We hadden bij ons in de platenzaak vroeger, als een liedje de top 40 uitging, direct kostte die daarna nog maar 1 gulden.
2: Oh.
0: Nou, je wil niet weten. Ik wist op een gegeven moment welk moment dat was in de week.
3: Ja, ja.
0: Je wil niet weten hoe hard ik dan daar naartoe sprintte. Samen met mijn vriendjes. En dan wie het eerste binnenkwam, die kon het eerst kijken. En die kon het eerst ook graaien in die bak. Nou, dat was 1 groot feest.
3: Oh, heel grappig.
0: Lang vervlogen tijden. Maar wie weet komen ze dus weer terug. Wat is er in het nieuws, Caroline?
1: Dat waterschappen wel worstelen met de droogte. Zo heeft het waterschap Drentse-Overijsselse Delta steeds meer moeite met het op peil houden van de waterstanden in de sloot. En er worden natuurlijk nog steeds extra dijkcontroles uitgevoerd. Gianni Infantino blijft toch voorzitter van de FIFA, is besloten bij het spoedoverleg.
0: Verrassend,
1: ja.
0: Nee.
1: En we gaan straks ook nog eventjes heubaans smieten.
2: Wat?
0: Welke taal sprak je hier?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik denk ook dat ik het helemaal verkeerd uitspreek, maar het klinkt ongeveer zo.
4: Je hebt niet getraind?
5: Nee. Verstand om nul en ga eens mee.
1: Het is de bedoeling om een hooibaal zo hoog mogelijk de lucht in te gooien.
0: Daar hoor je wel een beetje ook uit welke regionen het komt. Laten we om te beginnen eens een liedje uit bed halen. En met welke fantastische beginletter gaan we dat vandaag doen?
2: We gaan dat doen met de letter J van Jukebox.
0: Ja, natuurlijk met de J van Jukebox. Ja. Al je prachtige liedjes. Misschien draaien we wel van vinyl naar de NPO Luisterapp. Goedemorgen.

0: De kast met raak. Eens even kijken of jullie raak schieten in het alfabet. Harm Dallinga uit Soest, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij hebt wel vaker raak geschoten, dus dat komt vast wel goed. Het ging net over nieuwe platenzaak die er komt. Gaat jouw hart er ook sneller van kloppen?
1: Ja, vroeger ging ik er ook altijd naartoe natuurlijk. En in de tijd van de top 40 van Veronica moest ik natuurlijk altijd de top 40 halen, hè. En dan ging ik dan meestal ook in de platenbakken neuzen, hè.
0: Het gedrukte exemplaar van de top 40, ja, dat was toen de leidraad.
1: Ja, dat is waar, hè. Dus, en voor de rest, was dat altijd heel gezellig natuurlijk op vanuit de school, banken. Ging ik dan daar naartoe. Hè? Dus dat was wel een eindje rijden, want in het dorp hadden we dat zelf niet. Maar ik hoor je heel hard nou op het ogenblik, maar maakt niet uit.
0: Je hoort jezelf misschien terug, Harm. Dat zou kunnen. Dan kijken we of we daar iets aan kunnen doen.
1: Hoor, het gaat wel zo. Okay, okay, maar ik hoor het geluid heel hard. Ik weet niet wat dat is, maar... Dus ik ben weer aan het luisteren naar jullie. Want,
0: daar zijn wij hartstikke blij mee. Ik vind het ook zo leuk dat je het zegt over die platenzaak, dat het ook gewoon leuk was om naartoe te gaan. Want dat is wat Carmen net eigenlijk ook al zegt. Lekker rondstruinen. Dat doe je tegenwoordig op je Spotify-account. Maar ja, dat kan je helemaal alleen doen ergens in een hoekje in huis. En in een platenzaak, dan kan je nog eens aan iemand vragen, wat ga jij halen? Of je maakt een praatje met degene achter de balie. En wat pikte jij dan destijds uit die top 40? Wat je dan wilde kopen?
1: Dat waren natuurlijk mijn favoriet, waren de Beatles natuurlijk. Dus als daar iets nieuws voor uitkwam, dan lag je daar bij wijze van spreken voor de deur. Hè? Dan moest ik dat natuurlijk hebben. Dus,
0: dat was in een bepaalde periode dan vaak raak.
1: En dat is eigenlijk nog zo. Dus als er dus iets nieuws uitkomt, dan is natuurlijk allemaal oud nieuws, zal ik maar zeggen. Maar ik heb nou... binnenkort op 2 oktober, dan komt de LP van Rubber Soul komt opnieuw uit.
2: Oh jee, daar ben jij gevoelig voor.
0: Ga je weer voor de bijl?
1: Het is natuurlijk allemaal oud, maar alles is opgepoetst.
0: Weer gedigitaliseerd, extra speciale versie van gemaakt.
2: In 8 kleuren.
0: Nog duurder gemaakt, Harm. Elke keer wordt die duurder.
1: Ja, er zijn opnames komen er dan. Hè? En een Amerikaanse versie en een Engelse versie.
0: Een Chinese versie.
1: Dat even niet. Wel vaak Japans tegenwoordig. Ja. Dat wel. Hè? Maar in elk geval... tegenwoordig hoef ik niet meer naar de zaak toe natuurlijk. Ik kan het gewoon... bestellen en dan wordt het automatisch afgeleverd. Ja,
0: dat is waar, dat kan allemaal. Dat is wel het gemak weer van tegenwoordig. Nou, dat is een heel mooi verdienmodel voor de platenmaatschappij, maar ook iets om naar uit te kijken voor jou. De plaat die je hebt aangevraagd, die gaan we zo meteen gewoon lekker gratis draaien, Harm. Het mooie was, we vroegen een liedje met de J van Jukebox en de eerste 3 appjes die binnenkwamen, allemaal liedjes met Jukebox in de titel. Wim Walravens was er als de kippen bij met 2 appjes achter elkaar van de Cats. En van Corrie en de Rekels. Toen kwam Bert met de Jukebox Jive van de Rubettes, die ik later nog een paar keer heb zien binnenkomen. Wat hebben we hier nog meer? Je bent niet hip van Patricia Pai door John Maruska. Komt met Jump van Van Halen. Just an Illusion BZN. Aangevraagd door Anna. Roland Mangelmans komt met Jailhouse Rock van Elvis Presley. Ik zie hier nog Valentijn die vraagt om Josephine van Chris Rea. En zo kwam er ontzettend veel binnen. Dank jullie wel allemaal weer voor de mooie suggesties. We gaan voor die van jou, Harm. De zender is aan jou.
1: Ja. Oké. Dat wordt dan Boudewijn de Groot stapt op zijn fiets met Jimmy.

0: Taylor Swift, het is goeiedag aan Drikman om even na 6:30. Hier is het NOS Journaal met Carlijn Bari.
1: Waterschappen worstelen met de droogte. Zo heeft het waterschap Drents-Overijsselse Delta steeds meer moeite met het op peil houden van de waterstanden in de sloten en ook de beken. En ja, veel dijken worden extra gecontroleerd nu. RTV Noord keek mee bij dijkcontroles van waterschap A en Hunze in de provincie Groningen.
2: Als het lang droog blijft, dan is het voornamelijk bij veendijken een risico dat zij uitdrogen. En dan kunnen er scheuren en kleine verzakkingen ontstaan. En we kijken eigenlijk als scheuren zichtbaar zijn. Maar hier gaat nog hartstikke goed. Tiptop in orde. Dus lopen we weer een stukje verder.
1: De komende 2 weken valt er nog nauwelijks regen, is de verwachting. En dus zal het water in sloten en beken verder zakken. De waterstanden in de grote rivieren zijn volgens het waterschap ook laag, maar stabiel. Ondanks alle kritiek blijft Gianni Infantino voorzitter van de FIFA. Infantino lag onder vuur toen hij aandelen van het WK in de verkoop wilde zetten. Nou, dat plan trok hij later in, bood ook zijn excuses aan. Maar veel partijen hadden de actie al veroordeeld. De UEFA zegt het vertrouwen in Infantino zelfs op. Toch sprak in Marokko gisteravond bij een FIFA-top. Daar werd de hele top sprak steun uit aan Infantino. En de Times meldt dat hij in ruil voor die steun Marokko heeft aangeboden om de WK-finale van 2030 in Casablanca te laten spelen. Maar de FIFA zegt dat daar niks van klopt. Iran zegt dat er samen met Oman bijna een akkoord is over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz. Oman heeft dit nog niet bevestigd, maar volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt er gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het eens zijn over de coördinaten van de vaarroute door de zeestraat. En Barry Keizer is al 3 jaar lang niet te verslaan bij het hooibaalwerpen in Vriezenveen. Eerst moesten ze een hooibaal van 20 kilo zo hoog mogelijk in de lucht gooien. En Barry won steeds. Daarom werden de regels aangepast. Nu moet de hooibaal zo ver mogelijk worden weggegooid in de hoop dat er nu eindelijk eens iemand anders zou winnen.
3: Motiveert anderen niet meer, want denk ja, hij wint toch?
4: De rijkwijde is 15 meter. Is dat haalbaar?
5: Dit heb ik nog niet eerder gedaan, dus we gaan het zo zien. Ik weet het niet.
4: Je hebt niet getraind?
5: Nee. Verstand om nul en ga eens bij. Gewoon gooien. Je moet hem met een goede set geven dat hij vliegt, hè.
6: Ik ben er bang voor.
4: Dat hij weer wint.
6: Ja, nou, we gaan het zien.
1: Ja, je raadt het al. Ondanks de nieuwe regels won Barry voor het 4e jaar op rij, meldt RTV Oost. Hij smeet de hooibaal 9 meter ver. En dat is 1,5 meter verder dan de nummer 2.
0: Misschien is het ook slim als je nieuwe regels wil bedenken om het spannender te maken, dat je ook daadwerkelijk echt nieuwe regels bedenkt. Want het is van zo hoog mogelijk
1: naar zo ver mogelijk.
0: Ja, dat is toch in zekere zin allebei zo ver mogelijk. De lucht in of voor je uit.
1: Maar is het omhoog gooien misschien zwaarder dan?
0: Dat denk ik wel. Maar ja, als iemand die dat zwaarste klusje dan al het beste kan, die kan dan waarschijnlijk ook dat vergooien heel goed, toch? Ja, het is al een heel sterk iemand.
1: Ja, ik heb niet gezien hoe het eruit ziet, eerlijk gezegd, maar ik kan me er inmiddels wat bij voorstellen.
0: Hebben we het nu blitzserieus op de Nationale Radio over hooibaalwerpen?
1: Ja. En over de FIFA.
0: Ja, precies, ja.
1: Buiten zon, droog, vanmiddag in het noorden ook kans op wat bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: Hey, kijk nou, de Rebets komen eraan. Met Jukebox Jive. Eerst

0: Luister jij al naar Open Huis met Henk van Steeg?
1: Daar is die weer.
2: Daar zijn we weer.
1: Daar is die weer. De Hiddenhuizen.
0: Altijd vol gewone mensen met bijzondere verhalen.
3: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
1: Hier is Henk van Steeg.
4: Dankjewel Henk van Steeg. Ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis. Elke maandag tot en met donderdag. Vanaf 2 uur. NPO Radio 5.

0: Ja, we hadden het over die prachtige jukebox. Hij werd heel veel aangevraagd net bij het alfabet. Nou, dan is het er dus de dag voor. En dan zijn we de moeilijkste niet, de Robets.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Een nakomertje, dat was de vroeg vergeten hit van vandaag... voor een wereldband die de hele aarde stormachtig veroverde... met vlammende hete hits. Zoals deze. Dat was in de 70s. Daarop werd groovy voortgeborduurd in de 80s. En na de jaren 80 was het grote wereldwijde succes over. Behalve dan een nieuwe opgepimpte versie van September. Waardoor de band eind jaren 90 een revival kreeg. En er was nog dat ene liedje dat het alleen bij ons in Nederland best aardig deed. Maar toch niet in ieders muzikale brein is blijven steken. De vroeg vergeten hit komt uit 1993. Op Thursday morning is dit Sunday morning van Earth, Wind and Fire.

Kan iemand de Kings even de weg wijzen? Dat was de Dead End Street. Het is vakantietijd, je merkt het aan alles. Er is heel weinig nieuws. Dat is ook wel eens lekker en iedereen is in een zomerse sfeer. Voor de een ligt die trip naar het buitenland of naar een huisje aan de zee in eigen land al maanden vast. Soms zelfs al een jaar, hè. Meteen na de vorige vakantie boek je dan de volgende. Ik zie hier al iemand heel druk knikken. Heb jij dat? Doe jij dat?

0: samen?
1: Nou, ik vind het wel leuk om alvast na te denken over de volgende bestemming.
0: Dat is altijd leuk.
1: Ja.
0: Ja, waar wil je nog heen? Wat zijn de wensen nog? Andere mensen laten het afhangen van het allerlaatste moment. Ja, zo ga ik dus vandaag of morgen of misschien overmorgen nog boeken voor een weekje.
1: Hoezo misschien?
0: De dag is misschien.
1: Okay.
0: Ja, en de misschien is überhaupt ook een misschien. Want het is zo mooi weer ook in Nederland. Dat, ja, het zou ook dagjestrips nog kunnen worden. Maar in principe wordt het een weekje weg. En nou denk je van zo, poeh, die neemt een gok. We hebben wel een vakantietje al gehad. Ik weet niet of ik het anders zo zou trekken dat je vakantiebestemming een paar dagen van tevoren nog niet vaststaat. Herken je je daarin, Carmen? Ben je van de last minute?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, dat geeft mij zoveel stress. Ik wil gewoon weten waar ik aan toe ben. Ik wil weten waar ik slaap, hoeveel het gaat kosten, wat mijn vervoer is, wanneer en waar ik wegga. Nee, is niks voor mij.
0: En je gaat binnenkort, hè? Wanneer is het ergens volgende maand?
1: September, ja.
0: En hoe lang heb je die al vaststaan?
1: Al sinds januari.
0: En heb je dus al die details die je net noemde, die weet je ook al?
1: Ik heb alles uitgestippeld.
0: Waar ga je heen?
1: Elke stap die ik zet, die heb ik gepland.
0: En in welk land ga je deze stappen zetten?
1: Indonesië.
0: Oh, lekker zeg.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik weet ook niet of dat zo verstandig is. Is dan een last minute nog even...
1: Last minute niet. Maar Heel veel mensen gaan er wel naartoe met de gedachte van... nou, ik zie wel waar het schip strandt.
0: Dat wel, ja.
1: Ja. Maar ergens dat heb ik niet.
0: Ja, ergens naar afreizen en dan per keer bepalen waar je dan weer naar doorreist. Dat is inderdaad, dan heb je last minutes... In last minutes kan je dan nog weer hebben. Als je
2: voelt me aangesproken.
0: Ja. Ja? Daar ben jij van, Stefan.
2: Ja, ik vind dat superleuk. Ik vind het heel leuk om gewoon een beetje te kijken waar je naartoe gaat. Gewoon Schiphol oplopen en dan kijken de eerstvolgende vlucht. Kan ik die betalen? Dat is één. En twee, is dat leuk? En dan gewoon gaan zitten, boeken. En dan ga je zitten terwijl je aan het wachten bent tot je mag boarden. En dan ga verder kijken waar kan ik gaan slapen. Wat kan ik gaan eten en doen. Lijkt me zo leuk. En dat heb ik al een paar keer gedaan.
0: En kom je dan dus nog aan een goedkope reis? Want dat is vaak het doel.
2: Nou ja, dat is dus het leuke. Als je dus echt last minute boekt... dan zijn er nog vaak plekken over die ze moeten vullen. Want het kost meer geld om die lege plekken te laten staan. Dus als jij ze opvult, kan je vaak voor een prikkie ergens zitten. En als je een hotel boekt, krijg je gelijk voor een korting. Of je krijgt een upgrade voor niks. Weet je, super chill.
0: En daar heb jij dus goede ervaringen mee.
2: Ja, echt serieus.
1: En moeten we dan denken aan landen in binnen Europa? Dat je gewoon een stedentripje maakt?
2: Ja, ik ben wel... Het is wel Spanje, Frankrijk, Italië, Griekenland. Die regionen zit het wel een beetje... Als je echt buitenlandse reizen naar het wereldbestemmingen wil... dan moet je wel vaker wat meer in advance boeken.
1: Ja,
2: maar
1: ja,
2: dit was wel heerlijk, hoor.
0: Maar doe er eens een. Welke vakantie heb jij dus op die manier beleefd?
2: Italië. Ik ben zeg maar met mijn ex ben ik naar Italië toe gegaan... om daar gewoon vakantie te vieren. We hadden 2 weken vrij en we dachten van... nou, wat gaan we doen? Toen zei ik letterlijk op de maandagavond... kom, we gaan naar Schiphol. En hij keek me aan en dacht, wat? Ik zeg, ja, dan gaan we nu naar Schiphol.
0: Daar werd hij heel nerveus van.
2: Ja, mijn vriend vond dat ook echt, de toenmalige vriend vond dat net als wat jij. Die wil alles van tevoren doen.
1: Mm-hmm.
2: En ik denk alleen maar, leuk, gezellig. We gaan gewoon die kant op, kijken wat we gaan doen, weet je wel, een beetje leuk. En dat was een super vakantie, een heel goed hotel. We hebben zeg maar extra rang upgrade gekregen. Op een gegeven moment zaten we in een VIP suite met een gym, met een barretje en een gratis kussens. En weet ik het allemaal, super chill.
1: En hoeveel onderbroek had je mee? Want dat weet je natuurlijk niet, hoe lang je weggaat.
0: Oh,
1: en,
0: ja, dat is een goeie.
1: Ja,
2: naar de vlucht terug hadden we ook nog niet geboekt. Dus inderdaad...
0: Je bent net terug.
2: Nou ja, ik had gewoon... Nee, maar ik heb daar alles gekocht.
1: Oh, lekker dure vakantie dus alsnog.
2: Ja, dat was wel waar.
0: Italië staat me op zich wel aan.
1: Ja,
0: ga ik even over nadenken. Mocht ik het nou niet weten, dan kan ik nog altijd gaan naar waar we meestal naartoe gaan. Als ik het niet weet, dat is Zeeuws-Vlaanderen. Daar kan Theo straks ook alles over vertellen. Want die komt met zijn Jo al 50 jaar op dezelfde plek op vakantie. Goede

0: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
1: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
2: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
3: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
4: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
5: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
4: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
13: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: Het is 7 uur. Goedemorgen. Dit is Goeiedag, Hendrik Man. Nu met het NOS Journaal. Carolijn Bari.
17: Goedemorgen, Henry. Hoewel de natuurbrand bij Venray onder controle is, geldt er nu nog een noodverordening om de hulpdiensten ruim baan te geven. Vanochtend wordt gekeken voor welk gebied dat nog nodig is. Vannacht zijn nog enkele brandhaarden gedoofd. En sommige campinggasten en omwonenden mogen terug. Premier Jette was er gisteravond ook.
18: Als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk. En je ziet dan ook door de dichte begroeiing in dat gebied dat de brandweerlieden daar echt onder hele moeilijke omstandigheden hebben moeten werken.
17: De brandweer verwacht nog dagen bezig te zijn met nablussen. De treinen tussen Venray en Boksmeer rijden weer. De Duitse regering spreekt van een nieuwe vorm van dreiging nu een drone met Semtex is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen. Ja, het vermoeden is toch wel dat Rusland erachter zou zitten, zegt correspondent Charlotte Waiers. Maar daar werd bij een persconferentie niks over gezegd.
19: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren. Ja, een andere vraag die nog open blijft is hoe deze drone zo ver heeft kunnen komen. En dat zal de discussie in Duitsland over of de afweer tegen dit soort drones hier wel op orde is de komende tijd alleen maar verder aanwakkeren.
17: Oekraïne gebruikt de Duitse luchthaven als uitvalsbasis in de strijd tegen Rusland. Mogelijk zou nog een tweede en een derde drone in de buurt zijn. Boeren hebben gisteravond in Apeldoorn actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze willen dat landbouwminister Van Essen die intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Met ruim 100 trekkers trokken de demonstranten door Apeldoorn, blokkeerden kruisingen en rotondes. De politie greep niet in. En op het Masters tennis toernooi in Canada hebben Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp won van Medvedev en Tellen Griekspoor versloeg Zverev, de nummer 3 van de wereld. De afgelopen maanden had Griekspoor onder meer veel last van een hamstringblessure. Het weer, zon met wolken, later in het noorden wat meer bewolking en ook kans op een enkele bui. En de temperatuur komt uit op 20 tot 24 graden.
15: Goeiedag, Hendrik Man. Hendrik.

0: Een fijne dag, lekker weer. En het is ook een soort van gedenkwaardige dag, want vandaag is het precies 35 jaar geleden dat de allereerste website ter wereld online ging. De Britse wetenschapper Tim Berners-Lee maakte die eerste website. Heel spannend was die nog niet echt. Zeker vergeleken bij nu, want op de pagina stond in een paar regels uitgelegd hoe het internet werkt. En dat was toen wel heel erg fijn.
1: Handig, ja.
0: Ik weet nog de eerste keren dat wij zelf het web op gingen thuis, dan moest je zo inbellen. En dan zat je vooral te hopen dat er verbinding werd gemaakt en alles daarna was soort van meegenomen. Ja. En World Pride in Amsterdam duurt nog tot en met morgen. Vandaag wordt 25 jaar homohuwelijk, oftewel huwelijksgelijkheid, daar gevierd. Op het Museumplein is de Wedding Party XXL. Er zijn optredens daar, onder andere van de Benga Boys. Jurre Geluk en Sylvana Simons presenteren het. En stelletjes kunnen daar symbolisch trouwen in een kapel. En ieder jaar naar hetzelfde hotel. Voor de een is dat ondenkbaar, voor de ander juist een heerlijke zekerheid. Een soort van tweede thuis. Voor Theo Lene is de Franse Côte d'Azur al meer dan 50 jaar zijn plek onder de zon. En hij vertelt ons zometeen waarom.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.
5: Hey kids, stop snogging and pay attention to me.

0: Everly Brothers, Wake Up Little Susie, midden in de vakantietijd. Sommige mensen zijn nog op zoek naar een bestemming. De een kiest elk jaar dezelfde. De ander gaat elk jaar traditiegetrouw naar een andere plek. Wat is het? Welke van de twee kies je? Omdat het simpelweg een fijne plek is, of wil je de wereld nog een beetje verkennen en kies je iedere keer weer wat anders? Theo en Jo Lenen uit Tegelen gaan al 50 jaar naar hetzelfde hotel in Frankrijk aan de Côte d'Azur. En zelfs dezelfde kamer is daar al heel lang gebruikelijk. Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat is dan dit jaar, neem ik aan, ook weer zo.
1: Ja, dat was dit jaar ook wel zo. Ja.
0: Oh, dat was zo. Je hebt hem er al op zitten, de vakantie.
1: Ja, ik ben in juni ben ik een weekje de 50 jaar voorgemaakt.
0: Ja, in het jubileum eventjes gevierd.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, waarom is het daar al een halve eeuw zo leuk?
1: Ja, waarom is het dan een halve eeuw? Dat is eigenlijk niet normaal.
0: Nee.
1: Ja, we zijn dan dus 50 jaar geleden geland. En goed restaurant. Mooie kamer, mooie omgeving, de zee. En op een gegeven moment, het jaar erop weer terug. Het jaar erop weer terug. En op een gegeven moment krijg je wat bekender. Er kwamen veel stellen ook die elk jaar weer in augustus op vakantie kwamen. Op een gegeven moment krijg je wat contact met de uitbater. Een aperitiefje is middags, een aperitiefje is avonds. En op een gegeven moment groei je daar een beetje in de familie. En op een gegeven moment, na een aantal jaren, werden we uitgenodigd smiddags met de familie samen te eten. Ja, en dan hoor je eigenlijk bij de vriendenkring. En zo is het eigenlijk ontstaan.
0: De familie van de uitbater heb je het dan over?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik kan je tot op zekere hoogte volgen, Theo. Maar tegelijkertijd denk ik ook wel, hoe weet jij dat dit dan de allerfijnste plek is? Heb jij de rest van de wereld ook verkend om hier uiteindelijk op uit te komen?
1: Wij zijn in het Florida geweest, New York geweest, China, Thailand, Turkije, Oostenrijk, Italië.
0: Ja, nou, ik hoor best een paar leuke plekjes. Ik hoor ook een heleboel plekjes waar dan de omgeving wel leuk is, waar leuke restaurants zitten, waar je ook zee hebt en vast ook hele leuke mensen. En waarom dan toch steeds deze?
1: Ja, op een gegeven moment zijn dat vrienden geworden. En die sfeer daar, het was zo. En vooral mijn vrouw houdt eigenlijk niet zo van veel reizen. Die is happy als lekker rustig en aan het zwembad met een rozeetje. En, en ik hou meer van wat sightseeing. Maar op een gegeven moment moet je ook rekening houden met je partner. En vandaar dat wij dus 50 jaar naar hetzelfde restje gaan in Frankrijk. En daar ken ik de burgemeester tot iemand die de straat schoonhoudt. En dat is bonjour Theo, bonjour moustache. Heerlijk, man.
0: Bonjour moustache, die moet je even uitleggen. Ja, betekent snor, maar waarom is dat je bijnaam daar dus ook al?
1: Ja, ik heb een flinke snor. Het is een beetje nog iets mooier als Tête de Braak.
2: Een mooie Franse snor.
0: We hebben een beeld. Ja, Tête de Braak of de Baron,
1: beeld,
0: de Baron van Bassie en Adriaan. Die had ook zo'n mooie.
1: Ja.
0: Maar zo noemen ze je daar dus inmiddels al. En hoe ken je de burgemeester dan zo goed?
1: Ja, de burgemeester, op een gegeven moment, ik heb 28 jaar in de gemeenteraad gezeten. En op een gegeven moment, ik lees daar de krant en zo. En op een gegeven moment was er een presentatie daar wordt de burgemeester nog gekozen. Die hield op een zaterdagmorgen om 10:00 voor de inwoners zijn speech in het kader van de verkiezingen. Nou, ik daarheen. En op een gegeven moment, die hield een vlammend betoog. En op een gegeven moment, na afloop, hadden er nog vragen uit de zaal. Nou, ik steek de wingen op. En wie ben je? Ja, TV1 uit Nederland. Ik zeg, ik kom nou 10 jaar hier in Villeneuve-Loubert. Eerste jaar dat ik hier kwam. En ik vergelijk het met nu. Dan is die upgrade hier van het dorp alleen maar complimenten aan de politiek. En ik hoop dat jij voortzet. En ik wens je verder veel succes. En op een gegeven moment kwam die 2 dagen later met zijn campagneteam in ons hotel s'avonds eten. Maar ja, toen weer aan de bar met een borreltje. En
0: toen werd het pas echt gezellig natuurlijk. Dus jij bent gewoon een man naar zijn hart.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: En
0: nou,
1: dan ga ik elk jaar
0: moet je er niet gaan wonen?
1: Nee.
0: Waarom
1: nee,
0: niet?
1: Ik wil, Nee, zoals gezegd, ik heb al 28 jaar in de gemeenteraad gezeten. In de voetbalclub. Ik ben nog actief in Venlo. Ik heb hier mijn sociaal netwerk en dat wil ik onder geen enkele voorwaarde opgeven.
0: Ja, en je hebt inmiddels ook dezelfde kamer daar, kamer 303.
1: 303, ja, aan de zijkant van zo'n appartement. Dus dat was wel makkelijk zo, deur in, deur uit. Lekker borrelen.
3: Lekker borrelen. Ik hoorde al continu het woordje borrelen. Lekker aperitiefje, lekker wijntje. Wat is nou het succes van een wijntje zeg maar, op zo'n terrasje met dan de burgemeester? Krijg je dan een erepenning zoals je hebt gekregen?
1: Ja, de erepenning van Villeneuve-Loubert. Op een gegeven moment met iemand van het... hoe heet dat ook alweer?
0: De gemeenteraad?
1: Commissariaat ter Koninkrijk der Nederlanden uit Monaco. Daar kwam een vent met de burgemeester, met een vrouwtje. Nou, een heel verhaal. Ook een flink stuk in de krant. Kregen we
3: en een borreltje erbij natuurlijk.
1: Ja, dat hoort erbij. Ja.
3: Ja, lekker wijntje. Heerlijk.
0: Ja. We zijn weer een hoop wijzer geworden, Theo. Je kan dus met heel veel vakanties achter elkaar op dezelfde plek... zelfs tot een erepenning komen en een geweldige relatie met de burgemeester. Dankjewel voor dit prachtige verhaal. Ik wilde je nog om een vakantietip vragen... maar ik heb zo'n idee waar je dan mee komt. Goed aan je vrouw, Theo.
1: Heb je een bepaalde leeftijd, dan is het verder
0: Hij breekt ineens af. Was dit hem?
3: Ik doe verder helemaal niks.
0: Ik denk dat de muntjes op waren.

0: Gimme Gimme van ABBA, Maria Maria van Santana. Het zijn allemaal prachtige liedjes. Alle liedjes zijn ons natuurlijk even lief op deze zender, maar eentje iedere maand net een beetje meer.
1: De schijf van NPO Radio 5.
0: En die is deze hele maand augustus van Keith Urban en de grote Michael McDonald. We go back.

0: Country meets pop in de schijf van NPO Radio 5. Het is even na 7:30, het NOS-journaal met Carolijn Bari. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Henry. Door de aanhoudende droogte en de lage waterstanden liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem. Deuren klemmen en douchewater loopt niet meer weg. Woonbooteigenaren maken zich zorgen en het einde is voorlopig nog niet in zicht. Rioolwater komt nu ook op de droge bodem terecht met stankoverlast tot gevolg. Verzekeraars raden de woonbooteigenaren aan om niet op vakantie te gaan, omdat er schade kan ontstaan zodra het water weer gaat stijgen. In Dordrecht is een kind aangereden door een bestelbus en overleden. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. De politie doet onderzoek en wil nog niets zeggen over de identiteit en leeftijd van het kind. Het bedrijf achter de fietsmerken Sparta, Batavus en Babu vraagt uitstel van betaling aan. En dat betekent vaak een faillissement. Het ging al een tijd niet goed bij fietsfabrikant Axel. En zeker niet nadat in 2024 de bakfietsen van Babu niet meer mochten worden verkocht omdat ze konden breken. Er werd toen een massaclaim ingediend tegen Axel. Een stichting Veilige Bakfiets verwacht niet veel goeds meer voor de 18.000 gedupeerden.
2: Het eerste wat wij dachten was het Engelse woord shit. En natuurlijk is het heel verdrietig voor de medewerkers die daar werken. Maar wij dachten ook wel aan de belangen die wij behartigen. Het gaat ons niet om een rechtszaak voeren, maar het gaat ons om aan tafel te komen met Axel, om hierover in gesprek te gaan, hoe deze mensen geholpen kunnen worden. Het zij met een goede fiets, het zij met een goede schadevergoeding. En dat is tot op heden niet gelukt.
1: De fietsfabrikant heeft nog gezocht naar een nieuwe eigenaar, maar zonder succes dus. En ik weet niet hoe vaak jullie je auto wassen, maar Geert Koud... Nee, hè?
0: Ik zou het vaker willen
1: doen. Zitten
0: er
1: veel vliegjes op? Nou, mij wel. En vogelpoep en stof. Ja. En, Geert Kousenmaker die gaat bijna elke dag naar de autowasstraat in Schiedam. Soms zelfs twee keer per dag. Daar weet het personeel inmiddels dus precies wat zijn wensen zijn. Geert werd een jaar of 10 geleden helemaal fan.
3: Toen was mijn dochter nog... die was vrij jong. En die vond het leuk door die wasstraat. Dus zo ben ik eigenlijk... dan ben je iedere dag er doorheen en dat is blijven hangen eigenlijk.
4: Goedemorgen, daar zijn we weer.
5: Hij heeft als eerste klant een oorkonde gekregen. Een speciale oorkonde. Ik denk ook dat hij de meeste wasbeurten op zijn naam heeft staan van heel Nederland. Hij staat nu ergens rond de 2800.
0: Hij heeft de erepenning van de wasstraat gekregen.
1: 2800 keer.
6: Maar die man heeft geen lak meer over op zijn auto.
1: Ja, dat vroeg ik me ook af hoe dat zit. Maar blijkbaar dus wel.
0: Maar dit heeft dus niks met zwetwees of iets dergelijks te maken. Nee, hij is gewoon fan van de wasstraat.
1: Ja, hij krijgt er ontzettend veel reacties op, vertelt hij aan Omroep Rijnmond. Waarom elke dag? Want die auto van je is toch niet vies. Maar zegt hij, als ik de wasstraat weer uitrijd, dan ben ik helemaal zen.
0: Heb jij dat ook als je naar de wasstraat gaat, Caroline?
1: Nee, ik heb hem. Dat is zo'n ding waar je met je wiel in moet rijden. En dan moet hij precies in het gultje staan. En dan trekt die wasstraat je auto er helemaal doorheen. Aan het eind is die schoon. Ik heb daar vorige keer, na de derde keer proberen, ik dacht, ik moet dit kunnen. Het is me weer niet gelukt. Zoveel stress, echt tot klotsende oksels er weer uit. Dus ik doe het niet meer.
0: Dus je hebt het tegenovergestelde beleving.
1: Je moet je auto in zijn... Je moet eerst precies op dat regeltje. Ik zie door de motorblok van de regel al niet eens. Dus dat is een beetje gokken. Dan
6: staat er eindelijk voor in. Jou die jou de weg wijst.
1: Ja, dat mag je hopen. Bij mij niet. En dan staat die eindelijk en dan moet die auto in zijn vrij. En dat is met een elektrische auto. Moet je een heel zacht tikje geven. Tegen. Ja. Dan ga je iets te hoog en dan gaat die auto weer heen en weer. En het is echt... Nee.
0: Ik zie de stress alweer toenemen bij je. Rustig aan, we gaan Geert Kousen maken voor je bellen. Je mag op cursus.
1: Jullie hebben dat dus niet?
0: Nee.
1: Nee, gelukkig. En Geert is al helemaal niet. Nee. Buiten is het relaxed weer vandaag. Het is wel dus nog steeds droog. Een mix van zon en wolken. Alleen in het noorden vanmiddag kans op wat buien. Het wordt 20 tot 24 graden.
7: Goeiedag, Hendrikman.
8: Goedemorgen,

0: lekker makkelijk weg. The Simple Minds, Don't You Forget About Me. Het feest is vandaag voor André Rotman uit Goes, die wordt 53. Joke Herrewijn uit Lisse, vandaag 83 geworden. Lex Stam uit Maasland wordt 76. Harriet van Zweerde uit Enschede, 75. Dan hebben we Hans van Schie uit Hengelo, die wordt 85. Henny van Eerbeek uit Dalfsen, van harte met je 71ste. En we gaan bellen met iemand die ook 71 wordt vandaag. We gaan bellen naar Zwaagdijk Oost. Noord-Holland. De buurt van Horen. Hopelijk pakt Kees de horen ook daadwerkelijk op.
1: Hoi. Met Kees.
0: Ben je dit echt, Kees? Of is dit je voicemail?
1: Nee, dit is...
0: Oh, je bent het echt. Ik hoor zo'n klikje. En met Kees, ik denk, daar komt dan achteraan... piep, dan mogen we iets inspreken.
1: Nee.
0: In dat geval zouden wij hebben ingesproken. Kees, je spreekt met Team Haandrikman. Je bent er niet, maar toch van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Maar gelukkig ben je er echt. Dus van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Kees.
1: Dank je.
0: Hoe is het?
1: Ja, uitstekend. Ja,
0: waar ben je nou op weg?
1: Naar huis.
0: Oh, wat heb je al gedaan op deze vroege ochtend?

0: En er moest een camper naartoe gebracht worden en ik heb een camper mee teruggenomen.
1: En maar werk je dan bij de ANWB of wat voor werk, waar komt dit vandaan?
0: Nee, dit is verzekeringswerk.
1: Aha, dat is dan nog even een klusje zo. Dat ben je dan dus ook de hele nacht onderweg geweest, of?
0: Nee. Ik heb vannacht gewoon geslapen, maar mijn rijuren waren op. Dus ik moest hem aan de kant zetten en ik moest gaan slapen. Dus ik ben nog niet zo heel erg lang onderweg. Ik ben vanaf 6 uur onderweg nu.
1: Dus je hebt echt langs de weg geslapen?
0: Op een truck parkeerplaats.
1: Oh ja. Nee, ik begrijp het. En waar rij je nu?
0: Ik sta nu bij Schiphol.
1: Oké. Okay. Oh. Nou, dan is het
2: bijna
1: nog...
2: Thuis.
1: Ja, dus, het zal zijn dan een uurtje? Nog?
0: Ja, nog een klein uurtje.
2: Okay. Jij kan de voordeur al bijna zien.
0: Nou... Er staan wel gebouwen voor.
2: Oh, en wat zat er... vliegtuigen. Ja.
1: Ja, precies. Ik denk dat jij eerder klaar bent met werken dan wij. Wij hebben nog een uur en een kwartier. Dat moet lukken, toch?
0: Ja, nee, dan ben ik thuis.
1: En we gaan je blij maken met een heleboel muziek nog het komende ruime uur. Goeiedag, Hendrik Man. En daarna natuurlijk de rest van de dag op Radio 5. Maar deze, de volgende, is echt speciaal voor jou. Ik geef je aan Stefan met het rad, het verjaardagsrad.
3: Kees, hallo.
0: Goeiedag.
3: Hallo. Wil jij een linksom of rechtsom draai?
0: Rechtsom
3: draai, dan gaan we hem die geven. Lekker hoog. We komen uit op 40. Zo.
4: Yesterday.
3: Zo.
4: All my troubles seem so far away.
1: Ja, dat zei die man van die camper ook. Maar wil jij de Beatles met Yesterday?
0: Ja.
1: Het is ook heel raar om nee te zeggen tegen de Beatles. Ben je echt fan?
0: Nou, ik vind het gewoon hele mooie muziek.
1: Nou, dan is deze helemaal speciaal voor jou. Goeie reis en rust daarna lekker uit, Kees.
0: Dankjewel.

0: De jarige Kees Benschop die rijdt net wat lekkerder naar huis met zijn verjaardagsplaat Yesterday van de Beatles. En dit waren Climie Fisher, die ken je misschien vooral van Rise to the Occasion. Maar deze is ook leuk en hoor je ook nog steeds. Love Changes.
1: Een liedje van Luc.
0: Nou, wij changen ook wel eens wat, want voor één keertje komt Luc live vanuit deze studio. Goedemorgen, Luc.
2: Goedemorgen.
0: En dan klink je ook lekker helder voor alle luisteraars in plaats van door de telefoonlijn. Hoewel, ben je helder, want Carmen zei meteen bij binnenkomst, joh, dat jij dat tijdens je vakantie doet, dat je zo vroeg opstaat.
2: Nou ja, ik heb eigenlijk voor dit er niet echt moeite mee, want ik vind het heel leuk om hier te zitten. Maar ik ga wel eerlijk zeggen, ik heb niet mijn best geslapen vannacht, maar ja, dan ga ik maar morgen of overmorgen maar 15 uur uitrusten of zo. Ja,
0: precies, omdat je toch weet dat die wekker dan gaat. Hè. En je had toch al vroeg opgemoeten, toch?
2: Ja, want in Barneveld, waar mijn oma woont, is de Oud-Veluwse Markt. En mijn broertje en zusje Anne en Stijn en mijn moeder, die zijn daar nu ook al. Hallo. En ik ga daar na de uitzending ook naartoe.
0: Even hallo voor als ze aan het luisteren zijn. En dan gaan jullie met oude spullen op de markt staan. Maar eerst even ter zake, Luc, want dit uurtje heeft nog één liedje. En die is voor jou een zomerse keuze, zoals de hele week, uit een film, hè?
2: Ja, uit de Minions filmserie. En uit deel 1 en deel 3 had je ook al nummers van zoals van de Bee Gees, van You Should Be Dancing en Bad van Michael Jackson. En vandaag komt hij uit deel 2.
0: Ja, want jullie hadden er al eens een keer een gekozen uit deel 1 en deel 3. Nou, dan blijft deel 2 nog over. Hier is aan jou, DJ Luc.
2: Hier is uit 1970 In the Summertime van Mungo Jerry.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Donnie en Robert van Hemert. Sven Verstegen en Likke Pep. Jannes en Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Het is 8:00, leuk dat je bij ons bent op deze donderdagochtend. Dit is Goeiedag Hendrikman met het NOS Journaal. Caroline Bari.
9: Goedemorgen. Sommige campinggasten en omwonenden in de buurt van de natuurbrand bij Venray mogen weer terug. De brand is onder controle. Maar er is wel een hoop verwoest in het gebied. Deze natuurbeheerder maakt zich daar flink zorgen over.
10: Kijk, het bijzondere zit echt in die kern. Dus daar heb je stuiszanden met daarin echt de jeneverbestruiken. Maar alle flora en fauna, ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Voor alle zeldzame soorten, ook de zandhagedis. Ik moet daar niet aan denken. Dus de schade is echt enorm.
9: Premier Jette kwam gisteren ook naar het gebied. Hij sprak onder andere met betrokkenen. En de brandweer verwacht nog dagen bezig te zijn met nablussen. De treinen tussen Venray en Boksmeer kunnen weer rijden. Wel zijn er tussen Boksmeer en Nijmegen nog werkzaamheden aan het spoor en op dat deel van het traject rijden nog steeds bussen. Niet alleen hier is het droog, ook in Frankrijk. In 57 departementen is er een crisissituatie. En dat leidt in supermarkten al tot lege schappen. Zo ligt er volgens correspondent Saskia Houttuin in sommige Franse supermarkten geen sla en spinazie meer.
11: Dat komt omdat bladgroenten, die hebben veel water nodig en die hebben enorm te lijden nu onder de droogte. Dus sommige oogsten die zijn mislukt. Vooral in Bretagne is dat nu een heel groot probleem, want Bretagne, daar is veel groenteteelt. En daar hebben ze te maken gehad met hele hoge temperaturen, veel en veel hoger dan normaal. Dus ja, daar hakt de droogte er enorm in, maar ook ver daarbuiten hoor. In heel Frankrijk is echt wel sprake van een crisis.
9: Het gaat ook om tomaten, artisjokken, broccoli en mais. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam is vannacht voor de tweede keer in korte tijd een explosief afgegaan. De politie heeft in de omgeving 2 minderjarigen aangehouden. De medewerkers zijn erg geschrokken, maar het kinderdagverblijf is vanmorgen wel gewoon opengegaan. Ja, opnieuw zon, droog en nog altijd vakantietijd. Het was gisteren dan ook druk bij de feestweek in Zandpoort Noord. Tientallen bakkers maakten daar een sliert tiramisu van 300 meter lang, zag Omroep Haarlem 105.
12: Alles gaat op, Zandpoorters hebben trek.
13: Heerlijke trek. En vooral heel veel gezelligheid en gekkigheid.
14: Ben je een beetje tiramisu fan?
15: Nee, ik hang niet van zoet. Maar ik ben wel fan van dit soort mooie dingen. En ik vind de drank erin altijd lekker.
9: Ja, er ging ook 400 kilo mascarpone in. Aan de rij tafels was plek voor 700 mensen en alle zitplaatsen waren verkocht.
8: 400 kilo en dan, ik hou niet van zoet.
9: Ja, ja, maar wel van gezelligheid.
8: Ja, dat scheelt.
9: Het weer, zon, wolken en alleen in het noorden kans op een paar buitjes. Het wordt 20 tot 24 graden.
6: Goeiedag, Hendrikman.

0: zo ontzettend veel begon voor de popmuziek wereldwijd bij Rock Around the Clock van Bill Haley en His Comets. Hey, daar is hij weer. Goedemorgen. De vrolijke vriend van vijf. Henry Schut en zijn lach. Dit wordt een goede dag. En een mooie sportdag wederom. Eerst kun je kijken naar wielrennen. In de Tour de France FAM staat etappe 6 op het programma. Van een croissant naar een paraplu gaan we ook vandaag weer. Met opnieuw flink wat klimwerk onderweg. Waarom lachen we hier nou zo om? Hier stonden eerst de oorspronkelijke plaatsen. En ik zei, doe maar weg, want het kan ik alleen maar overstruikelen. Ik weet ook niet precies waar het ligt, dus het doet er allemaal niet toe.
1: Nee,
0: dus
1: Franse plaatsen die jij niet kan uitspreken. Dus ik dacht, ik zet er twee woorden neer.
0: Ja, dus
1: die
0: we
1: jij
0: gaan
1: wel...
0: van een croissant naar een paraplu. Ik vind het best wel een goed idee vandaag.
1: Okay.
0: En Demi Vollering is op weg naar het geel. Ze staat er nog maar 12 seconden vanaf na de etappe van gisteren. Vanavond opnieuw Europees voetbal. FC Twente en Ajax komen in actie in de voorronde van de Conference League. Want daar is Twente naartoe afgedaald sinds vorige week. Twente speelt thuis tegen FC. Nou, daar komt hij hoor. DAC 19-4 uit Slowakije. Je mag ook FC Dak zeggen. En dan wordt het ook al snel FC Bal op Dak. Laten we dat hopen voor Twente, want dan wordt het makkelijk. En Ajax ontvangt het Ierse Shelbourne. Bij de wedstrijden beginnen vanavond om 8 uur. En het wordt een prachtig weekeinde voor Jan Smit. Hij viert namelijk zijn 30-jarig jubileum als zanger. Met 3 concerten doet hij dat in Volendam. Nou, ben je nou gecharmeerd van zijn muziek? Houd dan even de oren gespitst, want zometeen duiken we in zijn hits. En hebben we daar ook nog een heel vrolijke verrassing bij. Nou, over vrolijk gesproken. Deze past daar zeker in. Klein orkest, laat mij maar alleen.

0: Dat zijn de langst gezongen noten in de popmuziek. Zou Jan Smit dat ook kunnen, wat Bill Withers hier doet?
1: Nee. Tuurlijk.
2: Ja?
0: Ja en een nee tegelijk. Ik denk van wel.
1: Hoezo niet?
2: Ja. Nou ja, vroeger kon hij heel goed zingen.
1: Oh jee, nou, wat ga je nu zeggen?
0: Daar ben ik ook heel benieuwd naar.
2: Ja, kijk, nou ja, kijk, er zijn zangers die zeg maar beter worden met de jaren of zelf dezelfde stem behouden. En ik moet eerlijk toegeven dat Jan wel een paar dingen is verloren qua stem.
0: Maar je weet dat Jan een operatie aan zijn stem heeft ondergaan, hè, waardoor hij juist weer beter geluid kreeg en beter dat ik kon zingen.
2: Ja, dat klopt, maar ik denk dat ik niet meer mag komen zonder. Nee, ja,
1: muziek is smaak. Hoe ga jij dit recht lullen?
2: Ja, niet. Nou,
0: ik denk dat er een kaartje extra beschikbaar is voor Jan Smit. Hij gaat namelijk dit weekend los met 3 uitverkochte concerten in het Marinapark. In Volendam natuurlijk. Hij viert zijn 30-jarig jubileum als artiest. Nu hoor ik sommige mensen denken, is Jan Smit al 30 geweest dan? Ja, dat moet dan automatisch al. Jan Smit is op dit moment 40. Begon op zijn 10e. En dit zijn de liedjes die we van hem kennen.

0: is de grote grap. Dat degene die hier het hardst meezingt. Met een fantastische stem overigens ook.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Is dan juist Stefan.
1: Ja, dan kijk, weet je, ik ben niet zo vroeg begonnen als Jan. Want hij begon in 1997. Maar ik kan wel een klein mopje zingen als ik daar zin in heb. Maar Jan begon ooit met dit liedje. Ik zing.
0: Ja, ik weet het nog, want dit was echt een bom in hitparadeland. Want hij kwam op één binnen ook met dit liedje.
1: Klopt.
0: Ik zing dit lied voor jou alleen. 1997, dus dat was al een jaartje nadat hij was begonnen.
1: Ja, in Disneyland opgenomen, deze clip trouwens. Superleuk. Frans Bauer is erbij, die trouwens gewoon bij Jan Smit logeert. Ook de drieën staan op de line-up. En we hebben er gewoon een goede dag aan, Drukman. Meet and greet daar zo. Nou ja, dat kunnen we regelen, want zowel Carmen, jij bent er.
2: Ja, zeker. Ik ben er ook bij.
1: Ik ben er. Bert is er. Ben jij er?
0: Nou ja, als je goed hebt opgelet. Ik ga nog een vakantietje boeken.
1: Oh ja, dat was het. Ja, gaat last minute.
0: Tenzij die naar Volendam is. Ben ik er helaas deze keer niet bij.
1: Nou goed. Nee. En Bert moet zelfs het publiek opwarmen. Dus die gaat gewoon lekker aan de slag als DJ. Die gaat alle hitjes draaien voordat het concert gebeurt. En dat zou zomaar kunnen zijn dat het heel erg gezellig wordt.
0: Dit lijkt me iets waar Bert dan wel enige spanning voor heeft.
2: Ik denk dat hij heel veel stress heeft. Ja. Hij liep al een beetje te ijsberen de afgelopen week. Dus ik denk dat hij nu een complete set ook thuis aan het voorbereiden is. Van hoe kan ik dat publiek even lekker opwarmen? Nou ja, in ieder geval... Het concert is echt compleet uitverkocht. En ik heb al beelden gezien van Jan. Die leeft zijn droom volgens mij. Die is druk bezig met de voorbereidingen. Maar...
0: Dat moet toch ook geweldig zijn, hè? Even tussendoor. Dat je in de stad, in de plaats waar je opgegroeid bent... dat je daar een 30-jarig jubileum mag vieren.
2: Ja, en wat zo mooi is... ondanks dat het concert is uitverkocht... hebben wij de allerlaatste kaarten. Wij geven dus nog twee keer twee kaartjes weg voor het concert van Jan Smit. Komende zondag 9 augustus. En wat moet je daarvoor doen? Ja, luister goed. Je moet even met jouw mooiste ochtendstem... een paar zinnen van jouw favoriete Jan Smit liedje zingen. En dat kan dus via het microfoontje in de NPO Luister-app van NPO Radio 5. En wie weet maak jij dan kans op die allerlaatste kaarten voor het concert... van Jan Smit, komende zondag in Volendam.
0: Dus als je erbij wil zijn, aanstaand weekend... stuur ons dan een berichtje.
2: Ja.
0: Piet, want die reageerde al voordat jij dit ging zeggen, Carmen. Dat heb je sommige mensen die zinspelen op... er gaat vast iets komen. Die stuurt Jan Smit punt. Dat is niet genoeg, Piet. We willen een stemberichtje. En het maakt niet uit of je zuiver zingt... of je net zo goed kan zingen als Bill Withers... of zelfs als Jan Smit. Of dat je bij stem bent zoals Stefan.
1: Ja, ik zing dit lied.
0: Alles kan... Stop het in de NPO Luisteren voor de laatste kaarten. En deze is dan, je kan ook met deze meezingen in dat stemberichtje. Dan heb je een beetje hulp. Van Jan zelf, als de morgen is gekomen. Ik liep

0: De vraag zou kunnen zijn, na 30 jaar is Jan Smit nog een beetje populair? Ik denk dat de app alles zegt, hè?
1: Ja, die stroomt over.
0: Met allemaal mensen die liedjes zingen, wil je ook meedingen naar die kaartjes? Zing jouw favoriete Jan Smit in op de NPO Luister-app.

0: Searchers met Needles and Pins. En je hoorde Katrina and the Waves. Dat was hem met Love Shine a Light. U weet wel, die plaat die het Songfestival won, ongeveer in hetzelfde jaar als Jan Smit doorbrak trouwens. We gaan zo meteen weer spelen. Het allerleukste spelletje van de Nederlandse radio, waarin je altijd wat kan gokken als je het even niet weet. Dan heb je een beetje kennis van in welk jaar iets een hit was. Dan ben je spekkoper, want dan kan je een hele tas vol met prijzen winnen. In vroeger of later.
1: Ja, en ik hang net op met het management van Jan Smit, omdat ik zei dat hij misschien wat minder goed kan zingen. Maar, ik moest bijna mijn kaartjes inleveren. Maar ze mochten, dus ik zei, ja, weet je, als je dan toch nog twee kaartjes erbij kan doen voor de luisteraar, dan is het goed. Dus wat ik doen we? Als je dus zometeen aanmeldt voor vroeger of later, krijg je niet alleen de deurhanger, de sleutelhanger, de sokken en de boodschappentas, maar ook nog twee kaarten voor Jan Smit komende zondag.
0: En welke van deze prijzen krijg je sowieso voordat je een goed antwoord hebt gegeven?
1: Die twee
2: de
1: kaarten.
2: Deurhanger. Ja.
0: Precies, de deurhanger, die twee, hè?
1: Ja.
0: Ja, dus de kaartjes en de deurhanger.
2: Ja, gekkenhuis dus. Wil je daar kans op maken? Geef je dan nu op en stuur het codewoord door via de NPO Luister-app. Dat codewoord is Volendam.
0: Volendam naar de NPO Luister-app. Dit is de nieuwste aanwinst op vinyl van Carmen, weten wij sinds vanochtend. Bruno Mars.

0: On My Soul, Bruno Mars. Het is bijna 8:30. We gaan naar het NOS Journaal. Caroline Bari.
1: Goedemorgen. We hebben op steeds meer plekken in Nederland last van de droogte. In Drenthe en Overijssel beginnen de sloten flink leeg te lopen. Op veel plekken moeten de dijken extra worden gecontroleerd en veel woonboten liggen scheef. Ook vissen hebben het moeilijk. Net als de bomen, in De Bilt lijkt het al wel herfst. En RTV Utrecht sprak een bedroefde boswachter.
2: Die bomen staan gewoon azijn te eten. Deze bomen zijn allemaal dood. Die zijn gewoon dood door de droogte. Dus, ik weet niet, moet het nog erger?
3: Ja, dit is een nachtmerrie van een boswachter.
1: De komende 2 weken worden waarschijnlijk ook kurkdroog en dan zal de waterstand in sloten, beken en sommige rivieren verder dalen. Gianni Infantino blijft gewoon de baas van de FIFA. Dat is de uitkomst van crisisoverleg in Marokko, waar de hele FIFA-top bij elkaar kwam. Infantino lag onder vuur toen hij aandelen van het WK in de verkoop wilde zetten. En dat leidde tot een hoop ophef. Infantino trok het plan in en bood volgens commentator Suze van Kleef in een brief aan de FIFA excuses aan.
4: Deze mea culpa lijkt dus genoeg voor de aanwezigen, die FIFA-top, om zich weer achter Infantino te scharen. Die natuurlijk een streep probeert te zetten onder alle controverse. Maar de strijd is nog niet gestreden. De Europese Voetbalbond, de UEFA, die willen van hem af, dreigen zelfs met juridische stappen na het van tafel vegen van die investeringsplannen. Nou, wordt dus weer vervolgd.
1: De Times meldt dat Infantino in ruil voor steun Marokko heeft aangeboden om de WK-finale van 2030 in Casablanca te laten spelen. De FIFA zegt dat dat niet klopt. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De bouw van die spoorlijn begon in 2015, maar werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat het stuk spoor tot aan de grens herbouwen en hoopt dat Noord-Korea hetzelfde doet. Het is een nieuwe poging van Zuid-Korea om de bekoelde relatie met de buren te ontdooien. En in Bergen, in Noord-Holland, was het gisteravond lichtjesavond. Een lange traditie waarbij straten en tuinen worden verlicht met lampjes en lampionnen. Verslaggever Mark Robin Visser ging kijken en sprak een inwoonster die er altijd bij is.
5: Ik ben nu 81, maar ik heb het al van de 7e of 8e meegemaakt. Het is de 100ste keer, hè?
6: Ja. Het is de 100ste keer.
5: Ja, maar toch in een andere omstandigheid.
6: Vertel.
5: Nou, dat we geen echte vaccinelichtjes mogen gebruiken. Door de droogte.
7: Hallo, zijn hier ook lichtjes?
8: Ja!
7: Oh, jullie hebben lichtjes om, zeg.
9: 100 jaren.
7: Ja, 100 jaar, ja.
9: Fantastisch.
7: Ja?
9: Fantastisch.
10: Maar het is wel fascinerend. Ja.
1: Ja, het initiatief begon in 1926 om toeristen te vermaken.
0: Het klinkt heel mooi. Je denkt er wel meteen ook bij, als je het in de winter doet, dan kan je het wat eerder op de dag doen. Dan is het ook donkerder en dan heeft het misschien meer effect. Maar het is dus blijkbaar een zomer.
1: Happening. Een zomerevenement, ook om die toeristen mee te krijgen.
0: Ah,
1: dat
0: ja,
1: is dus
0: natuurlijk.
1: Gelukt.
0: Ja, die zijn er dan bij.
1: Het weer, geregeld zon. Vanmiddag in het noorden kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden aan de kust, tot 24 in het binnenland.

0: La, la, la. Andy Williams, die houdt van de kerst, dat wisten we al. Hij houdt ook van music to watch girls by.
1: Vroeger of later.
0: Bea Jansen uit Noordwijk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Noordwijk, dan denk ik meteen, oh, dat is lekker dicht bij het strand.
2: Ja, dat klopt.
0: Ga je er nog heen vandaag?
2: Nou, misschien wel. Ja, we gaan dan lekker op de fiets.
0: Of is het dan juist zo dat als je daar in de buurt woont, dat je juist ook wel eens binnenland in wilt trekken?
2: Ja, dat ook. Dat ook. Ja. Dat doen we ook wel, ja. Maar ja, weet je, de zee dat trekt altijd natuurlijk wel.
0: Zeker bij dit weer. Zeker vandaag.
2: Ja. Zeker.
0: Want het wordt wat minder warm. En dat is best lekker, hè?
2: Ja, maar aan de kust is het natuurlijk toch nooit zo heel erg heet, hè?
0: Dat klopt, dat scheelt altijd een paar graadjes. Hoewel, het wordt steeds warmer. Ik merkte dat vorige week ook aan de Zeeuwse kust en de Belgische kust. Dan kan het ineens toch zomaar ook daar 30 graden worden. Dat maakte je vroeger echt nauwelijks mee.
2: Nee, dat klopt. Maar ja, het is maar net waar de wind vandaan komt, hè?
0: Dat klopt, zoals de wind waait enzovoort. En waar fietsen jullie dan naartoe?
2: Nou, gewoon hier naar Noordwijk binnen. Ja, of naar Noordwijk Zee, bedoel ik, naar de kust. Hè? Dat is hier dichtbij.
0: Ja, en sommige mensen maken een blokje om, maar jij doet gewoon linea recta naar het strand toe.
2: Oh, nee. We zijn van de week ook nog naar Scheveningen geweest op de fiets.
0: Oh, lekker. Lekker hoor.
2: Ja,
0: ken jij het spel vroeger of later? Of dacht jij bij het horen van, hé, de kaartjes van Jan Smit, dan ga ik me eens even opgeven.
2: Nee hoor, ik kan het spel. We hebben altijd de radio vrij staan, dus...
0: Nou, daar houden wij van. Daar houden wij enorm van. We gaan langs 5 fragmenten qua liedjes, maar we beginnen bij een historisch fragment. Nou, dat is geheel in het thema van dit uur. Jantje Smit, 1997, staat binnen een week met Ik zing dit lied voor jou alleen op 1 in de top 40. Krijgt uiteindelijk ook een gouden plaat en dan is het feest bij hem op school.
3: Hoe kwam jij binnen vanochtend met die gouden plaat?
4: Natuurlijk zo, handen boven het hoofd en heb je hem al gezien? De meeste moet je eens even kijken. Nou, schitterend. Alle kinderen meteen eromheen. We hebben een heel uur over zitten praten. Ze hebben allerlei vragen over hem mogen uitstorten. Dat was schitterend.
0: Oftewel, 1997, daar gaan we beginnen. Bea, zet hem op. The Boys of Summer van Don Henley. Was dat vroeger of later een hit dan 1997?
2: Later.
0: Nee, vroeger. 1985.

0: Tula Clark, My Love, vroeger of later dan 2002?
1: Vroeger.
0: Ja, 1966. En dan C'est ma vie van Adamo, vroeger of later dan 1966?
1: Later.
0: Later is ook goed, 1976. In my heart, you're in my soul. You be my breath, should I grow? You're in my heart van Rod Stewart. Was dat vroeger of later dan 1976?
1: Later.
0: Ja, dat is goed.
2: Vroeger of later?
0: Dat zei je heel overtuigend. Wist je die laatste?
1: Ja, ja, die wist ik wel.
0: Want uit welk jaar komt het?
1: 82?
0: Nee, het was namelijk maar één jaartje verderop. Maar je had hem dus goed.
1: Oh,
0: 1977. En dat levert jou het volgende op.
2: Ja, kijk, weet je, je hebt natuurlijk er wel maar vier goed, hè, Bea?
1: Ja,
2: ja, ja. Ja, ja. Gelukkig heb je de deurhanger. Nou, dat is lekker, toch?
1: Nou, dat is zeker fijn.
2: Je krijgt van mij ook de sleutelhanger.
1: Ook?
2: Ja, lekker. De Max sokken.
1: Zo. Maar, nou, lekker voor de winter.
2: Ja, heel goed. Maar zit je?
1: Ja, ik zit.
2: Bea, jij krijgt ook die kaartjes voor Jan Smit! Woo! Lekker schreeuwen.
0: Luister, een hele huiskamer mee, bleek ineens. Veel plezier dit weekend, Bea.
1: Ja, dankjewel.
0: En fietsen.

Arcade van Duncan Lawrence. Zijn we op weg naar een zeer muzikale editie van De Post.

0: Sedaka, de Calendar Girl. Nou, er staat iets bijzonders op de kalender en dat hebben we geweten, want we hebben de allerlaatste concertkaarten voor zondag 9 augustus beschikbaar voor jullie. Gastartiesten zijn onder andere bij Jan Smit, Jan Keizer, Frans Bauer en de 3J's. Exclusief voorprogramma met Bert Aandrikman. We kunnen wel een koor beginnen, denk ik, hè?
1: Dat denk ik ook. Ja. Welke appjes zijn binnengekomen, Stefan?
2: Nou, echt onwijs veel. Dus allereerst dank daarvoor. Deze nachtegaaltjes die hebben zeer goede pogingen gedaan. Onder andere Henries.
3: Als de morgen is gekomen.
0: Nou, keurig.
2: Ja, zeker. Ook Fred vond het goed.
4: Ik zing dit lied voor Jan alleen. Want ik wil daar nog heel graag heen.
0: Origineel.
2: Ja, goeie poging, Fred. Maar Suus deed ook een poging.
5: Als de morgen is gekomen, dan laat ik mijn verleden en we la. Als de morgen is gekomen.
0: Keurig, Suus.
2: Ja, zo zing ik ze vaak ook wel mee. De Mike Verwij heeft ook een poging gedaan.
6: Leef nu het contact met Jan en alle man. Pluk de dag, wees paraat. Laat iedereen daar staan. Hou van het leven. Leven houdt van jou. Nu ging het even fout.
1: Ja.
6: Maar ik vind het wel leuk.
1: Die moet nog even werken aan zijn tekst, volgens mij.
2: Ja,
0: eentje?
2: René willen we ook toevoegen aan het koor.
7: Ik zing dit lied alleen voor jou.
0: Nou, voor jou alleen, maar oké, we keuren het goed. Wat een nachtegaaltjes allemaal. Maar dan, naar wie gaan die twee keer twee kaarten?
2: Ja. We hebben winnaars gekozen.
1: Zeg maar.
2: En de allereerste is René.
8: Wij zijn vrienden voor het leven, gesteund door lieve leed. Wat een vriend aan mij kan geven, is geld niet aan besteed.
0: René, van harte gefeliciteerd. En wie is de tweede prijswinnaar?
1: Ank gaat ook naar Jan Smit.
9: De morgen is gekomen, alles wat ik heb gedaan, lang verdwenen is. Als de morgen is gekomen.
0: Ank gaat nog even studeren en dan is er de zondag heel tekstvast bij. Jullie zijn er ook. Heel veel plezier vast bij dat concert. En wij geven hem zometeen aan Mr. Arbeidsvitamine, Hans Schiffers. Deze donderdag zit erop voor wat Goeiedag Aandrikman betreft. En dus zeggen wij...
10: Een goeiedag!

0: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Donny en Robert van Hemert. Sven Verstegen en Likke Pep. Jannes en Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
9: Goedemorgen Hans. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem. En het einde is voorlopig nog niet in zicht. Een van de plekken waar dat goed te zien is, is in de Rozandepolder bij Arnhem. Daar ligt ook de woonboot van Marloes en Henk droog en ze hebben veel schade.
10: Ja, de hele woonboot die raakt ontzet omdat de bodemwaarde op die droog valt natuurlijk niet egaal is. Dakbedenking zie je rimpelen, deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen. En dat zijn allemaal van die uitdagingen waar je dan onvrijwillig mee te maken krijgt. Die toch wel eens een hoop stress opleveren.
9: Verzekeraars adviseren woonbooteigenaren om niet op vakantie te gaan, zodat ze erbij zijn als het water weer gaat stijgen. Als de boot moeilijk loskomt, dan stroomt het water zo naar binnen. Boeren hebben gisteravond in Apeldoorn een actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze willen dat landbouwminister Van Essen dat intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Met ruim 100 trekkers trokken de demonstranten door Apeldoorn. Ze blokkeerden kruisingen en rotondes. De politie greep niet in. Om de criminaliteit op Curaçao tegen te houden gaat de politie extra controles houden op het eiland, onder de noemer Het is genoeg. Want er zijn steeds meer inbraken in woningen en criminelen hebben het volgens correspondent Dick Draaier ook gemunt op huurauto's van toeristen op Curaçao.
11: Banden weg, bumpers weg, koplampen losgetrokken en meegenomen. Verzin het maar. Vorige week was er een bestuurder zelfs van een gloednieuwe Kia die zijn 4 portieren kwijt was. Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
9: En op Schouwen-Duiveland staan op veel plekken nu waarschuwingsborden om het risico op natuurbranden te verkleinen. Een initiatief van de veiligheidsregio's en de recreatiesector. Maar hoewel iedereen wel zegt er rekening mee te houden, blijkt dat in de praktijk toch anders, hoorde Omroep Zeeland.
12: Ik kreeg van de vier collega's nu terug van, joh, geef het signaal of niet barbecue. En ze fietsen een rondje over de camping en daar staat de kolenbarbecue. Niet barbecue betekent niet barbecue. Dus, maar dat schijnen heel veel mensen toch echt niet te begrijpen dat dat voor hun ook geldt.
9: Prevent a wildfire, think like a firefighter staat er op de borden. Oftewel, denk als een brandweerman. De komende weken wordt gekeken hoe effectief die borden zijn. Het weer, zon en droog. Alleen in het noordelijk kustgebied vanmiddag kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden.
7: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

anders dan andere liedjes. Want dit stel wil zo snel mogelijk bij de ouders vandaan. Om elke minuut met z'n tweetjes te kunnen zijn. Ze zijn er eigenlijk te jong voor. En dat maakt deze hunkering naar later ook heel vertederend, vind ik altijd. The Beach Boys. We spreken van een lekker zonnetje en we hebben de arbeidsvitamine. Kortom, een kop koffie bij de hand of thee. En je bent weer helemaal het mannetje of het vrouwtje, lijkt mij. We gaan de muziek draaien van Liet Wien Reukers en Bernadette de Braak te Braken uit Lievelde. Of Lievelde, Gelderlandstad, de Achterhoek. Liet Wien en Bernadette zijn al een halve eeuw vriendinnen. Hebben lief een leed gedeeld. Het begon allemaal met hun werk in de zorg. Liet Wien is een fietser, wat ze samen met haar man ook veel deed. In Thailand bijvoorbeeld. Ik heb een dochter in Engeland, zegt Bernadette. Dus daar zijn we samen ook naartoe geweest. We zijn muziekliefhebbers, vandaar ons lijstje bij jullie. Andere aanvragen zijn van Arie van der Plas, 64, vrachtwagenchauffeur bij HVC Velsen. Hij luistert arbeidsvitamine in IJmuiden, Velsenbroek, Zandpoort, Beverwijk en Heemskerk. Terwijl hij ondertussen kliko's vervangt of repareert. Ah.

Zo, die staat. Dat is Boudewijn de Groot. Destijds kun je nog denken dat een Amerikaanse president een geweten zou hebben dat hem 's nachts uit zijn slaap zou houden. Dat is een wat anders simpele voorstelling van zaken. We zijn wat dat betreft wel een stuk cynischer geworden. Wel tussen meneer de president met Enya daarvoor en Orinoco Flow.

0: Van de plaat Modern Sounds in Country and Western Music. Echt een crossover LP was dat. En dat komt allemaal omdat Ray Charles de Grand Ole Opry luisterde. Een programma dat toen nog op de radio was. En een enorme historie heeft. Nog hysterische of historische als arbeidsvitamine. En dat nummer kwam daar vandaan met een enorme wereldhit. Viva la Vida was een Coldplay. En La Ballade de Jean Giraud van Gérard Lenormand. En nu klappen we samen met John Denver voor hemzelf.
1: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a

Jan Dielissen, groot Marianne Faithfull-fan, die houdt bij hoe vaak zij op Radio 5 wordt gedraaid, Marianne Faithfull. Hij heeft er een ware missie van gemaakt en hij turfde 10 keer Marianne ten opzichte van ook 10 keer Sandy Shaw. Dan wel weer 13 keer Petula Clark de afgelopen maand en 36 keer Dusty Springfield. Dat is de grootmacht op dit gebied van de Engelse dames die je heel vaak hoort uit ditzelfde verleden. Maar goed, STS Goodbye dus. Daarvoor Who's That Girl, Madonna, uit een film waarin ze Nicky Chin speelt. En we hoorden Thank God I'm a Country Boy van John Denver. Hoor eens even, de Bee Gees.

0: Ja, heerlijk die kreet. Hij kon uren dansen en zingen en springen op het podium. En dan meerdere keren per dag. En daarmee kreeg hij de naam The Hardest Working Man in Show Business. Dat was James Brown met I Got You, I Feel Good. Wauw! De Bee Gees met Spirits Having Flown hoorde je. Dat was het slotstuk van kant 1 van een hele leuke LP. Waar ook Tragedy op stond en Too Much Heaven. Die nummers hoor je nog regelmatig bij ons. En Take On Me was van... Aha.
1: Kroet!
0: Wat is dit nou weer? Ik weet niet waar dat vandaan komt, dit Kroet. Nou, dat is lekker zomers. Dat heeft niets met de waarheid te maken van Marco Borsato. Maar die ligt er wel hier op de draaitafel. Ga je gang, Marco.

Een dikke nummer 1 is voor Sammy Davis Jr., maar dat was niet zo gek, want in die tijd had je dan die televisiedetectives, en dit was een hele populaire de tijd. Met, doe ik even uit mijn hoofd hoor, was het niet Robert Blake die dat speelde of zo? Die had zo'n geel kuif kakatoe op zijn schouder zitten, en die had hij ook thuis, en daar praatte hij mee. En die geel kuif kakatoe, die kon precies vertellen wie de moord gepleegd had. Zo zat dat volgens mij in elkaar. Maar goed, mijn geheugen kan me er ook bij misleid hebben hoor, inmiddels. De waarheid hoorde je van Michael Borsato. En dit is nog even wat muziek van Sportief zijn, beter worden. Van Veronica. Even wat ochtendgymnastiek. Links, rechts. Ja, heel goed. Beweeg de schouders. Even die benen naar voren. Ja, dat valt niet mee, hè. Tot zo.

0: die vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche 7e symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: Het 10 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
6: Brandweerlieden in Limburg zijn opgelucht dat de natuurbrand bij Venray onder controle is. Wel blijven ze het gebied bewaken en daarom rijden er minder treinen dan normaal tussen Venray en Boksmeer. Omroep L1 sprak een paar brandweermannen die even aan het uitpuffen zijn.
7: Fijn dat we het onder controle hebben.
8: Ja, dat geeft is een enorme opluchting. Zo hard gewerkt.
7: Ja, we hebben het allemaal samen gedaan, dus... Ja, dat is mooi.
8: En dan is er nog heel veel schoonmaakwerkzaamheden te verrichten. Want zoals je ziet, vooral in het bosgebied, de slangen die zijn enorm vuil geworden. Dus voordat dat helemaal opgelost is, zijn we nog wel 1,5 week bezig met schoonmaken.
6: Door de controles bij de Duitse grens gebeuren er fors meer ongelukken. Volgens de Telegraaf steeg het aantal ongelukken aan de grens met 250%. Sinds de Duitse regering de controles invoerde op 1 september 2024... staan er elke dag files op Nederlandse bodem daar. En uit cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat het vooral vaak misgaat op de A12. Daar waren vorig jaar 82 ongelukken tegenover 22 twee jaar eerder. Op de A1 ging het 42 keer mis tegenover 8 ongelukken voor de grenscontroles. Zuid-Korea wil na 10 jaar weer verder bouwen aan een spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt. Het is volgens correspondent Gabi Verberg een nieuwe poging van Zuid-Korea om de relatie met de buren te verbeteren.
9: Met de bouw zeggen ze letterlijk dat ze op zoek zijn naar verbinding. En Zuid-Korea hoopt dat via deze lijn deze twee steden ooit weer met elkaar verbonden kunnen zijn. En dat is de eerste reden. Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
6: En Romeinen marcheerden gisteren door het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Het waren acteurs van het Openluchtmuseum Archeon die de zieke kinderen wat vrolijkheid wilden bieden. En ze stellen zich even voor.
10: Ik ben een domina, een getrouwde vrouw uit het Romeinse Rijk. En ik ben hier samen met mijn mede-Romeinen.
11: Marcus Sabinius Kelsus, tribuun van het Tweede Legioen. Dus dit is mijn eigendom.
12: Er kwam een gladiator binnen.
13: Het was zo leuk. Ik wil dat ze wel eens vaker langskomen. En ik wil met hun meedoen.
6: Ja, ik denk dat ze de weg nu wel weten naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Het weer, geregeld zon, ook wat wolken en droog. Alleen in het noordelijk kustgebied vallen vanmiddag mogelijk wat buien. Het wordt 20 tot 24 graden.
4: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

500 miljoen tv-kijkers zagen vier frisse twintigers met een ondeugende gimmick dit frivole rock'n'roll liedje op het Songfestival uitvoeren. Radio 1981. Arbeidsvitamine, Hans Schiffers. En ze wonnen het Songfestival en daarna kwam ook nog The Land of Make Believe en nog een derde UK number one, My Camera Never Lies. Die kennen we hier niet zo heel goed, maar deze hebben we goed bewaard wat dat betreft. Dit zijn de arbeidsvitamine van deze donderdag met aanvragen van Arie van de Plasgroep in IJmuiden. Van de Plas en zijn vennoten leveren graag aan arbeidsvitamine. De kliko-chauffeur rijdt door veel plekken in Nederland om te kijken of er nog iets te repareren is met de radio aan. En andere aanvragen zijn van Lidwien Reukers en Bernadette te Braken. Twee vriendinnen uit het Achterhoekse Lievelde die terugkijken op 50 jaar vriendschap in de zorg. Ook bij hun mannen was er meteen een klik. En samen zijn ze op vakantie geweest met z'n tweetjes. De arbeidsvitamine worden door hen beide beluisterd. En het kon dus niet uitblijven, want hun lijstje bepaalt volgend de muziek op Radio 5.

0: Allebei zetten ze in de etalage wat ze in huis hadden. Aretha Franklin en George Michael. En niet te vergeten ook Simon Climie, bekend van Climie Fisher, die dit produceerde. I Knew You Were Waiting For Me. Daarvoor My Special Prayer van Percy Sledge. En daar weer voor Hotel California van de Eagles.
1: De arbeidsvitaminezon.
0: We gaan onze aandacht even richten op iets heel anders, namelijk op een arbeidsvitamine puzzel. En dat is een nummer dat je vast wel eens gehoord hebt, ook Robbel de Robbel de Roffel. Je krijgt de mogelijkheid om te reageren via de NPO Luister-app. En dan moet je even zeggen wat volgens jou de juiste volgorde moet zijn van het fragment dat ik nu een beetje uitleg hier. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See, Orangenbaumblättern liegen auf dem Weg. Ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön.
2: 1.
3: Und am Ende der Straße.
2: 2.
3: Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.
2: 3.
3: Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön.
2: 4.
3: Steht ein Haus am See.
0: Nou, bied eens eer. Probeer eens een antwoord te verzinnen hierop. Want dat is nooit 1, 2, 3, 4 natuurlijk. Want dat is een zootje. Dus hoe maken we het goed? Je mag reageren. Ik ben benieuwd. Hier is Stan CC.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Berry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
7: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

0: Keith Urban's nieuwe versie van Guitar Man met John Mayer in de voetsporen. Is heel leuk, ik heb gisteren te luisteren. Dat is hij heeft eigenlijk lekker overgenomen van Brett. En uiteindelijk kun je natuurlijk nooit toppen wat Larry Knechtel op zijn gitaar speelt daar. Maar het was niet leuk dat het nummer nog steeds zo populair is, ook in Amerika weer. Want dan hebben ze dan een mooie terugblik op die yard rock uit die tijd. Frans Halsema met Zondagmiddag Buitenveld, dat hoor je. Wiener Baljet zegt, het woord monitor roept voor mij precies het gevoel op van die zondagmiddagen. Was dat niet met Ageet Scherphuis? Ja, inderdaad, dat was met Ageet Scherphuis. Zwart-wit televisie. Uit die tijd komt die plaat ook zo'n beetje, denk ik. En Tennessee met Wall Street Shuffle hoorde je ook nog.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Richard Sluimer, waar kom je vandaan? Waar zit je nu op dit moment?
2: Op dit moment zit ik op een vakantieplekje in Griekenland. Iria heet dat.
0: Ja, dat is geweldig. En waar ben je? Wat beschrijf eens waar je zit nu, waar je op uitkijkt.
2: Ik kijk uit op de zee en op de bergen en op een zwembad kortbij.
0: Wow, lekker. En, ja, dat heb je dat goed. En lig je met je oortjes naar arbeidsvitamine te luisteren?
2: Nou, we hebben zo'n boxje. En dan verbinden we dat met de telefoon en dan luisteren we de arbeidsvitamine.
0: Oh, grappig. Dat is toch echt. Ja. Je neemt iets mee van huis en dat is dan de arbeidsvitamine. Hè? Voor de rest voel je helemaal relaxed daar, dus gaat goed.
2: Ja, het gaat helemaal top. Het is goed vakantievieren hier.
0: Nou, je hebt je oren in ieder geval zelf rust gegeven dat je rustig over die puzzel had kunnen nadenken. Ik weet niet of je dat of je ons de goede oplossing kunt influisteren, maar we horen het graag dan.
2: Ik had ingevuld 1, 4, 2, 3.
1: 1.
3: Und am Ende der Straße.
1: 4.
3: Steht ein Haus am See.
1: 2.
3: Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.
1: 3.
3: Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön.
0: Ja, nou mooi. Ja, dat hele verblijf van jou daar in Griekenland klinkt even relaxed als dat House am Zee waar Peter of zo
2: gezien.
0: Ja, wat doe je de hele dag? Niks?
2: Jawel. Gisteren zijn we naar de watervallers geweest en vandaag hebben we een rustdag aan het water.
0: Ah, nou ja, goed zeg. Hey.

Cats in gezamenlijkheid. Met One Way Wind. Daarvoor in totale onderwerping aan haar Ike. Tina Turner was dat. En we hoorden ook nog House on Zee van Peter Fox. De arbeidsvitamine puzzel van vandaag. Dit is Phil Collins. How could

0: Edling.
1: De arbeidsvitamine.
2: Fijne show.
1: Goeie muziek.
2: Elke dag anders.
3: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

wou dat ik het gras was, maar ja, het gras is altijd het groene aan de andere kant van de heuvel. Ik moet altijd een beetje lachen om die dikke uit de jury en, ten opzichte van Jim. Ik zou inderdaad ook wel een dagje Jim willen zijn met Idols, denk ik. Dus ik herken mij wel een beetje in die tekst ook. Maar ja, jij waarschijnlijk ook. Veldhuis en Kemper waren dat. One Way Wind van de Cats hoorde je. We hebben Dana Winner trouwens, de gast in Weekendborrel vrijdag. Daar heb ik wel zin in, die ga ik presenteren. Dit is een nummer van de Stones met een mooi koor erachter zometeen.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
8: Het drone-incident op het vliegveld van Leipzig was een poging tot een aanslag, dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. De drone werd gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig en er zaten explosieven aan vast, die door het leger en terroristen worden gebruikt. Vermoed wordt dat Rusland erachter zit, maar het onderzoek loopt nog. Volgens de minister was het in ieder geval geen werk van amateurs. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Een grote vechtpartij gisteravond in Sneek. Daar is de Sneekweek bezig. Maar op een eilandje in het Sneekermeer zijn mensen volgens de organisatie met elkaar op de vuist gegaan.
9: Een vechtpartij van een groep. En dat rond wat uit de hand. En daar hebben we op ingriepen bij de beveiliging. En is ik opschaald met politie en orendiensten om dat in te dammen. En dus die willen we eigenlijk zo snel mogelijk van het eiland hebben.
8: Het gaat mogelijk om confrontaties tussen hooligans van Cambuur en Heerenveen. Bezoekers moesten daardoor urenlang wachten voordat ze eindelijk met een pontje van het eiland weg konden komen. En hoewel bijna overal in de wereld de geboortecijfers dalen, is er in het ziekenhuis van Hardenberg een kleine babyboom geweest. Er waren vorige maand ruim 30 bevallingen meer dan normaal in juli, meldt RTV Oost. En na 100 baby's gingen de verpleegkundigen maar eens turven.
10: 101, 102, 103, maar het werden uiteindelijk dus de 106e baby. En dat was baby Fem.
11: Ze is nu vijf dagjes oud. Ja, geweldig. Enorm lang naar uitgekeken. En erg blij met onze dochter en dat alles goed is mogen gaan.
12: Ze zijn heel erg trots op. En ze is echt een heel lekker tevreden meisje. Doet hartstikke goed. En daardoor gaat bij ons ook heel goed.
8: Oorzaak is waarschijnlijk de groei van de gemeente Hardenberg. En ook worden er volgens het ziekenhuis in de zomer meer baby's geboren. Het weer, veel zon en droog. Vanmiddag in het noorden wat meer bewolking. En in het noordelijk kustgebied dan is er kans op een bui bij 20 tot 24 graden.
6: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Wat Melanie zag in die zee van mensen op Woodstock, dat beschrijft ze in Lay Down. Some came to sing, some came to pray, some came to keep the dark away. En ze noemden ze eerder al de beautiful people die de samenleving gingen opschudden. Met het koor van de Edwin Hawkins Singers natuurlijk. Dit zijn de arbeidsvitamine met Lievelde en IJmuiden in de hoofdrol vandaag. Afwisselend van de twee vriendinnen uit Gelderland, Bernadette en Lidwien. En in IJmuiden vrachtwagenchauffeur Arie van der Plas, die een groepje heeft met wie hij een lijstje instuurde. Want dat is altijd leuk, zegt hij. Het was alweer even geleden, dus hier is mijn lijstje weer.

Where's the finest clothes? Best designers, heaven knows. Halston, Gucci, Fiorucci. Ja, tijdens een Nederlands optreden sleurde Klim Sledge een zekere Jeroen de Bruyne naar voren tijdens een optreden. En dat werd de liefde voor Debbie Sledge voor jaren. Ze woonde zelfs in Joppe in Gelderland. En ze pendelde tussen Arizona en New York en Denemarken en Nederland. Ik weet niet of ze het nog steeds zo doen, want ze zouden bij elkaar kunnen zijn. Maar het kan nog wel weer voorbij zijn, hoor, die liefde. Maar dat verhaal hoort een beetje bij He's the Greatest Dancer. The Golden Earring.

0: dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Pop nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...
0: Waar is Bob?

0: Het was een nummer 1 in de tijd voor Middle of the Road, samen met Samson en Delilah op de achterkant. Het lijkt me nou zo leuk om die 81-jarige, destijds frêle blonde Sally Carr nog eens te interviewen. Maar er is eigenlijk helemaal geen televisieprogramma waar je dat nog kunt doen of zo. Of een podcast. Ik zou dat echt leuk vinden. Maar ja, het kost natuurlijk handenvol werk om dat soort mensen op te sporen. Maar zij is er nog steeds. En hoe leuk is dat om dat met zo'n vrouw terug te blikken op die hele gekke periode. Waar we in Nederland ook veel van hebben meegekregen. Procol Harum hoorde je met Hamburg. Dit is Bob Dylan.
1: How many roads must a man walk down before you call him a man?

band met zanger Alex. De enige achtergebleven broer van het naar Australië geëmigreerde Schotse gezin Young. Dat met George Young van de Easy Beats en Angus en Malcolm Young van AC/DC later nog van zich zou laten horen. Maar die Alex Young bleef dus achter in de koudste Schotse winter van 1963. En die richtte daar dit bandje op. Grapefruit, dat de zege kreeg van John Lennon. En volgens mij heeft Yoko Ono nog de naam Grapefruit verzonnen op de een of andere manier. Dus leuk dat ze nog hier te horen zijn met Deep Water. Daarvoor It's a Long Way There, Little River Band. En nou ja, dan hebben we nog twee platen te draaien. Dan zijn we alweer helemaal door de plaatjes heen. Woehoe, dit is Gloria Gaynor. Never gonna say goodbye.

0: speaker ging even lekker hard bij Dood thuis, want die vindt het leuk. Blauw van The Scene en daarvoor Gloria Kane. Dit waren ze, de arbeidsvitamine van vandaag. Arie van de Plasgroep uit IJmuiden, hartelijk dank. En ook de vriendinnen uit Lievelde vandaag. Die hebben ook hun best gedaan en dat kun jij ook doen. Arbeidsvitamine.nl. Tot morgen, lunch lekker.
1: Avrotros.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
6: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
13: Nu bij Dirk, Whiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
15: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 12 uur, het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
17: Goedemiddag, Daniel. Op het dark web worden gestolen persoonsgegevens aangeboden van klanten van bol.com en de Bijenkorf. Die data zijn gestolen bij een logistiek bedrijf waar zij mee samenwerken, Seva. Dat bedrijf had begin mei te maken met een cyberaanval. Het is nog niet bekend van hoeveel mensen de gegevens zijn buitgemaakt. Het gaat mogelijk om namen, adressen, telefoonnummers en mailadressen dus. Klanten van bol.com hebben er inmiddels een mailtje over gekregen. Nog steeds komen riviercruiseschepen naar Nederland die eigenlijk de hele andere kant op hadden moeten varen, richting Hongarije en Zwitserland. Maar door de lage waterstanden lukt dat niet en gaan kapiteins de andere kant op. In Rotterdam zie je nu veel riviercruiseschepen liggen. En ook in Middelburg. De stadsgidsen vinden dat helemaal prima.
7: Wij krijgen best veel aanvragen binnen nu.
18: Amerikanen, Nieuw-Zeelanders. Elke dag is weer een feestje. Zoals vanmorgen. Ik had een riviercruiseboot vol met Nieuw-Zeelanders en Australiërs.
19: Zijn er niet een aantal toeristen dan teleurgesteld dat ze dan dus niet verder kunnen? Of heeft u tot nu toe alleen maar enthousiaste toeristen gehad?
18: Nou, dan hebben ze dan behoorlijk goed verborgen weten te houden. Want ze zijn allemaal uitermate vriendelijk. En ik heb niemand chagrijnig gezien.
17: Nee, wat deze stadsgidsen betreft mag de zomer nog wel even zo doorgaan. In Oeganda is profvoetballer en international David Owori vermoord. De 28-jarige middenvelder kwam om het leven bij een aanval in de hoofdstad Kampala. Voorbijgangers vonden bewusteloos op straat. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht en is daar doodverklaard. Over de aanleiding voor de aanval is nog niets bekend. En bij verzorgingshuizen in Goes en Rijmerswaal krijgen de bewoners geen gehaktbal of biefstukje meer bij het eten, maar een plantaardige versie. Want dat is gezonder en duurzamer. Maar Omroep Zeeland vroeg zich af of de oudere bewoners daar nou nog mee moeten gaan met deze verandering.
20: De uitdaging is natuurlijk dat je wel overgaat en dat je alles aanpast en verandert, maar dat je toch de essentie vasthoudt van de goede smaak, hoe het eruit ziet.
21: Goedemiddag. Heerlijke pasta met plantaardige bolognese saus.
22: Meneer, u zit aan de pasta bolognese. Is het lekker?
23: Heerlijk. Ja, het smaakt goed.
17: Het weer, geregeld zon, droog. In het noorden neemt de bewolking toe en later in de middag kan het in het noordelijk kustgebied wat gaan regenen. Het is 20 tot 24 graden.
16: Ik heb geen plantaardige pasta voor je, maar wel een heel lekker broodje.
17: Een lekker broodje met wat?
16: Nou, met wat jij wil.
17: Een vega kroket, heb je die?
16: Die hebben we ook voor je, hoor. Tot zometeen. Eet smakelijk.
1: Lunch lekker met Daniel Dekker.

kruistafel hier op NPO Radio 5. Het radio show met de allerbeste evergreens. Niets aan gelovigen. Dankjewel Hans voor de arbeidsvitamine. Heerlijk was het weer, hè? We konden echt niet stilzitten met Gloria Gaynor, Sister Sledge. Nou, allemaal fantastisch. De vitamintjes zijn weer binnen. Zometeen hebben wij een spannend verhaal uit het Huis van Bewaring. Want er is een boek uitgekomen, gemaakt door een voormalig gevangenisbewaarder. Wat er allemaal voor bijzondere en spannende verhalen te vertellen zijn uit de gevangenis. En het is donderdag vandaag. Nou, dan weet je het wel. We gaan het weer over eten hebben met Sandra Ijsbrandi, onze eigen topkok en voedingsdeskundige. We gaan weer koken met Sandra. Donderdag 6 augustus. Dit is Lunch Lekker.

0: Ferguson uit je speakers met Jay Ferguson. Deze was weer leuk om te horen. Thunder Island. En de vorige echte evergreen uit de jaren 60, 1966 voor Manfred Mann. Even de grote hit die scoorde in die tijd. En dat was Pretty Flamingo. Nogmaals, van harte welkom hier bij Lunch Lekker. En eet smakelijk. We gaan het hebben over een bijzonder boek. Want misschien vraag je je wel eens een keertje af, hoe gaat het leven er aan toe achter de gesloten deuren van de gevangenis? Ik heb Gerland den Braber aan de telefoon. Die heeft een jaar als bewaarder gewerkt nadat hij was afgestudeerd en heeft nu een boek geschreven. Gerland, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je had een studio filosofie erop zitten en je dacht, ik ga de wijde wereld in.
1: Ja, dat klopt. Ik heb eerst nog een jaartje gereisd en toen was ik wel toe aan een goede baan.
0: Ja, waar ben je geweest eigenlijk met je reis?
1: Ik ben naar Zuidoost-Azië gegaan en daarna nog naar Australië.
0: Zo, dat moet wel mooi geweest zijn ook.
1: Ja, dat was fantastisch. Maar ik ben toch een beetje als een geest op zo'n reis. Je bent aan het backpacken, je gaat ergens heen, maar je bouwt niks op. Dus je gaat en je komt de hele tijd.
0: Ja.
1: Dus ik wilde ook wel wat vast daarna.
0: Ja. Maar toen raakte je gefascineerd door het leven in de gevangenis. Hoe kwam dat zo dan?
1: Ja, ik was al van jongs af aan wel geïnteresseerd in criminaliteit. En ik had een Sherlock Holmes periode, dus dat vond ik toen helemaal te gek. Dus ergens was het niet zo'n hele gekke stap om ook daarna in de gevangenis te gaan werken. Om dat in de praktijk te gaan ondervinden. Dus.
0: Ja, maar je hebt niet zelf in de criminaliteit gezeten, toch?
1: Nee. Het was echt een ver van mijn bedje over mij.
0: Oké, maar die fascinatie ging niet zo ver dus.
1: Nee, nog net niet.
0: En toen ben je gaan solliciteren. Hoe ging dat?
1: Je hebt dan eigenlijk een procedure waarbij je een aantal dingen moet doorlopen. Dus je hebt dan een fysieke test. Net zoiets als bij de politie. Net iets makkelijker.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je een psychologische test. Dus dan ga je met de psycholoog in gesprek en die krijgt jou vragen stellen. En dan wordt gekeken of je sterk genoeg in je schoenen staat. En dan heb je gesprek met de toekomstige leidinggevende, of die er brood in zit. En dan heb je een soort van cognitieve test.
0: Ja. En je hebt natuurlijk allerlei verschillende soorten gevangenissen, toch? Waar zwaardere of minder zwaardere gevallen zitten en zo. Dus dat is ook nog iets. Heb je dat ook nog in de hand als je solliciteert waar je wil werken?
1: Nou, je solliciteert bij een bepaalde gevangenis. Dus dat kan inderdaad bij een EBI zijn bijvoorbeeld. Dat is een extra beveiligde inrichting. Maar het kan ook gewoon bij een normaal gevangenisregime zijn, of bij een huis van bewaring. Dus dat ligt er maar net aan waar je solliciteert.
0: Mm-hmm. En waar heb jij gezeten uiteindelijk?
1: Kan ik helaas niet voor noemen. Maar ik heb zelf op huis van bewaringen bij arrestantenregime gewerkt.
0: Oké. Dus je kan niet vertellen welke gevangenis dat is?
1: Nee.
0: Mag dat niet?
1: Het is een privacy.
0: Oh ja, natuurlijk. Maar je hebt wel een boek geschreven. Dus daar, alles wat erin staat is natuurlijk wel echt gebeurd, neem ik aan.
1: Alles is echt gebeurd, maar alles is zodanig geanonimiseerd dat het niet herleidbaar is.
0: Nee, maar de verhalen kloppen allemaal. Je bent dus aan het werk gegaan en uiteindelijk dacht je, ik wil hier een boek over maken.
1: Ja, dat klopt. Dat was niet vooraf al een plan. Dat gebeurde eigenlijk een beetje organisch toen ik daar was. Sowieso schrijf ik vaak dingen op als ik dingen meemaak. En dat deed ik in de gevangenis ook, want er gebeurde natuurlijk heel veel maffe. Het denkproces van wat vind ik hier nou eigenlijk van? En werkt het allemaal wat we doen? Dus gaandeweg toen ontstond dat idee.
0: Ja.
1: En toen heb ik het opgestuurd naar een uitgever. En die was gek genoeg om het uit te geven. Dus.
0: Ja, nu is het boek dus uitgekomen, vorige maand. Het heet In de Baaiers. Ik heb de schrijver aan de telefoon. Gerland den Braber is zijn naam. Gerland, een van die hoofdstukken, ik blaad er even snel doorheen. Toen zag ik staan, Gouden Regel. Er was een hoofdstuk over de Gouden Regel. Wat is de Gouden Regel in een gevangenis?
1: De Gouden Regel in een gevangenis, al snel ondervond ik dat het heel erg is, wat je geeft, dat ontvang je ook terug. Dus als jij gedetineerden ook met respect benadert, dan krijg je dat waarschijnlijk ook terug. Maar als jij een soort hard, autoritair figuur gaat zijn, dan krijg je ook hele harde gedetineerden terug. Mm-hmm. Dus er is echt wel een sfeer van wederkerigheid.
0: Ja.
1: Een voorbeeld daarvan is dat sommige gedetineerden bijvoorbeeld zeiden van, als een van die collega's die ik niet mag, als die een keer de cel wordt getrokken, dan loop ik nog een extra rondje. Dus dat gaat heel ver.
0: Ja. Ja, die mensen zitten er natuurlijk A, niet voor de lol. En B, er zit natuurlijk ook veel boosheid en frustratie achter. Dat je daar achter gesloten deuren zit natuurlijk.
1: Zeker weten, ja.
0: Vond je het leuk werk eigenlijk?
1: Ja, ik vond het best wel leuk. Ik vond het werk met de gedetineerden echt fascinerend. Dat vond ik echt heel leuk. Het is ook interessant om te zien dat het ook uiteindelijk gewoon, dit zijn gewoon gasten. Het zijn ook mensen die wel achter de deur zitten. Een groot deel van de dag. Maar het zijn los mensen die, alsnog mensen die van een lolletje houden en met wie je kan sporten of tafeltennissen. Dus ja, dat was eigenlijk best wel leuk. Ja. Werken in de gevangenis zelf vond ik wel heel stug. Dus het is vaak behoorlijk zwart-wit. Mm-hmm. Dus daar liep ik wel een beetje tegenaan.
0: Ja. Nou, het boek gaat wel eens verder dan dat je alleen maar een kijkje geeft in de gevangenis. Maar ook, je wil mensen ook een klein beetje aan het denken zetten. Daar moeten we het ook even over hebben trouwens. Maar nu eerst even nog een hoofdstuk, anders vergeet ik dat. Baaierstrucs heet dat hoofdstuk. Toen dacht ik, ja, daar gaan natuurlijk altijd verhalen rond dat gedetineerden heel veel vrijheden hebben, televisie kunnen kijken en alles krijgen wat ze willen, een telefoon. Maar valt dat onder de baaierstrucs of is dit wat anders?
1: En met baaierstrucs bedoel ik eigenlijk de dingen die gedetineerden doen om de regels te omzeilen. Dus bijvoorbeeld om contrabanden in de gevangenis te brengen of dat ze precies weten bij wie ze aan moeten kloppen.
0: Oh ja.
1: Dus bijvoorbeeld tijdens een bezoekmoment heb ik wel eens meegemaakt dat ze van tevoren eigenlijk hadden afgesproken van oké, jij zorgt dat je contact drugs meeneemt. En dan iemand anders die aan het videobellen is, die moet eigenlijk heel hard zijn laptop dichtklappen en heel boos stampij maken. Zodat de bewaarders afgeleid zijn. Op dat moment wordt dan de drugs overhandigd aan die anderen.
0: Oh ja.
1: Ja, dat soort toneelstukjes, dat wordt gewoon opgevoerd en dat helemaal uitgedacht van tevoren. Dat zijn van die trucjes die ze gebruiken om de regels te omzeilen.
0: Ja. Het is een goed boek geworden, ook omdat je mensen aan het denken wil zetten. Maar wat wil je precies, wat ik bijvoorbeeld als dat lezer dan ga denken?
1: Ik wil vooral dat we na gaan denken over de effectiviteit van ons gevangeniswezen. Momenteel is de recidive best wel hoog. Dat is ligt rond bijna 5%, dus de helft bijna die valt terug nadat ze eruit komen. Dus ergens werkt het niet zo goed. Dus ja, wat willen we met het gevangenissysteem? Ik kijk bijvoorbeeld ook naar Noorwegen. Daar is een model dat meer op reïntegratie, resocialisatie is ingericht. Daar hebben gedetineerden een veel breder dagprogramma. Daar wordt ook meer ingezet op bijvoorbeeld verslavingsgroepen, therapie en dat soort dingen. En je ziet dat het percentage van recidive daar veel lager is.
0: Ja, ja, want je hoort natuurlijk wel eens, Gerland, dat er zijn ook mensen in Nederland die roepen, ja, we moeten veel zwaarder straffen, maar dat is dus eigenlijk niet de oplossing.
1: Ja, dat werkt in die zin averechts. Dus dat geeft misschien een stukje genoegdoening. Maar het werkt averechts als we de criminaliteit willen verminderen. En uiteindelijk is denk ik dat wat het belangrijkste is, dat mensen minder misdaden gaan plegen.
0: Ja. Nou, nogmaals gefeliciteerd met je boek In de Baaiers. Interessant boek, mooi inkijkje. En inderdaad, ook een beetje nadenken of dat systeem. En jij hebt het er helemaal van dichtbij meegemaakt natuurlijk, als werknemer, als cipier. Dat is wel nuttig, denk ik ook, Gerland.
1: Ja, dankjewel. Leuk om even op de show te zijn.
0: Nou ja, ik vond het leuk om je even een telefoon te hebben. Dan maak ik er nog een mooie dag van, hè?
1: Superfijn, dankjewel. Jij ook.
0: Okay,

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Want je wilt het ook ophangen. Ik krijg het wel eens platen. Dan denk ik zo, mooi, bedankt. En die kan je niet ophangen. Ja.
0: En wij dit ook.
2: Ook heel ontroerend. En ik wist niet dat dat in dat lied zat. Ik rook alleen maar bitterballen. En nu had ik echt kippenvel.
3: Dat komt allemaal voor je eigen rekening, hè, Jet?
0: Ja. Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch

Lois Lane is dat al 40 jaar doen ze mee. Ze starten met hun clubtour. Dat doen ze op 2 oktober in Breda. En daarna gaan ze ook nog weer de theaters in. Zusjes, natuurlijk. Suzanne en Monique Kleeman, daarvoor Blondie nog. Uit 1978, nummer 1 hit. Dat was Denis. Dit is Luus Lekker. Goedemiddag. Thank you.

0: Cathy Austin samen met James Ingram en Baby Come To Me. Het liedje nog niet gedraaid, of is er alweer hoor? Daar is Caroline. Goedemiddag.
1: Gaat sneller, ja. Goedemiddag.
0: Het bierennieuws heb je wel bij, hè?
1: Heb ik ook bij me.
0: Oké, dan mag je door.
1: Een Afghaanse man die vorig jaar op een demonstratie in München inreed, moet levenslang de gevangenis in. Bij die aanslag kwamen een vrouw en haar dochtertje om het leven. En die aanslag was vlak voor de Duitse parlementsverkiezingen. De uiterst rechtse partij AfD boekte daarbij een grote overwinning. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten vanwege kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip die tentakels kan hebben tot 40 meter lang.
0: Zo.
1: En een steek van die kwal is erg pijnlijk. In het Spaanse San Sebastian werden in één dag tijd zeker 120 mensen gestoken.
0: Zo, maar dat is nog geen dierennieuws dit. Eigenlijk wel.
1: Eigenlijk wel. Nee, nog niet. Even wachten nog. Ik wilde ook nog vertellen namelijk dat na 86 jaar het doek valt voor biljartvereniging Krijt op Tijd in Baren. Ze hadden geen andere keus, want er waren te weinig leden. Het enige dat overblijft is de clubkas, maar met daarin €1840. Dat vond het bestuur een beetje te veel om allemaal op te drinken en te eten. En daarom gaat het geld nu naar de dierenambulance.
0: Oh, dat vind ik wel mooi, zeg.
1: Ook een soort dierennieuws eigenlijk.
0: Nou, wij hadden dat wel opgekregen, hoor.
1: Even een lunch bestellen.
0: Nee, geen lunch.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
0: Zo'n ding moet ik eigenlijk helemaal niet zeggen.
1: We gaan gewoon vissen.
0: Nee, we gaan vissen, ja.
1: Ja, vrijwilligers van een visvereniging uit Giesbeek hebben de vissen uit een plas in de buurt gered. Het water staat daar door de droogte gevaarlijk laag, waardoor de vissen lagen te spartelen in de modder. En dus kwam hengelsportvereniging Ons Genoegen in actie. Ze verplaatsten de vissen naar een grotere plas vlakbij.
3: Ja, en dan trekken we het net in de rompen. En dan hoop ik dat de vissen daarin blijven zitten. Een zware klus, hè? Dat heb je wel gezien. Hè?
4: Ja.
3: Je kan er heel moeilijk bij komen. Je zakt ontzettend in de modder.
4: En waar zijn jouw schoenen of laarzen gebleven?
3: Die moeten ergens of in de modder zitten. Ik had al de oudste aangetrokken bewust.
5: Het is geen werk voor oudjes, hè?
3: Ja, we moeten wat voor over hebben, hè?
1: Ja, je moet er wat voor over hebben, zegt hij. Zijn laars is die dus kwijt. De komende 2 weken valt er bijna geen regen. Dus ja, er wordt verwacht dat het water in de sloten en beken nog verder gaat zakken.
0: Ik vind het wel mooi dat Ons Genoegen als hengelsportvereniging ingrijpt.
1: Ja.
0: En de dieren eigenlijk redt, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Dat doen ze.
1: Dat doen ze eigenlijk elk jaar wel bij droogte. En nu zijn ze denk ik nog wel eventjes bezig daarmee.
0: Dat is extra nodig, want volgens mij heb je ook nog een weerberichtje.
1: U vraagt, wij draaien gewoon,
0: ja,
1: zo werkt dat hier.
0: Ja.
1: Geregeld zon en droog. In het noorden neemt de bewolking toe. En daar kan aan de kust nog wat regen vallen. Het is 20 tot 24 graden. Morgen krijgen we weer zo'n dag. Een mix van zon en wolken. Droog en bijna overal droog dan. En maximaal 26 graden.
0: Een paar spatjes aan de kust hebben die vissen helemaal niks aan.
1: Nee, daar hebben ze echt helemaal niks aan. Nee.
0: Nou ja, dankjewel, Caroline.
1: Tot morgen weer.
0: Nou, tot morgen zeker. Mag wel open, toch? Caroline Bari was dat. Nou, dat mag wel een keertje voor klap, hoor. Even.

0: Cliff Richard and the Young Ones in the Volkeen and Bend and Break. Een kort stukje van een bekend liedje in twee verschillende uitvoeringen. Eentje is van een zanger en de andere van een zangeres. En we willen graag van je weten, wie was er het eerst met dat liedje? In dit geval gaat het om Roger Whittaker en Bette Midler. 1.
1: But you are the wind beneath my wing.
0: En dit is het nummer waar het om gaat. The wind beneath my wing.
2: 2.
3: You are the wing beneath my wing.
0: Twee mooi natuurlijk, maar wie was er het eerst? Dubbeldekker 1, Roger Whittaker. Dubbeldekker 2, Bette Midler. Als je het denkt te weten, stuur meteen even een appje naar de studio. Dat gaat het snelste via de NPO-luisterapp. En je krijgt zometeen dan in de quiz 3 vragen. Hebben ze alle 3 goed?

0: later met de servers. En dat was windsurfing. Nou, we gaan de quiz weer doen, hoor. Altijd rond deze tijd, tijdens de lunch, spelen we een leuk spelletje. Vandaag doen we dat met David uit Ede. David, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Ben je met vakantie in Ede of woon je daar?
1: Nee, ik woon daar. Ik ben er geboren en getogen.
0: Oh, je bent geen
1: echte Edenaar.
0: Ja, dat wou ik net zeggen, een echte Edenaar. Maar ben je al een beetje buiten de pieren geweest of blijf je in eigen land?
1: Nee, eigen land best. Hè. Dat kan je mensen verstaan.
0: Ja. Dat is handig. Nou, dat ligt een beetje aan waar je bent, hoor. Want ik was laatst in Amsterdam, daar praat iedereen Engels.
1: Ja, maar hier praat of iedereen praat Edes of Luntes.
0: Ja, dat kan jij allemaal goed verstaan natuurlijk.
1: Dat kan ik allemaal goed verstaan, ja. Dan is de Heideweek begint straks weer, dus volop feest in Ede.
0: Goed zo, hartstikke leuk. Nou, alvast veel plezier, David. En eens even kijken hoe je het er vanaf gaat brengen met de quiz.
1: Nou, ik hoop het goed, want die kaasschaaf, dat is wel het mooiste wat er is.
0: Dat is toch een dingetje, hè?
1: Dat is toch een dingetje, jazeker.
0: Nou, moet je luisteren, David. We beginnen bij het begin. Wie was er eerder, Roger Whittaker of Bette Midler met Wind Beneath My Wings?
1: Roger Whittaker.
0: Ja, een paar jaartjes scheelt het, maar hij was toch echt eerder. Je krijgt van ons de Omroep Max sokken.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. Ik heb ze nou ook aan. Ik heb ze een keer gewonnen bij de ochtendshow. Dus die zijn bijna versleten. Dus dat komt goed uit.
0: Oké, nou mooi zo. Dan heb je weer een gloednieuw paar.
1: Ja.
0: Wat is de juiste titel van een liedje van Splitsing? Dat was een Nederlandse groep uit 1985. En ik ga het je wat makkelijker maken, want je kan kiezen uit drie mogelijkheden.
1: Dus winterzeilen.
0: Nou. Je kunt het ook omdraaien, dat doe ik gewoon mee. En dan doe jij de vraag. Nou, we kijken of het net zo goed gaat bij de vraag 2. Bette Midler, want het was inderdaad Splitsing met wind en zeilen. Bette Midler werd geboren in Honolulu. Nou zit jij heel veel in Ede, maar ik wil toch van jou weten... welke Amerikaanse staat is Honolulu de hoofdstad?
1: Ja. Muziek, aders kunnen slecht in hoofdstad. Wordt er druk gekeken...
0: Oh, je bent er toch zoeken. Maar de tijd is al om.
1: Nee, is de tijd om. Ja, Honolulu, ja. Nou. Kabab. Ja, goed.
0: Het is dat je uit Ede komt. Ton Scherpenzeel, die wordt vandaag jarig. Die is vandaag jarig. 74 geworden. Gefeliciteerd, Ton. In welke groep zat hij samen met Pim Koopman? Was dat Kajak? Antwoord A, antwoord B, Kadans? Of antwoord C, Focus?
1: Focus, denk ik.
0: Nou, dat is
1: weer... weer geen kaasschaaf. Jammer nou weer.
0: Ja, wel nieuw paar sokken, maar weer geen kaasschaaf, David.
1: Dan doen we er over de 3 maanden weer mee.
0: Want Ton Scherpenzeel staat natuurlijk met Pim Koopman in Kajak.
1: Ja,
0: niet als in een bootje, maar in een muziekgroep, hè?
1: Ja. Zeg
0: er maar even bij. David, hier eindigt het.
1: Nou, jammer. Ja.
0: Ik vind het ook. Ik had het ook liever anders gezien. Maar ja, je doet het allemaal zelf, hè? Want het begon allemaal heel goed.
1: Ja, de muziek, ik zat te twijfelen tussen, maar ja, helaas, binnenkaas.
0: Dat weet je wel, bij Splitsing ging je er zo bovenop. Ik denk, dat weet die Kajak ook wel, maar mooi niet.
1: Ja, mooi niet.
0: Welke gaan we draaien vandaag, Roger Whittaker of Bette Midler?
1: Ja, Roger Whittaker.

0: De hele maand augustus schuiven iedere vrijdag bij Lunch Lekker de leukste zomergasten aan. Ze presenteren een uur lang mee en je hoort hun favoriete muziek.
1: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
0: Met deze vrijdag de gast.
2: Hallo, vanaf de boerderij, hier Bas Nijhuis. Vrijdag ben ik Lunch Lekker mee zomergast.
0: Hier op

Gisteren was hij nog hier om mee te lunchen. Vroeger bij, hoe heet het ook alweer? Chaotic was hij vroeger. En het was Bart Vonken met Als ik een zoon had. En het was gezellig. Hij staat op de camping. Misschien heeft hij wel zitten meeluisteren. Nee, we gaan hem niet nog een keer draaien, jongens. Dat doen we morgen weer. Tijd. Wat een mooi liedje, toch? Als ik een zoon had. We zijn

0: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
7: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
8: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
6: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
9: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
6: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 1 uur het nieuws met Renate Kok. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Gegevens van mensen die onlangs iets hebben besteld bij bol.com en de Bijenkorf, die worden nu op het dark web te koop aangeboden. Hoeveel gegevens het zijn is niet bekend. Het gaat waarschijnlijk om namen, adressen, telefoonnummers en ook om wat er is besteld. De gegevens zijn buitgemaakt bij een logistiek bedrijf waar bol.com en ook de Bijenkorf mee samenwerken. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig afgesloten. Na de grote brand hangt er nog altijd rook, is de bodem instabiel en ook kunnen bijvoorbeeld takken naar beneden komen, zegt de gemeente. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. De manager van de camping is opgelucht.
18: Iedereen is opgelucht en blij en je merkt door de social media's, door de mensen, de reacties die nu binnenstromen, hoeveel mensen meegeleefd hebben met de situatie hier. En dat is enorm hartverwarmend om te merken.
17: En ook de treinen tussen Venray en Boksmeer, die rijden weer. Voor de derde keer in een week tijd is er ingebroken in een brandweerkazerne in Noord-Holland. Afgelopen nacht werd een ruit ingeslagen van een kazerne in Amsterdam-Nieuw-West. Eerder deze week gebeurde dat ook al in Duivendrecht en in Amsterdam-Oost. De criminelen nemen bij die inbraken belangrijk gereedschap mee, zoals knipschade. Deze brandweercommandant is woedend.
4: We noemen dit redgereedschap. Dit is zwaar hulpverleningsmateriaal wat we gebruiken om bijvoorbeeld mensen uit verongelukte auto's te halen.
19: En dan telt iedere seconde. Dus als de collega's mis zouden grijpen, ik zou er niet aan moeten denken dat ze iemand moeten redden en op dat moment ontdekken dat deze hele belangrijke apparatuur ontbreekt. Als iedere seconde telt, is daar, ben ik ontzettend kwaad over. En daar zijn onze collega's ook enorm van geschrokken en gefrustreerd over.
17: Nou, ook in een kazerne in Krommenie is vorige week ingebroken. Bij steeds meer van die kazernes worden nu camera's geplaatst. En twee speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam die hebben de Australische nationaliteit gekregen. Ze vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd om het Iraanse volkslied te zingen. En daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Het weer dan flink wat zon, alleen in het noorden misschien een enkel buitje. Graad of 22 is het. Morgen zonnig, droog, maximaal 25 graden.
15: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: hebben zoveel mooie muziek gemaakt, maar dit is misschien wel nou, ook een van mijn favorieten geworden. Radio Gaga van Queen. Met dat heerlijke begin van Roger Taylor. Hij heeft het nummer ook geschreven, de drummer van Queen. Welkom terug. Dit is Lunch Lekker op NPO Radio 5. En zometeen onze eigen topkok, voedingsdeskundige en auteur. Culinair auteur. Sandra Ijsbrand. We gaan weer koken met Sandra.
1: De beleggingstips.
0: Vandaag in het teken van Jan Smit. Morgen zaterdag en zondag viert hij in het Marinepark in Volendam zijn 30-jarig artiestenjubileum. Dat doet hij natuurlijk niet in zijn eentje, dat doet hij met jullie. De concerten zijn allemaal helemaal uitverkocht. We zijn er vandaag op zoek alvast naar het beste liedje van Jan Smit. Misschien kan ik dat nog even toevoegen aan zijn setlist. Ik hoor graag van je het beste nummer van Jan Smit. Mag ook met anderen zijn. Heeft hij ook vaak een aantal dingen opgenomen met andere muzikanten. Maar mag ook een liedje van hemzelf zijn. Zijn beste liedje. Wij konden er niet helemaal uitkomen. Dus we dachten, we vragen het gewoon aan jullie vandaag. In het kader van het 30-jarig artiestenjubileum. En het... ik heb ook nog... Ja, dat weet Jan ook niet. Dus houd het even voor je. Maar ik heb hier nog 2 kaarten. Ja... Die heeft gewoon helemaal niemand. Dit is gewoon helemaal uitverkocht. Er is geen kaart meer te krijgen. Maar ik heb er nog 2. En degene die beleggingstips op de radio weet te krijgen, die krijgt van mij die 2 kaarten.

0: waren ze nog klein, hoor.
1: Dat hoor je ook wel natuurlijk. En de Jacksons waren dat van ABC. Ik heb het hier al in mijn handen. Het zit in een wit kommetje. Het ruikt wel lekker.
2: Dit is Koken met Sandra.
1: Is er weer, Sandra Esbrandi, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: En wat heb ik zitten genieten van jouw social media met al die mooie foto's die je hebt gemaakt naar je laatste reis?
3: Ja, het was heel veel vraag naar alle plekken waar ik had gestaan met de camper. En ik heb af en toe natuurlijk beelden laten zien. Als ik bijvoorbeeld ergens kookte of een mooie wandeling maakte. En nu heb ik even een post gemaakt en ze allemaal achter elkaar gezet.
1: Je was in Noorwegen, toch?
3: In Noorwegen en Zweden heb ik ook gestaan met de camper.
1: Prachtige foto's. Zo en mooi. We hebben toen nog een keertje ook live verbinding gehad.
3: Twee keer zelfs.
1: Ja. Via een van die plekken natuurlijk.
3: Zo is het.
1: Ja.
3: Het
1: zag er mooi uit, Sander.
3: Ja, het is ook echt fantastisch mooi.
1: Ja. Nou, je bent er vandaag natuurlijk ook weer. En het is wel een beetje een bijzondere week voor je. Want je hebt hem gisteren op mogen halen bij de drukker. En dat is wel grappig. Want ik hoorde dus dat er een proefdruk was gemaakt van jouw boek. Ja, want wij volgen dit natuurlijk al, want het speelt al heel lang. Jij wilt een boek maken met recepten die je niet alleen in de camper, maar trouwens ook thuis gewoon kunt maken.
3: Jazeker.
1: 40 recepten met een camper. Makkelijk koken.
3: Ja, dat is eigenlijk het idee. Ja. Makkelijk te koken.
1: Maar er zou een proefdruk komen en jij komt hier binnenlopen en er staat op Proef Bretagne. Dus ik zeg, is dat de proefdruk? Maar zo heet het boek.
3: Nee, het is al klaar.
1: Ja, het is al klaar natuurlijk. Dus, het boek is uit. Ja. Wat leuk, nou gefeliciteerd met je boek.
3: Ja, het is echt best wel heel bijzonder als je het... Er zit zoveel werk en zoveel liefde in. En dat je het dan ineens gewoon in je handen hebt. Dat is een heel gaaf gevoel.
1: Ja, en het ziet er prachtig uit. En dan moeten we natuurlijk ook even fotograaf Dana van Leeuwen noemen.
3: Ja, zeker. Want zij heeft zulke mooie foto's gemaakt.
1: En die foto's zijn echt prachtig ook. En het is ook een soort reisverslag eigenlijk.
3: Ja, dat is ontstaan tijdens onze reis in Bretagne. Dus dat land of die streek die inspireerde zo ontzettend. Dat het is niet alleen een camper kookboek geworden met alleen maar recepten. Maar we dachten, we hebben zoveel mooie adresjes waar we met de camper gestaan hebben. Of we hebben ook af en toe ergens gelogeerd in een leuk hotel. Of een leuke lokale markt bezocht. Leuke winkeltjes. Nou, en toen dachten we, waarom gaan we al die adresjes niet ook in het boek opnemen? En daarmee is het een soort van reiskookboek geworden. En ja, ik denk heel erg leuk als je naar Bretagne reist met een camper of met je auto. Het maakt niet uit. Dan met dat boek in de hand. Want dan heb je onze reis, zeg maar, als inspiratie.
1: Een soort reisgist is het ook.
3: Ja, exact.
1: Maar het is niet zo dat je alleen maar in Bretagne hoeft te zijn om die recepten te maken.
3: Nee.
1: Die 40 recepten kun je natuurlijk ook, of in Spanje of in Nederland of in Griekenland kun je het ook maken, toch?
3: Dat klopt.
1: Het zijn allemaal eenvoudige, lekkere hapjes.
3: Dat is het idee. Want als ik het in een camper kan maken, want ik heb het dus echt, dit boek is niet in een studio of zo gefotografeerd en gekookt. Ik heb echt onderweg in die 2 weken al die 40 recepten gekookt.
1: Ja, maar jij kan het heel erg goed. maar dat is echt zo.
3: Maar ja, als je dat kan, af en toe zonder stroom, af en toe zonder water, met een heel klein keukentje, geen afwasmachine.
1: Maar mij afschuwelijk. Ik had hier gisteren ook iemand die zat dus een maand op de camping.
3: Ja, dat is niet afschuwelijk.
1: Nou, ik ben er gewoon niet zo van. Dat is het een beetje. Maar ik denk dat je nog koken ook zonder stroom en water. Hoe dan?
3: Ja, dat is ook... Je maakt het jezelf ongelooflijk lastig. Maar daarmee kan ik wel oprecht zeggen tegen de mensen die dit boek kopen, dat het echt gerechten zijn, recepten zijn die je op de camping of terwijl je een roadtrip met je camper maakt, kunt koken.
1: Ja. Alleen voor de foto's is het wel helemaal een boekje die Dana heeft gemaakt. Dat is een prachtig kustgebied. Een van de mooiste kustgebieden van Europa, denk ik wel.
3: Ik vind het een heel stoer, ruig, nog heel echt gebied.
1: Ja. Nou, ik zat net even in het kommetje wat ik heb meegenomen. Want je komt altijd natuurlijk op donderdag met een lekker receptje. Ik rook iets van appel, klopt dat?
3: Het klopt. Ik kwam uit Noorwegen terug en mijn tuin was sowieso ontploft. Want mijn 18-jarige zoon was thuisgebleven. En die gaat dan niet de tuin of zo bijhouden.
1: Ik rij een paar keer langs.
3: Jij dacht, wat is dit voor een jungle hier?
1: Ja, nou, ik dacht echt, er mag wel wat gebeuren.
3: Nou ja, Pieter is altijd...
1: Wat een armoedige bende.
3: Ja,
1: Nee, maar echt, dat kon niet meer.
3: Nee, maar het was natuurlijk zo mooi weer geweest. En dan ontploft zo'n tuin als je 3,5 week weg bent.
1: Maar iedereen weet dat jij dat bent, Sandra. En dan moet je er een beetje aan denken, hè?
3: Ja, het gaat me ook aan mijn hart.
1: Is die vrouw wel eens thuis? Dat vragen we ons ook af.
3: Dus ik heb eigenlijk iemand nodig dan die als ik weg ben even mijn tuin komt. Misschien kan jij woont er hartstikke dichtbij.
1: Nee, maar luister. Jij kwam dus,
3: een goed idee.
1: Heel goed idee. Jij kwam dus die jungle in en toen zag je opeens ook een appelboom.
3: En ineens zag ik dat Nou, minstens de helft van mijn appels die lagen op de grond. Dus die waren al zo rijp dat ze al naar beneden waren gekomen. Dus ik dacht, ja, ik vind dat dan toch zonde. En we hadden dat in een kist gedaan. Mooie appeltjes apart gelegd op de fruitschaal en even bewaren. En heel veel appels hebben een klein butje of heeft net zo'n bijtje of zo aangegeten. Dus, en die zijn hartstikke goed verder. En die heb ik niet geschild. Ik heb ze gewassen, slechte plekjes eruit gehaald en gekookt tot appelkompot.
1: Ja, heerlijk. En dat zijn natuurlijk echt pure appels, onbespoten. Hè?
3: Pure appels, dus ja, echt biologische appels. En ik doe dat dan met schil. Dat is supergoed voor je gezondheid. Maar daar zit ook de pectine in. Dus daarmee krijg je binding. Eigenlijk een natuurlijke geleermiddel. Dus laat dat er vooral in zitten. Ja, ik vind het lekker met schilletjes. Dus een beetje een grovere kompot dan zo'n hele fijne appelmoes van te maken. Maar dat zou je ook kunnen doen. Mm. En dan kun je alles meekoken. Dus en de schil en de pitjes. En dan haal je ze door zo'n pasfiet, noem je dat. Dat is heel ouderwets, een soort safe. En dan krijg je zo'n beetje zo'n hele fijne appelmoes.
1: En dat witte, dat is wat je net zei, dat bindmiddel?
3: Nee, dat witte, dat is een beetje yoghurt. Ik eet mijn kompot. Ik maak dan heel veel potten. Die steriliseer ik en dan doe ik al die appelkompot erin. En dan heb ik een voorraadje dat als ik lekker yoghurt eet, 's ochtends als ontbijt, en dat heb ik jullie nu gegeven, dan doe ik bij die yoghurt zo'n lepel appelkompot.
1: Oh ja, dat is ook lekker, hè?
3: En ik heb hem op smaak gebracht met rozemarijn. Oh, want dat staat ook in mijn tuin. En dat leek me een hele lekkere combinatie.
1: Alles wat er in je tuin staat, zit nu in het kommetje.
3: Ja, dat klopt.
1: Dat is het eigenlijk een beetje.
3: Ja.
1: Nou, het recept is, is dit nu een dessert, een lunch of een ontbijtje? Dat kan van alles zijn, hè?
3: Je kan er van alles mee doen, want je zou... Ja, heel veel mensen eten ook appelmoes bij het avondeten. Vinden ze heel erg lekker.
1: Is ook
3: en dat
1: lekker.
3: Kan natuurlijk ook prima.
1: Vroeger deed ik altijd mijn patat in de appelmoes.
3: Daarom.
1: Ach, wat heerlijk.
3: Mag allemaal.
1: Mooie tijden.
3: Wat jij ermee wil doen.
1: Ja, zo is het.
3: Ik heb een hele grote pot hier voor jou ook nog.
1: Oh, wat lief.
3: Die krijg je naast het ontbijtje wat ik voor je gemaakt heb ook mee.
1: Nou, wat ontzettend lief. Wat een mooie donderdag naar mijn dag, nou, kan niet meer stil.
2: Sandra's Soundtracks.
1: Nou, en dan nog een ontboezeming, want als jij staat te koken in de camper of thuis, dan heb je wel vaak muziek aan staan. En ja, daarom draaien we ook altijd even een liedje waar jij iets mee hebt.
3: Ja, ik vind het altijd heel erg leuk als ik aan het koken ben om heel hard mee te zingen. En beste zangers vind ik dan altijd heel fijn. Ik hou heel erg van Hollandse muziek en stiekem gedans. En dan de uitvoering van Bente en Snelle, die vind ik echt fantastisch.
1: Oh, die hebben meegedaan natuurlijk aan
3: het
1: programma.
3: Die hebben meegedaan, ja.
1: Nou, dan ga ik die voor je draaien.
3: Heel graag.
1: Nog een feliciteer met je boek natuurlijk.
3: Dank je wel.
1: Proef Bretagne. Het is, daar is bijna uit, of is dit nog een...
3: Nee, hij is dus nu uit.
1: Oké. Okay. Sandra Huisbrandy, dank je wel. Volgende week weer, hè?
3: Zeker.
1: En even het gras maaien nog eens.

0: Tammy Wynette en Stand By Your Man. En dan worden we sneller samen met Bente en Stiekem Gedanst, die grote hit van Toontje Lager. En deze kwam uit Beste Zangers.
1: De beleggingstips.
0: 30 jaar zit hij al in het artiestenvak. Jan Smit natuurlijk, hij vroeg in zijn leven begonnen met zingen. Dit bijzondere jubileum wordt dit weekend uitgebreid gevierd met 3 uitverkochte concerten in het Marinepark in Volendam. De opbouw is al in volle gang. Het zag er prachtig uit in het zonnetje en de laatste voorbereidingen worden momenteel getroffen. Het gaat fantastisch klinken, het wordt één groot feest. Niet alleen op vrijdag, maar ook op zaterdagavond en zondagmiddag. Dan is er nog een speciaal concert in samenwerking met Omroep Max. Nou, dat zijn wij toevallig. Daar kun je nog bij zijn, want ik heb hier nog 2 kaartjes achterover weten te drukken. Want het was wel natuurlijk allemaal vol al, maar... Zie je favoriete liedje van Jan Smit op de radio?

0: Nena, 99 Loefballon. Nou, het is net 2:30 geweest. En hier is Renate met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ondernemers hebben weer meer vertrouwen in de toekomst, meldt het CBS. Begin dit jaar daalde dat vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn iets afgenomen, maar het ondernemersvertrouwen is nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen leiden ook personeelstekorten en veel regels tot onzekerheid bij ondernemers. Het natuurgebied Boshuizen Bergen bij Venray blijft voorlopig even dicht voor het publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen. Bodem is ook instabiel. Campinggasten en omwonenden mogen wel weer terug. Tientallen mensen zijn de afgelopen dagen gestoken door enorme kwallen bij stranden in Frankrijk en Spanje. Het Portugees oorlogsschip is namelijk een kwallensoort met tentakels tot 40 meter lang. Als je erdoor gestoken wordt, veroorzaakt dat hevige pijn. En een bizar incident in Six Flags in Amerika. Daar stapte een man in een achtbaan die ruim 110 kilometer per uur haalt. En hij kreeg daar op volle snelheid een schoen in zijn gezicht. Hij wist die schoen te vangen en het ook nog allemaal te filmen.
0: Zo.
2: Oh my god, I got it! I got it!
1: Ja, het is iemand die blijkbaar al die ritjes filmt in de achtbaan met zo'n speciale bril. Kennelijk had iemand voor in het treintje de schoen niet helemaal goed vastgemaakt.
0: De veters los. Ja.
1: Ja, denk het. En na dat ritje ging hij dus op zoek naar de eigenaar.
2: I got the shoe! Whose shoe do I have?
0: Schreeuwen wel veel, hè, die Amerikanen. Valt mij op, hè?
1: Ja, dit waren de meisjes die schoen opeens weer terugkregen. Ging om een witte sneaker, voor de volledigheid.
0: Goed zo.
1: Nog even. Het weer dan, flink wat zon, graad of 22. Morgen ook zonnig en droog en dan wordt het maximaal 25 graden.
0: Dankjewel, Renate.

Little Peggy March was dat. En I Will Follow Him. Later ook nog een hele grote hit van gemaakt door José. José Ubé, die vroeger in de lucht zat. Dit was het origineel uit 1961. Hoewel het origineel is eigenlijk een instrumentaal liedje. En Petula Clark heeft dit ook nog een keertje opgenomen. Maar ook nog Bill Withers en Ain't No Sunshine. Nog heel eventjes appen voor je favoriete liedje van Jan Smit. En ze winnen de allerlaatste kaarten voor het jubileumconcert van Jan Smit in Volendam. Vrijdag, zaterdag en zondagavond.

0: Zomer Radio met Chris Ria. On the beach. En dat was On the Beach.
1: De beleggingstips.
0: Zullen we even kijken hoe het zit met de favoriete liedjes van Jan Smit die zijn jubileum gaat vieren het komend weekend. Wilma heb ik aan de telefoon. Wilma, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: Nou ja, hoe is het met jou dan?
2: Ja, goed.
0: Ja? Heb jij zondagmiddag iets te doen?
2: Als ik het goed heb, ga ik naar Jan Smit.
0: Nou, dat zou zomaar eens kunnen, ja. Want ik heb twee kaartjes voor je.
2: Ja, helemaal leuk.
0: Gefeliciteerd ermee, hè?
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Wie ga je meenemen?
2: Ik denk mijn buurvrouwtje.
0: Nou, dat is altijd gezellig, toch?
2: Ja, toch?
0: Ja hoor, dat wordt een groot feestje. Het wordt wel warm, hè?
2: Ja, daar ken ik wel tegen.
0: Nou, gewoon blijven drinken, een beetje water mee en zo.
2: Ik drink altijd water.
0: Ja, er is genoeg te doen ook, hè? Je kan er eten en drinken, alles is gefixt.
2: Zeker,
0: hoor.
2: Lekker visje happen.
0: Nou, dat kun je wel overlaten aan die Volendammers natuurlijk, hè?
2: Zeker, zeker.
0: Eens even kijken, jij gaat zo meteen het liedje aankondigen dat jij graag wilde horen, maar even kijken wat de andere luisteraars ook nog hebben ingestuurd. Hartelijk dank daarvoor. Veel Laura natuurlijk ook, wat een prachtig nummer van Jan is. En ook het nummer waar het allemaal mee begon natuurlijk. Wat hij heeft opgenomen voor zijn oma. Ik zie dit lied alleen voor jou. Alleen, het komt in nummer 1.

0: het weekend en Wilma is er dus bij op de zondagmiddag. Nou, heel veel plezier van Wilma. En kondig maar even het liedje aan waar het om gaat.
1: Dat is Jan Smits met Club 3. Het leven danst Zitaki.

vanavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De

heerlijk zeg. Om deze weer te horen, lang geleden. Call It Love is dat. Open huis zometeen met een hele blije Gerja. Ik zie er al een beetje warm lopen. Ze is gewoon oprecht heel erg blij. Ga je wel horen ook, denk ik. Met heel veel plezier. We morgen weer een afspraak. Gaan we lekker lunchen. Tot morgen.

0: samen Max. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitae Pro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitae Pro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
1: Dus, heb jij Vitae Pro al besteld op vitapro.nl?
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Donnie en Robert van Hemert. Sven Verstegen en Likke Pep. Jannes en Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: De sleutel gaat weer in het slot van het open huis. Het gaat zo open, maar eerst het nieuws van 2 uur met Renate Kok.
9: De natuurbrand bij Venray is weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stukje grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra manschappen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van die brand rijden er nu weer minder treinen rond Venray. Een Afghaanse man die veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. Die man die reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Correspondent Gien Balduk over het motief van die man.
10: Uiteindelijk kwam het er ook in het slotpleidooi erop neer dat hij dit naar eigen zeggen in opdracht van Allah deed. En dat hij hiermee wilde protesteren tegen de onderdrukking van moslims. Terwijl overigens juist de 2 dodelijke slachtoffers 2 islamitische Duitsers waren. Ze hebben hem veroordeeld tot levenslang. En daarbij ook bijzondere ernst aangerekend. En dat is een maatregel in het Duitse strafrecht. Dat iemand ook geen aanspraak kan maken op vervroegde vrijlating.
9: Ja, naast die 2 doden raakten bij die aanslag bijna 40 mensen gewond. De drone met de explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig ging dichtbij een Oekraïns vliegtuig. Volgens Duitse media was dat volgeladen met munitie voor het Oekraïnse leger. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Met de explosieven aan die drone had een aanslag gepleegd kunnen worden. En stress voor eigenaren van woonboten. Door de droogte liggen sommige boten al weken scheef op de bodem. Het zorgt voor scheuren in muren en klemmende deuren. En ook zijn er problemen met de riolering, zegt deze woonbooteigenaar.
11: Ja, we hebben hier geen riool. De toiletten, het zwarte water, wordt op open water geloosd.
12: Beetje middeleeuws nog, überhaupt?
11: Vrij middeleeuwse luchten ook, helaas. Omdat we dus droog liggen, lozen wij nu niet in het water, maar op het land. Maakt niet dat het heel vrij ruikt met de warme dagen.
9: Ja, het weer dan. Er zit niet veel verbetering in, denk ik. Het blijft natuurlijk droog, zon, af en toe wat wolken. Misschien in het noorden dat er een klein buitje kan vallen. Graad of 22 is het. Ook morgen zonnig, maximaal 25 graden. En daarna gaat de temperatuur weer oplopen.
13: Dankjewel, Renate. Tot 3 uur.
7: Open huis. Gerja Wolf.

0: in de lucht voor Donna Summer en Could It Be Magic. En wist jij, Bas, dat dit gebaseerd is op klassieke muziek?
1: Nee.
0: Ja, op een stuk van Chopin. Prachtig muziekstuk. Als ik het eerder had gezien, had ik het er even bij gehaald. Maar een heel mooi muziekstukje in één verdieping lager bij NPO Klassiek hebben ze het zo klaar voor staan voor je. En daar is dit op gebaseerd. Daar is een enorme disco-hit uit voorgekomen voor Donna Summer. Heerlijk, hè? Weer wat geleerd.

0: Mirja Wolf.
1: Ja, de deur is open. We zijn weer begonnen. Het open huis is heerlijk. Ja, de koffie pruttelt. Het theewater staat op. Ik ga zo even voor jou een bakje halen, Bas. Fijn dat jij er ook weer bent.
2: Ja, dankjewel. Ja, Fijn dat jij er bent.
1: Ja. Nou ja, we hebben het gisteren heel goed gehad. Dat was onze eerste keer samen. Vandaag tweede keer.
2: Ja.
1: Ja, meteen ook wel weer voorlopig de laatste.
2: Want jij gaat op vakantie.
1: Ik ben na vandaag even drie weken vrij, inderdaad.
2: Ook wel lekker.
1: Heerlijk.
2: En dat heb je verdiend.
1: Ik kijk er heel erg naar uit. Dus, ja. En het brengt me meteen bij mijn sleutelwoord, want ja.
0: Jouw sleutelwoord.
1: We zijn natuurlijk weer op zoek naar mooie verhalen in het open huis vanmiddag. En heb jij er zo eentje uit je mouw kan schudden, of niet?
2: Nou, ik denk heimwee.
1: Oh, vertel.
2: Vandaag mijn... Ja, volgende week in het open huis hang ik hier denk ik een grote foto van thuis op.
1: Oh.
2: Van Limburg. Ik mis het. Ik ben de hele week hier, maar ik mis Limburg wel een beetje eigenlijk.
1: Je bent nu al een week niet thuis geweest in Limburg. En nou knaagt het een beetje van binnen.
2: Ik mis die heuvels. Oh. Het glooiende landschap als je naar buiten kijkt. Oh. Dus ik hang volgende week een mooi schilderijtje op, denk ik.
1: Nou mensen, als je zit te luisteren en je wilt Bas even een hart aan de riem steken. Omdat hij Limburg mist, laat het hem maar even weten. En ja, misschien kun je even bellen. Als je in Limburg woont, bel even, dan kan hij even Limburgs praten.
2: Och, dat zou ik zo fijn vinden.
1: Ja, dat dacht ik wel. Ja, mijn sleutelwoord hangt er een beetje mee samen, is familie. Want mijn huis is op dit moment vol met familie uit Amerika. En dat is wel leuk hoor, maar die mensen slapen als ik wakker ben. En als ik s'nachts wil slapen, zijn zij wakker, zeg maar. Ze komen uit L.A.
2: Oh ja.
1: Dus dat tijdverschil.
2: Trekken dat ritme door.
1: Ik werd vannacht om 3 uur wakker. En ik denk, wat ruik ik? Was er iemand soep aan het maken? Gewoon 3 uur s'nachts. Maar goed, maandag vliegen we met z'n allen naar Ierland. Daar woont een ander familielid en die wordt 50. En dat gaan we met z'n allen vieren. Zitten we een week in een huisje met elkaar. Dus daar kijk ik ook wel heel erg naar uit. Dus mijn sleutelwoord is familie. De jouwe is heimwee. Wat is die van jou als luisteraar? Laat het maar weten. Hoe vat jij je dag samen in één woord? Och, ik zie Gerrit binnenkomen. Hij zegt patat met zuurfles.
2: Och, dat lekker.
1: Ja. Het water loopt hem in de mond. Ik zie het hier vandaan. En wat is jouw dag? Wat is jouw sleutelwoord? Vat het maar samen en app het naar de NPO Luister-app. We vinden het sowieso heerlijk om de komende uren van jou te horen. Dus laat me weten via die NPO Luister-app. Hoe zit je erbij? Wat ben je aan het doen? En dus ook, wat is jouw sleutelwoord? Ja.

0: heerlijk nummer. Lekker laid back, lekker zomerse klank heeft het. En die Keith Urban die is alleen maar niet alleen een countryster, maar ook een geweldige gitarist. En hij won meerdere Grammy Awards, werkte met allerlei artiesten uit allerlei muziekgenres. En dan staat hij daar op dat Country Music Fest. En dan tovert hij in één keer Michael McDonald uit zijn hoge hoed. En die twee nemen dan dit nummer op. En wij als DJ's van NPO Radio 5 waren het meteen over eens. Dit werd de nieuwe schijf van NPO Radio 5 deze hele maand augustus. Hoe leuk kan je werk zijn dan, hè? Heerlijk om te doen. Hey, ondertussen komen er heel veel mooie sleutelwoorden binnen via de NPO Luister-app. David die zegt: mijn sleutelwoord is kaasschaaf, want ik heb hem net niet gewonnen bij Daniel Dekker. Ah, David, wat sneu voor je. Nou, ik zou zeggen, morgen gewoon weer proberen. Anneke zegt: goedemiddag Gerja en Bas. Bas die haalt het sleutelwoord uit mijn mond. Het sleutelwoord van jou, Bas, was heimwee net. Nou, Anneke die snapt jou helemaal. En ze zegt er zelf bij: verdere uitleg hoeft denk ik niet.
1: Nee, ik snap je helemaal.
0: Ja, ik snap je ook hoor, Anneke. Geeft ook helemaal niks, maar sterkte ermee. Mel die zegt: mijn sleutelwoord is zorgen. Zorgen om de vele hittegolven en droogte enzovoort. Nou, die zorgen die delen we denk ik allemaal met jou, Mel. Dus dank voor jouw sleutelwoord. En Marja zegt tot slot: mijn sleutelwoord is voordeur. 2 weken geleden de voordeur van mijn 85-jarige buurvrouw helemaal geschuurd en een paar keer gebijtst. En nu is mijn eigen voordeur aan de beurt. Nou, mooi bezig. Goed bezig, Marja. Wat top dat je dat doet voor je buurvrouw. Laat mij maar weten via dezelfde NPO Luister-app. Wat is jouw dag? Omschreven in 1 woord. En app het naar de NPO Luister-app. En wie weet win je wel de open huissleutel.

vlek van eergister op het vuile tafelblad. Spelen gouden druppels zonlicht op het koude tegelpad. En de rimpels in de vijver en het vangnet van spin zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin. En de tijd verslijt de dagen met de wijzers van de klok.

0: Ah, geweldig. Mister, Kyrie. Het verwijst een beetje naar die Bijbelse woorden. Het begin van menig gebed, Kyrie eleison. En dat betekent zoveel als Heer, ontferm u. Nou, voor Mister was het in de jaren 80 een enorme hit, samen met die andere, Broken Wings.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Ja, Willy appt naar de NPO-luisterapp. Ze zegt, mijn sleutelwoord vandaag is wind. Na al die warme dagen waait er een heerlijke, stevige wind. Lekker om af te koelen en van te genieten. Nou, hier in het Open Huis hebben we er ook de boel tegen elkaar openstaan. En inderdaad, die frisse wind er doorheen is super. En ze zegt, volgende week wordt het weer een stuk warmer. Oké, nou, moi. Vinden we het nodige van hier. Piet zegt, mijn sleutelwoord is sportschool. Zegt er verder niks bij, maar wel een emotie met zo'n spierballenmanneke. Dus goed bezig, Piet. En je net zegt, mijn sleutelwoord is chocolade courgette cake. En daar keken Bas en ik elkaar toch even heel raar in de ogen. Chocolade courgette. Dus het... een combi die zou ik niet zo snel verwachten.
2: Nee, maar ik zou zeggen, Jeanette, stuur hem op. Oh, want we zijn echt heel erg benieuwd wel.
0: Dat is een hele goede, Bas. Ja. Slim. Stuur hem maar op naar NPO Radio 5. Ik ben heel erg benieuwd. En ze zegt er ook nog bij, ik kijk uit naar vanavond, naar die duetten. Nou, Jeanette, ik ook. Peter die belde net. Hij zegt, ik heb hier één grote pechdag. Dus mijn sleutelwoord is pech. Alles ging mis. Koffie over mijn kleren en alle kopjes kapot. Maar toen appte er een andere Peter. Goedemiddag, Peter.
3: Ja, goedemiddag.
0: En jij hebt een heel ander sleutelwoord.
3: Ja, mijn sleutelwoord is liefde.
0: Oh, wacht, heb ik even een muziekje bij.
3: Een stukje Elfaveen, hè?
0: Ja, oh nee, ja, deze. Even een romantisch vioolmuziekje eronder. Vertel eens, jouw sleutelwoord is liefde. Vanwaar?
3: Ja, ik ben al bijna 35 jaar met mijn vrouw Harma getrouwd. En op bepaalde dagen ben je dan even kwijt waar de liefde eigenlijk inhoudt. En
0: ja.
3: Als je zo lang samen bent, dan verwatert dat een beetje, maar... Als we dachten vandaag en dan alles zit mee, alles gaat goed, het weer is goed, het werk gaat goed, dan vergeet je van de liefde en die je aan je vrouw wilt geven. En dat is toch wel even belangrijk om dat niet te vergeten en dat toch af en toe te vermelden bij iedereen.
0: Ja, en hoe heb je dat al vormgegeven vandaag?
3: Nou, dat ga ik hopelijk straks even doen, want ik ben onderweg van huis.
0: Dus oh, oké.
3: Okay. Ik probeer straks toch een etentje vanavond te verzinnen dat we elkaar
0: hebben. Oh, wat gezellig. Oh, wat heerlijk.
3: Ja,
0: wat lief. Ja, dus jij denkt van, hey, we zijn al lang samen en dan wil je elkaar wel eens een beetje voor lief nemen?
3: Ja. Een beetje liefde niet vergeten en het oog laten vallen, zeg maar.
0: Ja, precies. En het is dus heel belangrijk, zeg jij, om dat ook af en toe hardop tegen elkaar uit te spreken. Hoezeer je elkaar nog waardeert en van elkaar houdt.
3: En vooral in de wereld tegenwoordig is het woord liefde is wel heel belangrijk als je wat er gebeurt.
0: Ja.
3: Dat houdt ons sterk.
0: Nou, ik vind het een heel mooi sleutelwoord, Peter. En mooi hoe je het vormgeeft. Ik wens jou nu alvast een hele fijne avond. En doe je vrouw Harma de hartelijke groeten. Zeg maar dat ze op zender is geweest met naam en toenaam. En wij gaan de sleutel van het Open Huis naar jou toesturen.
3: Oh, leuk. Dankjewel.
0: Ja, super. Graag gedaan. En jij bedankt voor je verhaal, Peter.
3: Dankjewel.
0: Tot ziens. Doei.

we hadden dit natuurlijk om moeten draaien naar dat prachtige verhaal van Peter, zijn sleutelwoord liefde en hoe hij zijn waardering en liefde vandaag maar weer eens opnieuw uitspreekt tegenover zijn vrouw. Ja, hadden we natuurlijk dit eerst moeten draaien, maar zo zat het niet in elkaar. Maar alsnog was het een prachtig verhaal. Dankjewel daarvoor, Peter. En eens even kijken. Ik ga door met een heel mooi nummer van Ramses Shaffy. Ik vind hem een van de meest markante artiesten die Nederland ooit heeft gekend. Zanger, acteur, levensgenieter, maar bovenal iemand die leefde zoals hij zong. Vol passie en vol zonder concessies. Hij deed geen concessies. Zijn lied is een heel krachtig pleidooi voor vrijheid. Jezelf mogen zijn en jouw eigen weg kiezen. En daarom doet het mij heel erg aan mijn broer denken. Hij was kunstschilder, vrijgevochten. Hij wilde schilderen wat hij wilde, of dat nou goed verdiende of niet. Helaas leeft hij niet meer. En daarom is die zin uit dat lied: ik blijf nog lang en het liefst nog langer, maar laat me in godsnaam blijven wie ik ben. Wil me niet veranderen, laat me blijven wie ik ben. Ja, dat zijn ze allebei ten voeten uit. Authentiek, origineel, met niets te vergelijken, met niemand of iets anders te vergelijken. Geniet daarom van het prachtige nummer Laat me.

te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

zeker niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Is de muziek lekker vanmiddag of is de muziek lekker? Heerlijk, hè, om je vingers mee af te likken.
1: Zo.
0: Ja, er komen nog steeds mooie appjes met sleutelwoorden binnen en ook mooie reacties op Laat Me van Ramses Shaffy. En daarna hoorde je Simon & Garfunkel in The Sound of Silence. Een nummer, toen het verscheen, deed het eigenlijk helemaal niet zoveel. Pas toen ze die elektrische gitaren erbij gooiden, toen werd het een grote hit. En zometeen, even na drieën, ben ik op zoek naar jouw nummer. Even na drieën, het derde nummer na drie. Wat wil jij dan horen? En het is vandaag 61 jaar geleden dat het album Help van de Beatles uitkwam. Grootste hits, Yesterday, Ticket to Ride en natuurlijk het gelijknamige Help. Dus de vraag aan jou, die ik stel. Welk Beatle-nummer van het album wil jij zometeen horen? App het naar de NPO Luister-app.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Donnie en Robert van Hemert. Sven Verstegen en Likke Pep. Jannes en Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 8:30 bij Afrotros op NPO 1.
4: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: Ik ben dus op zoek naar een nummer van het album Help van de Beatles, wat 61 jaar geleden uitkwam. Zometeen als derde na drie, maar eerst het nieuws van 3 uur met Renate Kok.
6: Het dodental van de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen naar ongeveer 100, zegt de bestuurder van het stukje Spanje in Marokko. Vorige week staken vele tienduizenden mensen zonder toestemming de grens over in de hoop zo naar de Europese Unie te mogen. Volgens de bestuurder zijn de meeste mensen inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko, maar zijn er zo'n 3000 tot 5000 achtergebleven, onder wie ook veel minderjarigen. De natuurbrand bij Venray is toch weer iets opgeleid. Het gaat volgens de brandweer om een klein stukje.
7: Ja, inderdaad is er weer op een stuk grond een nieuwe vuurhaard ontstaan. Die is opgeleid. Daar zijn we snel op ingezet met heel veel voertuigen. Want we willen daar natuurlijk zo snel mogelijk zoveel mogelijk water op hebben. En dat is gelukt. Dus we zijn op dit moment weer aan het nablussen.
6: Ja, het gebied blijft voorlopig dicht voor het publiek. En er geldt ook een nieuwe noodverordening. De A2 richting Eindhoven is tussen Nederweert en Weert-Noord dicht nu vanwege een brand in een vrachtwagen vol met afval. Blussen en afvoeren zal waarschijnlijk nog tot begin van de avond daar gaan duren. Tot die tijd blijft de weg dicht en ook richting Maastricht staat er nu een flinke file. En ze zijn wel wat gewend in Amsterdam qua omleidingen, omdat de boel daar weer eens op de schop gaat. Maar in een deel van het centrum is het nu al heel chaotisch, met een weerwar aan gele strepen op de weg, extra verkeersborden en dan ook nog een brug die maar in één richting gebruikt mag worden.
8: Please get on that side. That's for people walking.
9: Ik ben laatst bijna, was ik op mijn fiets en was ik hier aan het afslaan. En toen ben ik bijna door een taxi zeg maar overreden. Dus dat was, ja, het is gewoon gevaarlijk.
10: Als mensen zich aan de borden zouden houden, zou het heel veilig zijn. Maar mensen gewoon niet naar de borden kijken.
11: Ja, navigatie zegt dat ik hier mag rijden, dus dan rij ik hier. Dus ja.
6: Ja, de gemeente erkent dat de situatie niet al te overzichtelijk is, maar wijst vooral ook naar de Amsterdammers op de fiets, die zich, als altijd, weinig van al die omleidingen aantrekken. Het weer dan zonnig, alleen in het noorden kans op een bui, graad of 22. Morgen in het noorden en oosten wat bewolking, maar ook flinke periode met zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden.
5: Klinkt goed, Renate. Dank je wel en tot over een uurtje.
4: Open huis. Gerja Wolf.

Martha en de Vandellas en Jimmy Mac. Het werd dan in 1964 opgenomen. Maar soms hebben dingen even een beetje tijd nodig om te rijpen, want het werd pas 3 jaar later uitgebracht. En toen werd het dan ook een

0: dat is het. En in Open Huis zijn we op zoek naar mooie verhalen. En volgens mij heb ik er eentje te pakken. Goedemiddag, Piet.
1: Goedemiddag, Elia.
0: Hi. Zeg, begrijp ik goed dat jij een cryptogram aan het oplossen was?
1: Ja, klopt.
0: En kan,
1: ja.
0: Kan je dat met radio luisteren erbij? Dat vind ik heel knap.
1: Jawel. Ja, radio is gewoon 24/7, hè?
0: Ah, echt waar, joh. Ben je iemand die zet hem 's ochtends vroeg meteen aan?
1: Ja.
0: En 's avonds laat gaat hij weer uit? Of misschien gaat hij wel helemaal niet uit?
1: Nee, ja, gaat hij wel uit, uiteraard.
0: Ja. Hey, en wat is een van jouw favoriete decennia, als ik dat vraag mag?
1: De 60s.
0: Oh, nou dan heb je het goed vanmiddag, want er zitten behoorlijk wat 60 platen in vandaag.
1: Daarom zeker, Gerry, in ieder geval het een of het ander. Maar als jij achter de microfoon zit, dat valt me altijd op. dan is de muziekkeuze grandioos, serieus.
0: Nou ja. Weet je wat nou is, Piet? Ik kies het natuurlijk niet helemaal in mijn eentje uit. We hebben hier een hele goede muziekredactie op NPO Radio 5. En met elkaar zorgen zij ervoor dat al die programma's gewoon hartstikke goed in elkaar zitten. En natuurlijk mogen we als DJ's ook wel onze voorkeuren en zo aangeven. Maar ik geef jouw compliment toch echt. Die schuif ik door naar de muziekredactie van NPO Radio 5.
1: Helemaal goed.
0: Dus, maar heel fijn. Dank je wel voor het compliment, Piet. En dan ben je natuurlijk ook heel blij met de vraag die we stelden. Welk nummer wil jij na 3 horen? Welke hit van het album Help?
1: Ja, dat is You've Got to Hide Your Love Away.
0: Oh, en waarom dat nummer?
1: Ja, dat is The 60s, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: The 60s in 2 minuten 9 seconden.
1: Helemaal goed.
0: Ja. Hey, was het een goed decennium voor jou, de jaren 60?
1: Ja, zeg, ik ben bouwjaar 46, wat wil je, Gerrit?
0: Oh, ja, dus dat was verliefd, verloofd, getrouwd misschien wel?
1: Yep. Ja, zelfs dat. Alle drie in dat decennium.
0: Wauw, geweldig. Ja. Oh, nou, mooi om te horen, joh. Nou, dan zal die, ja, en muziek is herinneringen, dat is nou een keer zo.
1: Klopt. Dus
0: dan zal dit hele mooie herinneringen oproepen voor jou. Ik ga het met heel veel liefde voor je draaien, Piet. Fijn dat je het even wilde delen op zender. En dank voor jouw muziekkeuze.
1: Jij bedankt.
0: Oké, graag gedaan, hè. Fijne dag.
1: Doei.

NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: kende jij dit pas of niet?
1: Dit kende ik niet.
0: Nee, Eriksson. Nee. Een Antilliaanse zanger. En hij is bekend geworden in de jaren 70 met zijn versie van Both Sides Now van Joni Mitchell. Ook een prachtige uitvoering. Maar dit was de live on my side. Lekker vrolijk is het.
1: En Gerry werd er heel vrolijk van.
0: Ah, ja, ik zie het op de app. Oh, mooi. Eriksson, ja hoor. Ja, en jij werd heel vrolijk van het nummer daarvoor. Dat kende jij dan weer. De echte 90s nummer.
1: Wes.
0: Ja. Wat heb je met dat nummer? Wat daar deed je aan denken?
1: Ik word daar heel vrolijk van.
0: Ja, ik zag het, ja.
1: Van die, ja, ik word daar echt. Ik heb er helemaal zin in deze middag.
0: Ja, en ik word dan weer heel vrolijk van een vrolijke bas. Dus hoe leuk is dat?
2: De zomer van.
0: Zo worden we allemaal vrolijk van elkaar. Maar net als elk andere open huis zijn we ook dit zomer open huis weer op zoek naar het verhaal van de zomer van
3: 1971.
0: Nou zou ik hele mooie dingen willen vertellen over die zomer. Maar dat gaat me niet lukken, want ik was pas 5 jaar. Ik was 5, ik zou het niet zo heel goed meer weten. Ik kan me er niet heel veel van herinneren. Ik weet nog dat we net waren verhuisd van Stadskanaal naar Gouda. Of all places. Van de ene helft naar de andere kant van Nederland. En die zomer gingen we als gezin van 6 kamperen. Dat weet ik ook nog. Grote bungalowtent. En volgens mij was het in Zwitserland. Aan zo'n meer in Zwitserland.
1: Mooi.
0: Dus dat, ja, heel mooi. Maar echt verder dan dat kom ik gewoon niet met mijn 5 jaar... We hebben uiteindelijk 8 jaar in Gouda gewoond en toen vertrokken we weer. Dus ja, het was een beetje. Dat was het voor mij. En voor je, weet jij. Nee, jij,
1: nee, oh, nee, ik kan, nee, helemaal niks. Mijn moeder was nog niet eens geboren.
0: Ze heeft ver van voor jouw jaartelling. Ja. Moet je nagaan. Nou ja. Maar jij die zit te luisteren, heeft natuurlijk zeker wel herinneringen aan. Zoals Piet net, die kwam uit de jaren 40. Die heeft goede herinneringen, denk ik, aan de zomer van 71. Dus als jij zit te luisteren, wat weet jij nog van die zomer van 1971? Wat deed jij? Waar bracht jij de zomer door? Misschien wel op je werk? In een ver warm land? Of in de achtertuin? Balkonia? Ik wil het allemaal weten. App jouw zomer van 1971 maar naar de NPO Luister-app.

0: Bas, vertel even, wat heb jij met dit nummer?
1: Ja, het is denk ik ergens tussen Nashville en Memphis in 2023... dat ik dit voor het eerst op de radio hoorde op zo'n enorm lange weg.
0: Ja.
1: En hoor je ineens Luke Combs voor het eerst.
0: Niks meer toevoegen. Geweldig, hè?
1: Dit past hier.
0: Wat een stem, die man.
1: Dit hoort hier.
0: Ja. Heerlijk. Ik vind het zo leuk dat NPO Radio 5 iets meer met country doet de laatste tijd.
1: Ja, dat is ook zo.
2: De zomer van...
0: Ja, vandaag blikken we terug in het open huis op de zomer van 71. En daarvoor ben ik op zoek naar al jouw herinneringen. Nou, die komen binnen via de app. Het is natuurlijk alweer even geleden en daarom even een kleine opfriscursus. Op 3 juli 1971 komt zanger Van de Doors te overlijden aan een hartaanval in de badkamer van zijn appartement in Parijs. Hij is pas 27.
3: The death of another rock musician was disclosed today. Jim Morrison, 27 years old, lead singer of The Doors. His manager said Morrison died 6 days ago in Paris, either of a heart attack or pneumonia. But the death was kept secret to avoid a sensation. He was buried in Paris in the same cemetery where Balzac and other French immortals lie.
0: Ja, die begraafplaats, dat is natuurlijk Père Lachaise en daar kun je hem nog altijd bezoeken. Anders nieuws in die zomer is het koninklijke bezoek van de keizer van Japan, Hirohito. Het is een omstreden bezoek, want veel Nederlanders zijn boos op Japan naar aanleiding van wat zich in Nederlands-Indië heeft afgespeeld. En zo blijkt ook tijdens een interview met de Nederlandse chauffeur van de Japanse keizer tijdens dat bezoek.
4: U bent nu gewoon de chauffeur van de keizer deze dagen. Dat is heel eerbaar natuurlijk. Maar heeft u een privé mening over de mensen zoals Wim Kan bijvoorbeeld, die demonstreren tegen het bezoek van deze keizer?
5: Nee, ik kan ze ten volle gelijk geven. Ik heb zelf in familie ondervonden, die hele business.
4: En waarom rijdt u desondanks toch voor de keizer?
5: Nou ja, het is mijn job, hè.
0: Ja, het is mijn job. En ik vraag me dan wel af, zou in die Nederlandse auto ook de radio aan hebben gestaan? En wat zou de Japanse keizer allemaal gehoord hebben op de Nederlandse radio? Nou, misschien wel dit.

0: Even heerlijke meezingers allemaal, zeg. Maar wat stond er dan helemaal bovenaan de top 40 in die zomer van 1971? Nou, dit.
1: Stond in die zomer op nummer 1.
0: Haal je gitaar tevoorschijn. Het is zomer, hier is die. Borriquito Perrette.

0: Heerlijk, die warme klanken van Foreigner en I Don't Wanna Live Without Your Love. Nee, dat zou ik ook niet willen. Ja, we hebben heerlijke appjes die we binnenkrijgen over de zomer van 71. En Els, je hebt ook zo'n heel mooi berichtje ingestuurd. Goedemiddag.
1: Dag, goedemiddag. Ja, wat fijn om je even te spreken.
0: Nou, eens gelijk. Je klinkt helemaal verrast dat we je bellen.
1: Ja.
0: Nou, dat hoeft helemaal niet, want jij stuurde een mooi bericht. Vertel eens even die zomer van 71 in het kort. Wat was dat voor zomer voor jou?
1: Nou, ik was 16 en ik mocht voor het eerst gaan vliegen en wel met mijn grootmoeder.
0: Ja, geweldig. Echt voor het eerst dan ook, hè? Want dat stond nog in de kinderschoenen. Ja. Vertel. Hoe was dat? Ja? Oh, joh. En waar vloog je naartoe die eerste keer?
1: We vlogen de eerste keer naar Mallorca.
0: Mm-hmm.
1: En we zaten bijna 6 uur in dat ding.
0: Zo, ongelooflijk.
1: Ja, dat was een DC-9, dus dat vloog niet zo hard als die toestellen van tegenwoordig.
0: Nee, zeker niet. Nee. Oh, DC-9. Hey, en ben je daarna blijven vliegen? Of heb je zoiets van, nou, niet zo heel vaak?
1: Ik ben wel blijven vliegen. Overigens heb ik dat nog jaren met mijn grootmoeder gedaan.
0: Wat leuk.
1: Want mijn grootmoeder werd 100.
0: Zo, wow. Ja, geweldig.
1: Ja, toen ze al in de 90, 95, ging ze nog ieder jaar naar Praag.
0: Nou, wat mooi, hè? Hey, en je herinnert je ook nog die maanlanding van de Apollo, hè?
1: Ja, we hadden net televisie en dat konden we zien. Oh, wat een belevenis.
0: Spannend. Dus dat was voor jou een zomer van hoogtepunten, kun je wel zeggen.
1: Ja, het was echt een fantastische zomer.
0: Hey, en qua muziek, wat kan je daar nog van herinneren?
1: Ja, ik draaide net al die Borrachito.
0: Ja,
1: in Spanje vooral. Ja, het was echt de zomerhit daar.
0: Nou, wat mooi.
1: En ik herinner mij dus ook nog de Middels Rood.
0: Ja, ook nog. Ja, ja, geweldig.
1: Dat soort muziek, geweldig.
0: Je zit nog heerlijk na te genieten zo te horen.
1: Ja, nou, echt hoor.
0: Fijn om te horen.
1: Ik moet de fotoalbums maar weer eens tevoorschijn trekken.
0: Even wachten tot het weer rot weer wordt. Dat het gaat regenen en zo. En dan kan jij lekker met je fotoboeken eens even weer terugbladeren. Hey, dankjewel voor nu, Els. En,
1: dank je, Genia, voor het bellen.
0: Oh, graag gedaan. En tot de volgende keer, hè.
1: Tot de volgende keer.
0: Dag, Els. Nou ja, als je het dan over dankbaarheid hebt, dan ken ik er nog wel een. Jay Vincent. Zijn hele nummer gaat erover. Het is één groot nummer. Dankjewel.

Magical Mystery Tour brengt je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet...

0: Simply Red en It's Only Love. En dat is waar het om draait, mensen. Ik denk dat we daar vandaag wel weer achter zijn gekomen.
1: Nou.
0: Ja, en we zijn er bijna mee aan het einde van dit open huis voor deze week. En,
1: jij gaat vakantie vieren?
0: Ik heb mijn koffertje klaarstaan thuis. Ja, heerlijk. Ingepakt is een dikke trui in, want Ierland is het zo'n 18 graden ongeveer. Is niet heel veel. Maar ik heb er ontzettend veel zin in. Dus ik zou zeggen... Hey, jij hartstikke bedankt, Bas, voor deze week. Ik heb er heel erg van genoten. En ik hoop jij ook.
1: Maandag zijn we er natuurlijk gewoon weer. Ja.

0: Bas.
1: Met Bas. Nee, met Astrid.
2: Maandag zit Astrid hier.
1: Hey, ja, het is een beetje wisseling deze zomer, maar maandag zit Astrid
2: maandag
1: er.
2: Met Astrid.
1: Nou, heel veel plezier met Astrid.
2: Dankjewel.
1: Dank jullie wel voor het luisteren en dank voor de ontzettend leuke berichtjes allemaal. Heel veel plezier zometeen met Bert Kranenbarg in Bert op 5. En om 8 uur dan ben ik er weer met de duettenuitzending. 3 uur lang de mooiste duetten uit de popgeschiedenis. En daar heb jij aan bijgedragen. Dus dank daarvoor. En ja, wat mij betreft tot na de vakantie. Nog een hele fijne dag verder.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio
1: 5. Ster. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: Hallo, goedemiddag en welkom tot 6 uur bij Bert op 5 bij KONCV op NPO Radio 5. Ja, dat je dan een vakantiehuis boekt dat er fantastisch uitziet, dat je dan op de locatie aankomt en dat het hele huis niet blijkt te bestaan en je geld kwijt bent. Hoe voorkom je dat nou? Praten we zo meteen over. Eerst het NOS Journaal van 4 uur. Renate Kok, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Er komt geen compensatie voor bedrijven die last hebben van de lage waterstand. Dat zegt minister Karremans. De waterstanden leiden tot problemen voor vrachtschepen, maar ook voor tuinders en boeren. Maar die krijgen dus geen financiële steun, zegt de minister.
10: We kijken natuurlijk zo goed mogelijk hoe we kunnen helpen. Maar er is nu geen sprake van dat wij nu massaal gaan compenseren of de portemonnee trekken. Dat geld hebben we ook helemaal niet. Onze inzet is nu gericht op ervoor te zorgen dat de impact van dit watertekort, wat er is, waar we ook verder niks aan kunnen doen, maar waar we wel mee te maken hebben om dat zoveel mogelijk te minimaliseren.
9: Nou, de minister ging vandaag zelf kijken naar die lage waterstanden. Hij voer mee met een boot op de Nederrijn. De politie heeft een jongen van 16 en ook 3 mannen opgepakt die verdacht worden van bedreiging van burgemeester De Pla van Breda. In maart hing er een spandoek aan een café met daarop De Pla dood, omdat NAC-supporters hem verantwoordelijk hielden voor het afblazen van een feestje in een kroeg. De politie is de 4 op het spoor gekomen na de aanhouding van andere NAC-aanhangers. Op een van hun telefoons werden de 4 herkend op een foto bij het spandoek. Verslagen reacties in Callantsoog, waar eergisteren het lichaam van een Britse vrouw aanspoelde. Samen met een vrouw uit Gelderland probeerden ze een kind uit zee te redden, maar beide vrouwen overleefden dat niet.
11: Verschrikkelijk. Ja, het zal je maar overkomen. Toch?
12: Dat hakte natuurlijk wel in. En, niet alleen bij de mensen aan de kust, maar dus de reddingen moeten verrichten. Hè. De mensen van de strandbrigade.
11: Heel triest en heel eng. Ja, de zee is eng eigenlijk.
9: Ja, het kind en nog een andere persoon konden wel door de reddingsdiensten uit het water worden gehaald. Hoe het nu met hen is, is niet bekend. En gegevens van mensen die onlangs iets hebben besteld bij bol.com en de Bijenkorf, die worden op het dark web nu te koop aangeboden. Ze zijn buitgemaakt bij een logistiek bedrijf, die gegevens. Hoeveel het er zijn, is niet bekend. Het gaat waarschijnlijk om namen, adressen, telefoonnummers en ook om wat er is besteld. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Elders opklaringen, het blijft ook droog. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen zonnig, maximaal 25 graden. En de dagen daarna gaat de temperatuur weer oplopen.
8: Dankjewel.
7: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Daar is het mooi mee te beginnen. Een kwart van de Beatles. George Harrison, Got My Mind Set On You. Goedemiddag en van harte welkom. Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal. En dan zoeken naar een vakantieaccommodatie. Heerlijk is dat. Maar hoe zorg je ervoor dat je niet wordt opgelicht tijdens het boeken? Zometeen helpen we jou in deze lastige zoektocht. Ewout de Jong gaat zometeen de Wat Weet Je Van vraag stellen als we De Slimste Mens gaan spelen. En ik hoop echt van harte dat er vandaag wel gewoon een Bert op vijfje uitgaat. En om 4:15 lopen we verder van Den Helder tot Den Briel. We stoppen in het prachtige Katwijk, of zoals ze daar zeggen, Katek. Daar gaan we veel meer over horen, over wat ze daar zeggen. En dit is Tietjin over Vannacht Al. In de zon.

Partition en In the Summer Night, over mijn zomeravonden gesproken. Ja, dat zijn mijn zomeravonden, hoor. We zijn een beetje in de band van BNB voor Liefde bij ons thuis. In dat dagelijks programma gaan BNB-eigenaren in het buitenland op zoek naar een nieuwe liefde. Echt heerlijk om elke avond weer even lekker te hangen in de bank en te kijken naar deelnemers die nog aan het onderzoeken zijn of het, wat dan ook mogen zijn, meer kan worden. Zijn de vlinders al aanwezig en is er fysieke aantrekkingskracht? Nou ja, en als het niet werkt, dan is dat een mooi begin van een levenslange vriendschap, zeggen ze altijd. Die dan alweer voorbij blijkt te zijn op de reunie een paar maanden later. Maar dat scheelt dus. Ja, ik dwaal een beetje af. Want er is namelijk nieuws over het programma. Vanaf maandag wordt er in alle haast een nieuwe kandidaat ingevlogen. Want een van de B&B-eigenaren had zo snel een romantische klik dat de rest van het seizoen eigenlijk overbodig werd. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling, hè?

0: vrijdagmiddag tussen 4 en 6 uur de Weekendborrel. Met wekelijks een gezellige gast en mooie verhalen over de achtergronden van de Nederlandse muziek. Je weekend kan niet beter beginnen met de Weekendborrel.
1: Maar nu eerst tot 6

0: ongelooflijk, hè, dat ze gewoon nog steeds de Rolling Stones zijn die ze altijd waren. En hartstikke goede muziek maken. Jealous Lover van hun nieuwste album was de schijf van NPO Radio 5 afgelopen maand. En daarvoor Crying door Roy Orbison.
1: Bertel 5 met het nieuws van vandaag.
0: Twee Nederlandse wandelaars zijn zwaar gewond geraakt door een val in de Oostenrijkse Alpen. Archeologen hebben een oude Romeinse brandweerkazerne gevonden in de buurt van het Colosseum. Een 12 uur lang in de auto. De autodrop komt je onderhand je neus uit. Je hebt dat ene vakantieliedje al 5 keer opnieuw aangezet. En dan kom je eindelijk aan bij dat heerlijke huisje dat je geboekt hebt. En dat blijkt dan helemaal niet te bestaan. Dat werd werkelijkheid voor een Belgisch gezin. En nog 35 andere mensen die datzelfde huisje geboekt hadden in Italië.
2: It's a scam.
3: It's a scam?
2: Yep. De residence Andrea doesn't exist.
3: Don't exist?
2: No. Yesterday they were around 40 people.
3: Is there another family come here?
2: Yeah, 40 people yesterday.
3: Come here?
2: Yeah.
0: Ja, oplichting dus. En daarna boekte het Belgische gezin snel een nieuwe accommodatie. En dat bleek ook weer oplichting te zijn. Zo erg kan het zijn. Tijdens de vakantieperiode laai je dit soort verhalen natuurlijk op. Aan de lijn heb ik cybersecurity expert Harm Teunis. Dag Harm, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, deze mensen zijn dus opgelicht toen ze een vakantiehuisje wilden boeken. Welke tactiek hebben deze oplichters gebruikt?
4: Ja, nou, de tactiek is eentje die we vaker terug zien komen. Het zijn criminelen die gebruiken afbeeldingen van misschien wel bestaande accommodaties, bestaande appartementen of huizen. Die halen ze soms van makelaarswebsites of gewoon weg van andere vakantiewebsites. Dan bieden ze een appartement aan in een plek waar veel mensen naar zoeken. Ze plaatsen een advertentie, zeg maar eventjes op zeg even een van de grote platforms.
0: Ja.
4: Daar klikken mensen op en ze vragen je uiteindelijk gewoon om geld over te maken. En vaak is dat buiten de platforms om. Dus dan proberen ze je te lokken naar zeg even WhatsApp. En dan zeggen ze maak even een borg over. Dan weet je in ieder geval zeker dat je komt. Nou, dan kom je dus op locatie en dan blijkt dat niet te bestaan. Het is iets wat helaas zomers terugkomt. Ook 's winters terugkomt.
0: Ja.
4: Als mensen op vakantie willen en ze zoeken een plek, ja, dan zijn er helaas ook criminelen. Net zoals er zakkenrollers zijn op plekken waar we met z'n allen veel zijn in de zomer.
0: Maar waarom kan dat? Want die websites, die, ja, je zou denken als je via booking.com of Airbnb boekt bijvoorbeeld, ja, dan loopt dat niet mis. Want dan is dat gecontroleerd of het allemaal echt bestaat.
4: Ja, ze hebben bij dat soort platforms hebben ze natuurlijk gewoon een eigen, zeg ik maar even, helpdesk die op zoek gaat naar dit soort dingen, naar dit soort fraude. Ja, en helaas blijken ze daar niet altijd tegen opgewassen. Kijk, als er frauduleuze vermeldingen zijn, dan worden die best wel snel verwijderd. Maar ja, daarmee kun je niet voorkomen dat cybercriminelen of criminelen überhaupt in grote getalen dit soort dingen, dit soort advertenties erop proberen te zetten. Het is een beetje, ik wil niet zeggen dweilen met de kraan open, maar het is aan de ene kant worden ze geplaatst en aan de andere kant worden ze tegengehouden. Maar ja, Vaak is dat niet snel genoeg.
0: Ja. En zijn het eenlingen of zijn het hele oplichtersbendes waar sprake van is?
4: Nee, het gaat wel heel vaak om georganiseerde misdaad, criminele netwerken. En ook wel eens om een enkele oplichter. Maar ja, wat ze eigenlijk gewoon doen is gewoon tientallen of zelfs honderden nep-advertenties tegelijkertijd online zetten. En ook vaak op meerdere platforms. En dan gebruiken ze dus valse identiteiten. Ze doen zich voor als iemand anders. Ze gebruiken buitenlandse bankrekeningen om wat moeilijker, zeg maar, herleidbaar te zijn. En soms gebruiken ze dus telefoonnummers of namen van mensen die al dan niet bestaan. En ze gebruiken ook wel eens professionele klantenservices om geloofwaardig over te komen.
0: Ja.
4: Allemaal maar om eigenlijk mensen te misleiden. Ze maken echt misbruik van het vertrouwen,
0: ja,
4: dat mensen hebben in zeg maar die namen, de bekende boekingsplatform.
0: Ja, en is dat iets dat de laatste jaren erger wordt?
4: Ja, helaas wel. Wat je ziet is, onder andere door de komst van kunstmatige intelligentie, is het makkelijker geworden om echt uitziende advertenties na te maken. Goed lijkende teksten. Ook als je zeg maar communiceert en een gesprek voert met zo'n crimineel. Ja, zij hoeven niet meer Nederlands te spreken om gewoon wel Nederlands met jou te kunnen chatten. Ze gebruiken daar gewoon kunstmatige intelligentie voor.
0: Ja.
4: Tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat we met z'n allen steeds meer gaan boeken via dit soort digitale platforms. Dus aan de ene kant zie je dat we er meer gebruik van maken. En aan de andere kant zien we dat het voor de cybercrimineel gewoon vele malen makkelijker is geworden om ons te misleiden, om ons in de maan te nemen.
0: Ja. Harm, heb jij 3 gouden tips om te voorkomen dat we erin trappen?
4: Nou, ik zou vooral zeggen, controleer de reviews. Vaak kun je een soort review achterlaten voor degene waar je hebt geboekt. Dus controleer bij een accommodatie altijd of er meerdere mensen al hebben geboekt in de afgelopen jaar/jaren. Wat ook altijd een goede is om toch eens te kijken naar het adres waar je geboekt hebt. bijvoorbeeld via Google Maps of via Street View, dan kun je eigenlijk gewoon bekijken van bestaat het gebouw überhaupt wel? Ja. Past het wel bij de foto's die ik heb gezien op het platform? Ja, en let natuurlijk ook gewoon op een te mooie prijs. Stel dat je naar Milaan gaat en er is nergens iets te krijgen voor een normale prijs. Zeg even onder de €700 voor een nacht. En er is in één keer een heel mooi plekje wat en goedkoop is en toch in één keer beschikbaar blijkt. Ja, dan moet je gewoon kritisch gaan kijken. En misschien ook wel gewoon contact opnemen met het platform om te kijken wat er aan de hand is. Ja. En let vooral op dat je binnen dat platform blijft. Dus nooit gaan betalen buiten het platform. Want dan kun je vaak geen aanspraak meer maken op enige garantievormen die ze misschien wel hebben. Of een klantenservice die jou dan uit de brand kan helpen als het toch misgaat.
0: Ja, dus ook niet rechtstreeks gaan mailen, maar dat via dat platform blijven doen.
4: 100%.
0: Ja. Dit zijn goede tips, lijkt mij. Zeker dat op Google Maps kijken is ook een goede tip. Wij gingen met Bert op 5 naar Alpe d'Huez in juni. We huurden daar op het laatste moment een prachtige accommodatie waarvan je dacht, hoe kan dit nu nog beschikbaar zijn? Maar we hadden het geboekt, Het zag er heel goed uit en het voelde heel erg goed. Ik ging op Google Maps kijken en ik zag één grote bouwput waar helemaal niks stond. Dus we zijn toch
4: was het goed gekomen?
0: Met de blubbers in onze buik daar naartoe gereden. En toen we aankwamen bleek er een schitterend nieuw complex te staan waar we prima konden overnachten.
4: Wel goed dat je die check hebt gedaan.
0: Ja, maar die Google Maps foto's waren oud en daar heb ik wel van wakker gelegen. Dankjewel voor de tips. Cybersecurity, expert Harm Teunis, dank.
5: Bert op 5, Zomerradio. Ook in de zomer gewoon iedere maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag van 4 tot 6, Bert op 5.
1: Van KRO en NCRV. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bert op
0: 5. Hadden voor de zekerheid allemaal een luchtbedje en een slaapzak meegenomen, want het huis zou vlak voorbij het tunneltje in het dorp Alpe d'Huez zijn. Dus we dachten, als het huis er niet is, dan slapen we gewoon in het tunneltje. Maar het was niet nodig, gelukkig.

0: Spread the Love Epidemic van de Tramps in Bert op 5.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: En ik hoop vandaag toch zo geen vier op rij te halen. Afgelopen dagen ging het Bert op 5 er niet uit. Laat je daar vooral niet door tegenhouden om een poging te wagen om mee te spelen. En jij weet je het antwoord op onze entreevraag. App of bel het antwoord door. En wie weet ga jij er vandoor met onze prijs. Dat Bert op 5 de vraag. Wie schilderde de sternnacht? Dat is de vraag. Het antwoord via de NPO Luisterapp of bel het door op 0800-3000-555 naar Ties van de redactie. Wie schilderde de sternnacht?
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens.
1: In Bert op 5.

0: tijdens een siesta slaap je dream, a little dream of me van Mama Casual. Siesta hoeft niet. Het is maar 21 graden vandaag. Tijd voor het NOS Journaal, het is 4:30, Renate.
1: Rapper Tony Scott is overleden, dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij had MS en het ging de laatste tijd al erg slecht met hem. Tony Scott heette eigenlijk Peter van den Bos en had in de jaren 90 hits als Love Let Love, The Chief en Get Into It.

0: Tony Scott was 54. Ander nieuws dan. Politie is op zoek naar de man die vorige maand in Amersfoort een vuurwerkbom gooide na de WK-wedstrijd tussen Canada en Marokko. Die belandde daar op een rotonde tussen de feestende mensen die de overwinning van Marokko vierden. De politie heeft nu beelden van die man gepubliceerd. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden, die hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karremans spreekt van ondernemersrisico. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. En een gevalletje botsende waarden. In Nieuw-Zeeland was een lokale politica zich van geen kwaad bewust toen tijdens een Zoom-meeting haar drogende was ook in beeld kwam. Maar andere raadsleden die vonden daar wel wat van.
1: Thank you. Can you hear me? Can you hear me?
2: Yeah, you might want to move your camera.
1: Why? Where is it?
2: Because I can see your washing.
0: Ja, zelf vond ze het nou niet meteen zo'n enorme big deal.
1: You can see my washing, you can see me, it's no problem. Okay, right.
0: Ja, waarom ze overigens ervoor koos om tijdens de Zoom in haar badkamer te gaan zitten, ja, dat is dan weer niet bekend. Ja,
3: dat lijkt me dan meer een vraag. Waarom zit je in de badkamer en niet waarom zit je wasgoed?
0: Het fascineert wat.
3: En het was schoon wasgoed, notabene. Nou,
0: ja,
3: goed.
0: Dat wel. Volgens de beelden dan. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen zonnig, maximaal 25 graden.
3: Dankjewel.
4: Bert op 5. Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
5: Bij KRO NCRV.
6: Dit is toch echt de allerleukste radiozender van Nederland?

0: Romanaise, bestel maar met ijs graag.
1: La musique française de Bertrand.
0: Mensen vragen mij wel eens, kun je na bijna 10 jaar Bert op 5 nog wel iedere middag een Frans lied vinden dat je de moeite waard vindt om in het volle licht te zetten? Nou, dan antwoord ik dat dat geen enkel probleem is. Er is zoveel moois gemaakt en inspiratie haal je overal vandaan. Toen ik op vakantie in Canada was, bezocht ik in Calgary Studio Bell. Dat is een enorm muziekmuseum in een prachtig gebouw. En daar is natuurlijk ook veel aandacht voor de Franstalige Canadese muziek. Bijvoorbeeld voor Ginette Renault. Zangeres, liedjeschrijver, actrice. In april is ze 80 jaar geworden. Ze verkocht veel platen, won belangrijke prijzen. En vanmiddag staat ze in Bert op 5 in het volle licht met dit lied uit 1976. À ma manière. Bijna I did it my way. Ginette Renault.

0: I gotta have faith. George Michael, I gotta have faith. Dat geldt voor het hele leven en zeker voor de slimste mens.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert of Vijf.
0: Dag Ada, Nieuwekerk aan de IJssel. Goedemiddag.
3: Dag Bert. Ik zat net lekker mee te swingen met George Michael.
0: Ja, dat is hartstikke fijn. Dat betekent dat je er heel ontspannen in staat. Dat je vast hartstikke goed gaat scoren in de slimste mens. Want
3: gaan het zien.
0: Er is ons veel aangelegen om jou vandaag een Bert of Vijfje te laten winnen. Want het is de hele week nog niet gelukt, joh.
3: Vinden we zonde. Maak het een makkelijke vraag.
0: Dat ligt aan Ewout de Jong, want die gaat je de vraag zo meteen stellen. Die gaat daarover, dat gaat er buiten mij om.
3: Ja, ik heb geen keus meer. Hè.
0: Nee, je hebt geen keus. Nee. Het enige wat ik je mag vragen is, wie schilderde de Sterrennacht? En als je dat goed weet, ben je in ieder geval een stap verder.
3: Nou, volgens mij Vincent van Gogh.
0: Ja, dat is helemaal goed hoor. Ja, en je was niet de enige die dat wist. Dat antwoord
3: kwam
0: heel, heel veel binnen. Ja, Ada, even, hoe zit je erbij? Even voor het beeld.
3: We zitten op onze veranda aan ons zwembadje naar een Oostenrijks chaletje te kijken met geraniums aan het balkon.
0: Oké, en maar dat staat in je achtertuin, dat chaletje?
3: Dat staat in onze achtertuin, ja.
0: Oké, ja, in Nieuwekerk aan de IJssel.
3: Ja, daar kan het ook.
0: En je zegt, laten we even kennis maken met de rest van het huishouden?
3: Mijn man, Ad.
0: Ad en Ada, ja. Dat is wel leuk,
3: ja.
0: Hè?
3: Ja, ik schrijf altijd Ad schuine streep aan.
0: Ja, ja. Heb je hem daarop uitgezocht, op zijn achternaam? Of hij jou? Voornaam,
3: nou, nee, niet echt.
0: Nee, het is wel leuk. Ik vind hem wel
3: grappig.
0: Nada. Ja, zeker. Ja. Je weet hoe het werkt. Hè? Ewout gaat de vraag stellen. Dan 30 seconden en roep alles wat je weet, denkt te weten over als antwoord op de vraag die hij stelt. Want het kan zomaar zijn dat er antwoorden bij zitten die punten opleveren. Daar gaan wij op letten natuurlijk. En kom je boven de 40, dan krijg je dat Bert op vijfje. Dan heb je niet alleen...
3: Kijk, dat draait alles om, hè.
0: Heb je niet alleen je eigen zwembadje, maar ook nog een Bert op vijfje.
3: Kijk...
0: En dat op donderdagmiddag, dat zou toch heel leuk zijn?
3: Ja, het zou me heerlijk lijken.
0: Stap 2 is dat Ewout de vraag stelt. Hier is hij, luister goed.
4: Okay. Tegenwoordig zijn onze huizen steeds beter geïsoleerd. We hebben vloerisolatie, je kunt je spouwmuur vullen met piepschuim of glasvol. HR++ dubbel glas houdt de kou ook beter buiten. En die kieren, hè? De kieren kun je dichten met kit of tochtstrips. Zorg er ook voor dat je deuren en ramen goed sluiten, zodat je geen tocht krijgt. Over tocht gesproken, wat weet je van de Elfstedentocht?
0: Nou, wat weet je van de Elfstedentocht? Kom maar door.
3: Friesland. Meestal in februari. Laatste in 96.
0: Oh, nee.
3: Winnaars Evert van Bentum. En hoe heet die andere? Nee, die andere. Uit Alphen. Pas. Reinier Paping.
0: Ja, dat is lang geleden. Ja, dat was in 63. Ja. En de laatste was, ik was te snel, was in 1997.
3: 97?
0: Ja, was in januari 97. Ja, sorry.
3: Oh, ik dacht 96. Ja,
0: nee. Maar wel in Friesland inderdaad. En Evert van Bentum, die heeft hem gewonnen. Daar had je helemaal gelijk in. Even kijken hoor, dan kom je dus op 30 punten. Omdat je twee goede antwoorden hebt. En je hebt er ook nog 5 seconden overgehouden. Dus 35 punten. Ada! Hè?
3: Ik schaam me diep.
0: Het is 1 jaartje verschil. Dan had je gewoon een Bert of Vijfje gewonnen.
3: En volkslokloren waar ik niet genoeg van weet.
0: Nee, je had ook nog kunnen zeggen...
3: Algenent was die andere.
0: Ja, schaatsen had je kunnen zeggen, was nog een antwoord wat punten had opgeleverd. En de tocht der tochten.
3: Ja.
0: Ja,
3: ik weet het allemaal.
0: Ja, ik ook.
3: Nou, maar dan bel ik de verkeersregelaars weer af.
0: Ja, dat kan. Ja, stel het uit. Hè? Zeg dat het binnenkort dan wel gaat gebeuren. Je meld je gewoon nog een keer, speel je opnieuw mee.
3: Dat bedoel ik.
0: Leuk
3: ik
0: dat je er was.
3: Nog een keer proberen.
0: Een fijne zomer verder en denk aan je zwembandjes voordat je badje ingaat.
3: Is goed, dankjewel.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

Ja, had ik in de auto gezeten, had ik hem zeker heel hard meegezongen. Deze Blijf bij mij van Roger Colt en Paul de Leeuw. Dat blijft toch heerlijk. En Eddie Floyd ervoor, Knock on Wood. En we gaan er lekker zomers uit dit uur. Met de voetjes in de branding. En James.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Een nieuw hoofdstuk op de Weuste.
9: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
10: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
11: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
12: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
11: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Ja, gisteren waren we al even in Katwijk aan Zee. Daar was onze kandidaat van die dag van de slimste mens. En met onze wandeling komen we vandaag in Katwijk aan Zee. Onze tocht van Den Helder tot Den Briel. Dus ik hoop dat de koffie klaar staat. Dat straks eerst het NOS Journaal van 5:00. Renate Kok, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is. Maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat het vuur zich uitbreidt. Een van de brandweerlieden is gewond geraakt tijdens het bluswerk, naar het ziekenhuis gebracht ook. Blussen gaat ook moeizaam omdat er in de directe omgeving geen bluswater voorhanden is. Het kabinet gaat bedrijven niet compenseren vanwege de lage waterstanden. Dat zegt minister Karremans. Het lage water leidt tot problemen voor boeren, tuinders en ook voor vrachtschepen. Maar Karremans wil pas compenseren als er sprake is van een ramp, zegt verslaggever Noeska van der Meijden.
16: Bijvoorbeeld zoals we dat in Limburg hebben bij die overstromingen. Ja, dat is nu nog niet het geval. En deels is dit dus ook ondernemingsrisico, maar, zegt hij, het kabinet en alle lokale waterschappen zetten zich wel maximaal in om het water zo goed mogelijk te verdelen, ja, en de schade zoveel mogelijk te beperken.
15: Ja, geprobeerd wordt om het zoetwater zo goed mogelijk over Nederland te verdelen. Veilige dijken en voldoende drinkwater zijn daarbij prioriteit. De manager van de NPO is op non-actief gezet omdat hij een dickpic zou hebben gestuurd in een groepsapp met collega's. De NPO zegt dit soort meldingen zeer serieus te nemen en heeft nu een extern bureau ingeschakeld om het incident te onderzoeken. En twee voetbalsters van het Iraanse nationale elftal die hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze om het Iraanse volkslied te zingen. De Iraanse autoriteiten beschouwden hen daarna als verraders. Nou, Australië bood daarop de twee een visum aan. Ze voetballen nu ook in Australië, zegt correspondent Meike Weijers.
0: Ja, ze trainen sinds een paar maanden mee met de vrouwenploeg van de club Brisbane Roar in Brisbane dus. Ze zijn volgens mij geen vast onderdeel van het team, maar er is toen wel gezegd door een woordvoerder van de club dat ze altijd welkom zijn.
15: Ja, 5 andere speelsters die ook niet meezongen, die zijn wel teruggegaan naar Iran omdat hun familie werd bedreigd. Het weer, vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, maximaal 25 graden.
14: Dankjewel.
13: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

uitstekend Duits ook, hè? Mussie den Woodenheart Elvis Presley. In 1961 nam die het op. Het staat in onze Evergreen Top 1000. Eagles openen dit uur Heartache Tonight. En het leek me mooi om nu een Nederlandstalige te doen. Met een Franse titel. De titel is Belle Hélène, maar het is Doe Maar. MUZIEK

0: nu uitgebracht was, was de leeftijdsgrens vast en zeker anders geweest. Belle Hélène van Doe Maar.
1: Reis mee met Bert op 5.
2: Van den Helder tot den Briel.
3: De hele zomer lang.
0: Ja jongens, wat een wandeling. Hè? Vorige maand vertrokken we uit Den Helder en we wandelden gestaag door naar Den Briel, waar we eind augustus aankomen. En langs onze route bezoeken we iedere dag een andere plaats. We maken zoveel mee. Gisteren nog in Noordwijk waren we achter de hekken van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. En we badderden eerder deze week al met koningin Sissy in Zandvoort. Wat een tocht. We maken het allemaal mee. Dat kan alleen maar op de radio. En vandaag zijn we met z'n allen naar Katwijk gewandeld. En ik merk dat de taal hier toch wat anders klinkt. Zo bijvoorbeeld klinkt Nijntje in het Katwijks.
4: Ziezo, we ben er, Nijn. Wat trok je hart, riep kleine Nijn. Hoi, hoi, het ging zo fijn. Toen kleedde Nijn dragen uit en trok er zwembrouw aan. Nou, nou, riep verder Pluis verbaasd, dat jij dat zo vlug kan.
0: Ja, dat klinkt toch anders dan Dick Bruna, hè? Ik praat over het Katwijks met een van de schrijvers van het Katwijks woordenboek, Jaap van der Marel.
5: Ja.
0: Hallo, goedemiddag.
5: Ja. Hallo Bert.
0: Dag, een heel woordenboek.
5: Goedemiddag.
0: Wanneer dachten jullie, wij moeten dit allemaal gaan opschrijven?
5: Nou, dat is inmiddels al, even kijken, 2020 is het woordenboek uitgekomen. En daar zijn we toen 15 jaar voor bezig geweest om dat in elkaar te zetten. Dus daar komen nu 6 jaar bij.
0: Ja.
5: Dat geleden is, dat is 21 jaar geleden.
0: Ja, ja, zeker.
5: En ik was toen...
0: Is elk woord in het Katwijkse anders dan in, het, in de standaardtaal in het Nederlands?
5: Is elk woord... Nee, niet elk woord is dat. Want bijvoorbeeld een uitdrukking die heel vaak te pas en te onpas gezegd wordt, en die makkelijk door de buitenstaander is over te nemen, is gewoon alles goed. Dat wordt te pas en te onpas overal bijgezegd. En dat is gewoon natuurlijk Nederlands. Je komt bijvoorbeeld bij de bakker en je zegt, heeft u krentenbollen voor mij? En hij zegt maar we hebben wel krentenbrood. En dan kun je zeggen, alles goed, doe maar dan maar dat krentenbrood.
0: Ah, ja.
5: Die manier.
0: Ja, ja, ja, ja, precies. Zee, op welke manier hebben jullie het woordenboek samengesteld? Want hoe kom je aan al die kennis die daarin staat?
5: We hebben dus een heleboel gehad van gewoon mensen die ons in het begin briefjes schreven, later mailden, et cetera. Daar hebben we enorm veel aan gehad. En er was ook nog een, in 1949 is ook nog een woordenboek gemaakt. Maar dat ging hoofdzakelijk over het vissersleven en over visserstermen. Daar hebben we ook de nodige dingen uitgehaald.
0: Ja, ja, ja.
5: Verder, en dat is misschien voor mij wel de belangrijkste bron. Ik kom uit een gezin waar gewoon Katwijks gesproken werd dagelijks.
0: Mm-hmm.
5: Dus daar heb ik enorm veel woorden en uitdrukkingen aan overgehouden.
0: Ja, zijn er echt heel mooie, bijzondere Katwijkse woorden?
5: Ja, die zijn er zeker. Ik zal er een paar noemen. Hè, want dat wordt altijd gevraagd. Wat vind je de mooiste woorden?
0: Ja.
5: Een mooi woord is bijvoorbeeld vreetje. Vreetje is bijvoorbeeld snoep voor onderweg in de auto. Kan er gevraagd worden, heb je een vreetje bij je?
0: Oké, okay, ja, ja. Op zich logisch. Ja,
5: theedoek.
0: Ja.
5: Ja. Theedoek is koppiesdoek. Douk. Koppiesdouk. En een winterkoninkje is een klein Jantje.
0: Een klein Jantje?
5: Dus een klein Jantje.
0: Ja,
5: dat
0: ja,
5: zijn de hele leuke woorden, ja.
0: Ja, ja. Want als jij Katwijks met mij gaat praten, ik stel je een vraag en geef eens in het Katwijkse antwoord. Kijken of ik het dan kan volgen ook. Want ik wil wel weten, die Katwijkse taal, waar komt die Katwijkse taal vandaan?
5: Moet ik dat in het Katwijkse antwoorden?
0: Ja, ja.
5: Ja, de grootste bron is het Oud-Hollands. Het Middel-Nederlands. Dat is de grootste bron.
0: Mm-hmm.
5: Nou, dat kun je wel verstaan.
0: Dat kan ik wel verstaan, ja. Ja. En spreken ze woorden anders uit, letters anders uit in het Katwijks?
5: Ja, ja, er zijn een aantal hele kenmerkende klanken. En dat is bijvoorbeeld de SCH-klank. Dat is altijd SK. Dus skip, skool, skuit, noem maar op. Dat is een hele belangrijke. Mm-hmm. Dan de A-klank, die is E. Verre, wer, event, app, best, enzovoorts.
0: Ja.
5: Verder is een heel belangrijke klank is de A. Ook en de I.
0: Ja.
5: In plaats van de Nederlandse korte I, EI dus.
0: Ja, precies. En daardoor gaat het echt anders in Katwijks klinken. Zijn er nog veel kinderen die nu op school zitten die Katwijks spreken?
5: Dat is natuurlijk heel erg tegengelopen. Misschien dat ze thuis, dat er thuis nog een aantal zijn die het nog spreken, maar dat is echt enorm teruggelopen.
0: Ja.
5: Kijk, toen ik een jaar of 12 was, zat ik op een basisschool. En daar werd overwegend Katwijks gesproken. Maar dat is niet meer. Er wordt gewoon Nederlands gesproken, onderling ook.
0: Ja.
5: En er zijn wel Katwijkse woordjes die blijven hangen altijd. En die worden wel nog meegenomen in de normale spreektaal.
0: En in elk geval vastgelegd in het woordenboek dat jullie gemaakt hebben. En dat kan alleen maar goed zijn. Jaap van der Marel, schrijver van het Katwijks woordenboek. Hartelijk dank. En wij lopen verder. Wij gaan richting Wassenaar, waar we maandag hopen te zijn.
1: Van Den Helder tot Den Briel.
3: Deze hele zomer in Bertel 5.
1: Zo, kom je nog eens ergens.

0: Ilse de Lange en Something Good. Renate tegenover mij met extra NOS Journaal, Renate.
1: Ja, verdrietig nieuws. Journey Kaagman is overleden. Nederlandse zangeres brak begin jaren 70 door met de band Earth and Fire. En zo zong ze onder meer in dit nummer.

0: weekend was dat. Kaagman was verder onder meer directeur van de Stichting Konamus en ook voorzitter van de BV Pop. Later was ze ook te zien als jurylid in het televisieprogramma Idols. Johnny Kaagman was 79.
1: Ja, wat een afschuwelijk nieuws. Dankjewel, Earth and Fire. Ik heb meteen even onze Evergreen Top 1000 erbij gepakt. Ze staan 8 keer genoteerd in de lijst van afgelopen jaar. Kom ik zo snel tegen. En de hoogst genoteerde, die gaan we maar eens even helemaal draaien. Is deze op nummer 86, Storm and Thunder. En straks praten wij door over Johnny Kaagman en haar betekenis voor de Nederlandse muziek. Als zangeres, als muzikant en ook dus in alle rollen die ze vervuld heeft in besturen rond de muziek in Nederland.

Storm and Thunder van Earth and Fire. Bij het nieuws dat zangeres Johnny Kaagman is overleden. Ze werd bekend door Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 grote hits had, zoals Memories Weekend en Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En vanaf 2002 was ze als jurylid verbonden aan de talentenjacht Idols op RTL 4. Daar praten we straks uitgebreid over. Christina Harriette Kaagman, zo heet ze voluit heet, begon al op jonge leeftijd met het maken van muziek. Op de middelbare school was ze lid van het schoolkoor en van de schoolband. De tweelingbroers Chris en Gerard Koerts richtten in 1967 in Den Haag de band Earth and Fire op. En twee jaar later voegde Johnny Kaagman zich bij de groep als zangeres. De band brak door met de single Seasons, geschreven door Golden Earring-gitarist en zanger George Corman.

0: Ja, wat verdrietig, zegt Vincent. En Maurice schrijft, een icoon is van ons heen gegaan. Mooi dat je dit draait, Bert. Mooi eerbetoon aan Journey, zegt Patrick in de NPO Luister-app. Als je wil reageren op het overlijden van Johnny Kaagman, dan kan dat uiteraard. Misschien heb je een mooi concert meegemaakt, een bijzonder verhaal. Dat horen we heel erg graag via onze NPO Luister-app. Renate, het NOS Journaal.
1: Ja, haar familie heeft dus inderdaad bekendgemaakt dat Journey Kaagman is overleden. Zangeres natuurlijk van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde met nummers als Storm and Thunder, Memories en natuurlijk ook Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bijvoorbeeld bij deze auditie.
2: Hoe mijn almachtige God, mijn lot ligt in uw hand, ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
3: Ik denk perfect voor de EO. Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
1: Ja, Johnny Kaagman had de ziekte van Parkinson. Ze was 79. Met Earth and Fire stond Johnny Kaagman 6 keer in de laatste Evergreen Top 1000. Ander nieuws dan, een man van 55 uit Stadskanaal die moet 3 jaar de cel in omdat hij een meisje zou hebben verkracht en 2 andere kinderen zou hebben aangerand. De zwakbegaafde man bood zichzelf aan als kinderoppas. Een vader van een van de slachtoffers deed vorig jaar aangifte tegen hem. Een huisarts uit Roon bij Rotterdam, die gisteren onmiddellijk moest stoppen met haar werk, die heeft al jaren een alcoholverslaving. Dat blijkt nu uit rechtbankstukken. De huisarts was zeker 2 keer onder invloed aan het werk. In de praktijk zijn 4 keer bijna lege wijnflessen en ook een blikje bier gevonden. En de UEFA blijft bij de aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. De bond herhaalt dat het vertrouwen in FIFA-voorzitter Infantino weg is. Het weer dan, misschien in het noorden nog wat regen. Temperatuur gaat dalen naar 1 graad of 13. Morgen een zonnige dag. Het wordt al maximaal 25 graden.
0: Dankjewel Renate. Zometeen praat ik met Henk-Jan Smits, die natuurlijk heel lang met Johnny Kaagman in de jury van Idols gezeten heeft. In die journey ook van heel dichtbij kent. En ook veel contact met haar gehouden heeft. Dat zometeen. Eerst nog een nummer van Earth and Fire uit de Evergreen Top 1000. De hoogste notering draaide wel Storm and Thunder op 86. En deze stond op nummer 188 vorig jaar. Dit is Memories.

0: Earth and Fire. En Seasons in 1980 werd de band onderscheiden met de Konami's Exportprijs. En nadat de band in 83 uit elkaar was gegaan, heeft Journey Kaagman 2 soloalbums gemaakt. In 1987 maakte de band een korte comeback. En Renate zei het ook al, Journey Kaagman zette zich ook in op het gebied van auteursrechten van muzikanten, tekstschrijvers en artiesten. Ze was voorzitter van de muzikantenvakbond BV Pop. En in 2000 werd ze directeur bij de stichting Konamis, later stichting Buma Cultuur. En toen Journey Kaagman in 2009 afscheid nam als directeur bij stichting Buma Cultuur, kreeg ze een lintje. In 2016 ontving ze de Hans Kostermanprijs voor haar verdiensten op het gebied van auteursrechten van muzikanten. En in 2023 kreeg ze ook nog eens een Lifetime Achievement Award. En van 2002 tot 2008 was ze dus jurylid van tv-programma Idols.
1: The breach is out, the final love begins.
2: Nou, ik vind dat Kostiaan een leuke persoonlijkheid is. Komt tenminste als een leuke, frisse Hollandse jongen over. Ik vond je zang wat ongenuanceerd, wat schreeuwerig. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat niet zo plezierig vond.
0: Ja, ze was eerlijk, ze was open en ze vertelde precies wat ze ervan vond. Ik praat met Dick Hermsen. Hij heeft met zijn broer Fred Hermsen in 2006 een biografie over Earth and Fire geschreven. Over de periode 68 tot 1983. Dag Dick, goedemiddag.
3: Goedemiddag, dankjewel voor je telefoontje.
0: Gecondoleerd met het overlijden van Journey Kaagman. Dat is een,
3: wederzijds.
0: Een grote naam waarvan we wisten dat ze al heel lang ziek was en dat het niet goed met haar ging. En nu is dan toch het moment dat zij is overleden. Hoe heb jij haar leren kennen toen je die biografie aan het schrijven was?
3: Ja, ik moet eerlijk zeggen, mijn broer Fred, we hebben de biografie samen geschreven. Hij was eigenlijk de schrijver, ik was de muzikoloog van de twee.
0: Ja.
3: Dus mijn muzikale aandeel was vooral van mijn kant. Het was een beetje een familiekwestie, want mijn oudere zus die kreeg verkering met Gerard Koerts. Toen was ik zelf een jaar of 9 of zoiets. En toen kregen wij Gerard Koerts in de familie en die was toen nog wat jonger. En die stond ook helemaal aan het begin van de band. Nam vaak zijn gitaar mee en bracht een beetje de muziek in huis. En toen ik zelf een paar jaar ouder was, toen begon Earth and Fire. Daar kwam Johnny Kaagman natuurlijk bij.
0: Ja.
3: En dat was zo eind jaren 60, 69, begin 70. En toen werd de band groot. En toen leerden wij, Fred en ik, mijn broer en ik, de band goed kennen. En dus ook Johnny Kaagman kennen. We gingen vaak mee met optredens. En zo kwamen we een beetje in contact met de band. En we hadden gelijk grote bewondering voor de band. En voor wat Journey en wat de jongens, de geboortes, Koerts en de rest van de bandleden deden.
0: Ja, waren jullie fan, kun je dat zeggen?
3: Ja, we waren zeker fan. Maar dat was misschien ook een beetje omdat het familie was. Maar we waren ook zeker fan van de band. Omdat ze, zeker in de beginperiode, echt hele mooie muziek maakten. Experimentele muziek. À la Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, de grote bands. En voor Nederland was dat heel bijzonder, samen met bands als Kayak, Super Sister. En ze waren van het experiment, van het experimenteren. En in die zin zijn ze ook in Nederland heel belangrijk geweest. En Journey had daar een heel belangrijke rol in ook, samen met ze.
0: Wat is haar rol erin geweest, muzikaal gezien?
3: Nou ja, de rollen waren heel duidelijk verdeeld. De broertjes Koerts, die verzorgden vooral de muziek, Chris en Gerard Koerts. Hans Sieg, die was verantwoordelijk voor de teksten samen met Gerard en Chris Koerts. Tom van der Klein in het begin was de grote drummer. Ze had een hele stevige en goede band. Journey, die verzorgde natuurlijk de zang. Maar als je de zang verzorgt, dan ben je ook gelijk het gezicht van de band.
0: Ja.
3: En dat deed ze als geen ander. Ze kon heel goed performen. Het was misschien niet altijd een topzangeres live. Daar is zelfs wat kritiek op geweest. Maar het was een fantastische performance. Ze kon heel goed. Ze spatte van het podium af, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
3: En dat is zeker haar verdienste geweest. En ook buiten de band. De rest van de bandleden waren wat integer, wat ingetogen. En zij kon ook heel goed communiceren met de pers. En dat is ook een hele belangrijke. Met het publiek, zeg maar.
0: Ja.
3: Dat is ook een heel belangrijk aandeel van haar geweest. De Earth and Fire periode.
0: Ja, het ging bij Journey natuurlijk heel vaak over dat ze bij Weekend dat zong in dat blauwe leren pakje.
3: Ja.
0: Ja, alsof er niet meer was. Hoe oneerbiedig vond je dat eigenlijk, dat het altijd maar weer daarover ging?
3: Ja, goed, dat gebeurde. De band die valt een beetje uiteen in twee delen wat mij betreft. En dat was de periode tot, ja, je kan zeggen tot 78 ongeveer, tot Weekend. En toen was het een beetje een experiment, of toen was het een experimentele band.
0: Ja.
3: Met conceptalbums en interessante muziek. Interessant voor de echte muziekliefhebber. Maar daarna probeerden ze toch een beetje de commerciële weg te bewandelen. Ja. En daar werden er ook mensen vervangen. Eerst kwam Theo Hertz erbij als bassist. Bert Ruiter, hè, de echtgenoot van de overleden inmiddels. Ja. Overleden echtgenoot van Journey. Ja. Die kwam erbij en Avi Tamboer. Het werd een beetje een ander soort band. Het ging iets meer de discokant. Ja. En het werd wat vrolijker, het werd wat anders. Het werd vooral wat commerciëler.
0: En dat leverde minder, die internationale hit op, hè? Weekend scoorde niet alleen in Nederland. Ja.
3: Absoluut, ja. Dat was de grote hit. En dat was, maar goed, dat mag ook. Weet je, de band veranderde, het publiek veranderde natuurlijk ook. Er was nog maar weinig support voor experimentele muziek. Of voor de muziek zoals de band die het begin maakte. En hier was nu meer belangstelling voor liedjes zoals Weekend. En het zit ook helemaal niet verkeerd in elkaar, maar het is een ander soort muziek.
0: Ja. Met welk lied vind jij, bewijzen we de meeste eer aan Johnny Kaagman van Earth and Fire?
3: Dat kan er maar eentje zijn, dat is Storm and Thunder.
0: Ja, Storm and Thunder.
3: Ja, dat heeft ze zo fantastisch gezongen. Moeilijk stuk. En Gerard en Chris Koerts die maakt mooie muziek, maar voor een zangeres hele moeilijke muziek om te zingen. Ja. En dat is haar ook wel eens geweten dat ze dat lastig vond. Dat heeft hele moeilijke structuren. Die melodie zit zo knap in elkaar, maar die is zo moeilijk om te zingen. Ja. Maar dat heeft ze echt heel mooi gedaan. Het is mooi opgenomen. Voor mij is dat de grote hit. En wat eer betoon aan haar lijkt me dat de grote hit van... Van de oude Earth and Fire formatie.
0: Ja, dan hebben we het goed gedaan, want dat is namelijk meteen de plaat die we gedraaid hebben nadat het nieuws bekend werd, omdat dat de hoogste notering van Earth and Fire in de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5 is.
3: Daar hoopte ik al op, ja.
0: Het zou een beetje raar zijn om hem binnen een half uur nog een keer te draaien.
3: Ja. Nou, misschien de eentje uit de iets latere periode, Love of Life, of het kan eigenlijk alles zijn. Ze hebben 18 hits gehad en wat mij betreft allemaal kwaliteitshits. Fire of Love was natuurlijk het nummer na... Ja, kijk, daar komt hij. Helemaal goed. Ik wilde zeggen Fire of Love was nog van Bert Ruiter. Had ook gekund.
0: Ja.
3: Na Weekend. Maar dit vind ik zelf heel lekker. En dit is ook de top van de band. Dit is precies waar de band heel goed in is. En Journey ook.
0: Dick Hermsen, schrijver van de biografie over Earth and Fire. Samen met zijn broer Fred Hermsen. Love of Love.

0: Love of Life, Earth and Fire. Allemaal muziek van Earth and Fire, omdat we zojuist het nieuws gebracht hebben dat Johnny Kaagman op 79-jarige leeftijd is overleden. De zangeres van Earth and Fire. Ik kan zelfs vertellen dat de uitvaart in besloten kring heeft plaatsgehad. Ik heb contact met Henk-Jan Smits, mijn lieve collega. Henk-Jan, goedemiddag.
1: Hi, Bert.
0: Van harte gecondoleerd met dit nieuws.
1: Ja, dankjewel.
0: Afschuwelijk. Ontzettend fijn dat we je wel even mogen bellen. Jij hebt Johnny van heel dichtbij gekend. Niet alleen als collega bij Idols, maar ook voor alles wat zij gedaan heeft in de muziek. En ook de afgelopen periode heb jij veel contact met haar gehad.
1: Ja, zoveel. Mijn vrouw en ik gingen gewoon eens in de 6 à 8 weken bijna langs. Gewoon omdat zij... laat hem vooral niet vergeten, een heel warme persoonlijkheid was. En ondanks dat zij enorm leed aan de vreselijke ziekte van Parkinson... verdienden ze wel de aandacht en vaak... ik val je in de reden en begin meteen te praten.
0: Nee, is goed, is prima. Ga door.
1: Oké. Maar nee, vaak was het zo dat... Want sommige mensen gaan van Parkinson heel erg trillen. En zij kregen een enorme stijfheid over zich... die ze misschien tijdens Idols al had... waardoor mensen dachten dat zij een met botox volgespoten ijskonijn was. Dat ze geen zins was... Maar dat is allemaal Parkinson geweest. En wij kwamen langs en steeds vaker dachten we... ze maakt het niet meer mee. Maar ze maakte alles nog mee. En werden vaak 's avonds dan door Linda, de verzorgster... die zat 24...

0: die ik in mijn hart heb gesloten.
1: Ja.
0: En het is goed dat dat ook vooruit... Het is verdrietig,
1: ja.
0: Maar het is eigenlijk, als we heel eerlijk zijn... De dood is altijd verdrietig. Maar ik ben ook ontzettend blij dat uiteindelijk dat ze de rust heeft gevonden. Ja. Dat ze eindelijk de laatste adem heeft uitgeblazen. Want het kon ook niet langer.
1: Ja, want ze heeft natuurlijk niet al te lang geleden ook nog haar man moeten verliezen. Ook dat heeft ze nog moeten meemaken. In...
0: Ja, 4 jaar geleden. Ja. En dat was voor hem en voor ons allemaal ondenkbaar. We wisten allemaal dat Bert zou Journey overleven.
1: Ja.
0: En toen kreeg Bert opeens kanker. En ja, dan gaan opeens andere dingen spelen. Toen heeft Bert het erg goed geregeld. Dat er 24 uur hulp in huis zou zijn. Ze hebben een mooie villa in Blaricum. Waar gewoon 4 slaapkamers waren voor de verzorging. Die allemaal, alle 4 de dames hadden gewoon hun eigen kamer. Was perfect geregeld. Waardoor Journey tot het bittere eind thuis is kunnen blijven. En dat is wel heel erg goed voor haar geweest en heel erg fijn ook.
1: Ja, jij zegt het was een warme persoonlijkheid. Wij kennen natuurlijk Journey, we hoorden net een fragmentje ook uit Idols, waarbij ze echt een enthousiaste muzikant die meedeed bij de enkels afzaagde. Was Journey heel anders als er geen tv-camera's bij waren?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, maar het gekke is dat mensen allemaal onthouden dat zij met haar handjes onder kin heb jij een cassette recorder. Misschien zou je jezelf eens op moeten nemen, want dit klonk nergens naar.
1: Ja.
0: Maar ondertussen zijn er ook beelden dat ze de tissue pakte omdat ze de tranen over de wangen had biggelen,
1: ja,
0: van het lachen. Zij, ja, kon en zij was. Zij had zulke droge humor en ondertussen tranen met tuiten lachen. En zij was snel ook. Je kon met haar ontzettend lachen. Ook tussen de audities door. Ik kan anekdotes vertellen, maar dan doe je er eigenlijk tekort. Want dan is er 1 anekdote, zegt iemand, nou, zo leuk is dat nou ook weer niet.
1: Nee.
0: Dan is het weer zo'n, daar had je bij moeten zijn. Maar het was gewoon een vrouw die laten we vooropstellen, heel ijdel was. Heel warm, een warme persoonlijkheid. Maar razendsnel en ad rem. En zij kon echt bam. En dan had ze wel die stoïcijnse kop van haar.
1: Mm-hmm.
0: En dan kon ze een opmerking maken dat Edwin, Erik en ik, Edwin Jansen, Erik van Tijn en ik,
1: yeah,
0: echt niet meer bijkwamen van het lachen. En dan keek zij ons aan zo van, ik weet niet wat zo grappig is.
1: Prachtig.
0: Weet je? Maar dan was het haar opmerking. Ja. Ja, zij had echt een enorm gevoel voor humor.
1: Ja.
0: En dat de warmte van haar persoonlijkheid en haar humor en haar... Ik vond het ook mooi dat zij is tot het bittere eind. Altijd als wij kwamen, was haar haar goed. Zat haar haar goed. Mooi geverfd. Make-up op. Nageltjes gelakt. Ja. Ze zag er tot het bittere eind ontzettend mooi uit. En natuurlijk heeft de Parkinson zijn tol geëist. Maar het is mooi dat ze tot het echt door de verzorging heeft gezorgd dat zij tot het bittere eind haar ijdelheid kon laten zien. En dat ze mooi bleef. En ze is nu net...
1: Ga door. Ja.
0: Ze is nu net weggereden vanuit haar villa. We hebben haar uitgezwaaid.
1: Ja.
0: En ze is nu naar het crematorium in Laren. En het is goed zo. En laten we blij zijn met wat voor mooie muziek ze heeft gemaakt. Zoals deze. Een van mijn eerste singeltjes die ik op 11-jarige leeftijd...

0: geweest bij het indrukwekkende verhaal dat Henk-Jan Smit vertelde over Johnny Kaagman. We krijgen veel appjes binnen. Die komen in de loop van de avond voorbij. Zometeen is Simone er. Wij melden ons komende maandag weer met een nieuwe Bert op 5. Graag tot dan.
1: Maak maandag mee. KRO NCRV.
2: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
3: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
4: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
2: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
5: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
2: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 6:00, hier is Renate Kok met het NOS Nieuws. Goedenavond.
12: Goedenavond. Johnny Kaagman is overleden. Haar familie heeft dat vandaag bekendgemaakt. Ze overleed eind juli en is inmiddels al, is al herdacht in een besloten dienst. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70 en 80, zoals bijvoorbeeld Memories en natuurlijk ook Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze in Idols te zien, waar ze vooral bekend werd als het superstrenge jurylid.
13: Nou, Cookie, dit is niet het juiste loketje waar je bent aangeland.
14: Het is een beat.
13: Ik ben er helemaal klaar mee. Mag ik gewoon vertrekken.
12: Ja, later werd bekend dat ze leed aan de ziekte van Parkinson. Johnny Kaagman brak door als zangeres van Earth and Fire. Een band in Nederland die natuurlijk supergroot was in de jaren 70 en 80. En ik zei het al, Weekend was toen hun grootste hit.

0: Johnny Kaagman was 79 jaar. Ander nieuws dan. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig, die hing dicht bij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
1: Dat alles deutet niet op amateurhaftes vorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage, met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
0: Een aanval had kunnen leiden tot een enorme ontploffing daar op die luchthaven, maar die drone werd op tijd onderschept door een medewerker. En vanavond mogen Ajax en FC Twente weer aan de bak voor het Europees voetbal. FC Twente neemt het in de derde voorronde van de Conference League op tegen FC Dutch uit Slowakije. Commentator Suus van Klee vertelt dat trainer John van den Brom veel verwacht van de Slowaken.
2: Hij zei, je mag ze nooit onderschatten. Ik geloof niet meer in kleine ploegjes, in Europa niet en in Nederland ook niet. Prima, maar voor Twente is het wel absoluut zaak om te winnen. Ook om de vieze smaak van de uitschakeling in de Europa League, het Europese toernooi een niveautje hoger, weg te spoelen. De ticket voor de Conference League en dus de komende maanden wel Europees voetbal is echt het minimum voor Twente tegen deze Slowaakse tegenstander. Dus.
0: Nou, wedstrijd begint om 8:00. Om dezelfde tijd speelt Ajax thuis tegen het Ierse Shelburne. Het weer dan vanavond en vannacht in het noorden misschien wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen zonnig en dan wordt het maximaal 25 graden.
3: De avondstart. Simone Walraven.

0: Tonight. Je blijft ze regelmatig horen vanavond op NPO Radio 5... in verband met het overlijden van Journey Kaagman na een lang muzikaal leven. We zijn heel benieuwd naar je mooie herinneringen aan Journey en haar muziek. En misschien is er wel een geliefd nummer van Earth and Fire dat je graag wil horen vanavond. Of van Jenny, Journey solo natuurlijk. Hè. Laat het vooral weten via de NPO Luisterapp. Er komt van alles binnen, al geweldig. Van harte welkom op je donderdagavond. Heel fijn dat je meegeniet van de beste evergreens ooit gemaakt. Waaronder een vergeten parel van Bobby Womack zometeen. Otis Redding maakt dromen waar, maar eerst...
1: Avondspreuk.
0: Ik ben op zoek naar een plaatje aan de hand van een uitspraak van komiek en acteur Richard Pryor. Hij heeft ooit gezegd... Ik zie mensen als de kern van een geweldig idee dat nog niet tot stand gekomen is. Heb je een idee voor een plaatje? Laat het weten via de...

0: Chiffons, Sweet Talking Guy, daarvoor Level 42, Love Games.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Bobby Womack had een broertje genaamd Harry. En die Harry die wilde op jonge leeftijd het liefst wonen op een indianenreservaat. En hij stond erom bekend dat hij niet materialistisch was. Dat leverde hem de bijnaam hippie op in de familie. Later speelde hij speelde basgitaar in de Womack familieband, de Valentino's. Maar echt in de spotlight staan, dat was gewoon niet zijn ding. Een bijzondere man. En in 1972 kreeg hij een liefdevol eerbetoon van Bobby in dit nummer. Harry Hippie.

Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. De app stroomt helemaal vol met berichten rondom het overlijden van Journey Kaagman, zangeres van Earth and Fire. Ze is 79 geworden en vandaag naar haar laatste rustplaats gebracht. Nou, eens even kijken hoor, een kleine greep. Paul schrijft, we houden het niet droog hier. Paul, veel liefs van ons. En Ruud stuurt, wat een geweldige stem. Onvergetelijk, nu al legendarisch. En Jan laat weten, heb haar ooit gezien op 18 april... bij het concert op het Malieveld in Den Haag... na de demonstratie om Veronica te behouden. Het was in 1973, ik was een jochie van 13. Oh, wat mooi. En Fifi laat weten, ik vond alle muziek van Earth and Fire goud gemalen goed. Beter kan ik het niet zeggen. Hier zijn ze met Thanks for the Love.

0: Moedig met de Otis Redding Foundation, een stichting die jongeren de ruimte biedt om hun muzikale talenten te ontwikkelen.
1: De muzikale drieling.
0: 3 platen achter elkaar met een rode draad. Heel gezellig als je meedenkt over de derde. Je kan je idee kwijt in de NPO Luisterapp en we beginnen met Eddie Floyd.

Weekend, daarvoor Johnny Jordaan. Opoe, ik ben u zo dankbaar. En als eerste Eddie Floyd, I am so grateful. Nou, dit was nog pittig om hier wat fragmentjes bij te vinden, maar jullie zijn geweldig. Het is toch weer gelukt.

Pete Philly en Perquisite hebben een liedje Grateful. En Vreni und Frans Stadelman, Dankbaarheid Jodelduet. Oh, die gaan we zeker een keer draaien. En dan

0: Betty Everett, de Shoop Shoop Song.
1: De avondspreuk.
0: Komiek en acteur Richard Pryor heeft ooit gezegd: ik zie mensen als de kern van een geweldig idee dat nog niet tot stand is gekomen. Nou, interessant om te zien wat er allemaal binnenkomt. Wij vinden deze wel zo leuk. Het is een Italiaans liedje. Ma quale idea. En dat betekent zoveel als: wat is dat voor een idee?

0: Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
5: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Een nieuw hoofdstuk op de Weuste.
11: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
12: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
10: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
13: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
10: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
14: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 7 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van £5,7 miljard, omgerekend €6,7 miljard. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de 5e vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
16: Hoe mijn almachtige God mijn lot ligt in uw hand, ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
17: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
15: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïens vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
18: Dat alles deutet niet op amateurhaftes vorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage, met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
15: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cédrine Kerbaol en Pietersen voor. Pietersen leidt het puntenklassement en Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De avondstart. Simone Walraven.

wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt.

0: daar alles van. Montreal, Los Angeles, Breukelen. En hij heeft vast op nog veel meer plekken gewoond. Van harte welkom, dit is je tweede uurtje Avondstart. Fijn dat je erbij bent. We gaan straks meer muziek draaien van Earth and Fire in verband met het overlijden van Journey Kaagman op 79-jarige leeftijd. En wij hebben ook een verse notenkraker voor je. En je maakt kans op die zeer gewilde en geliefde muzieksleutel, sleutelhanger en tromgeroffel. Er is een verloren track van het Gaucho-album van onze avondster Steely Dan onderweg. Maar nu eerst Ray Barretto en zijn Soul Drummers.
1: Yeah, baby. Yeah, baby.

Tracy Ullman, Sunglasses. We duiken de vergetelheid in. In 1972 was Willie Nelson druk bezig met het schrijven van zijn 16e album. En hij wilde iets nieuws doen dan wat mensen van hem gewend waren. Hij wilde de regels ook doorbreken van de gladde Nashville-sound. Dus wat doet hij? Hij verhuist van Nashville naar de hippiestad Austin in Texas. En hij komt op de proppen met zijn eigen mix van country, folk en jazz. Met andere woorden, outlaw country is geboren. Je hoort hem met de titeltrack van dat album, Shotgun Willie.

0: Hardtops.
1: De Avondster.
2: Nerdalert.
0: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. In 1979 zaten de mannen van Steely Dan in de studio voor de opnames van het album Gaucho. En er was een moment dat een technische assistent per ongeluk een compleet nummer heeft gewist. Vreselijk, echt zo erg. Donald Fagen en Walter Becker die waren ook echt verslagen. Ze hadden er hun ziel en zaligheid in gestopt en het was gewoon verdwenen. Dus ze probeerden het steeds opnieuw op te nemen, maar het haalde niet de kwaliteit die ze de eerste keer te pakken hadden. Dus ze hebben het hele idee van het nummer laten gaan. En voor de fans bleef het altijd een mythe. Totdat de dochter van de vaste technicus van Steely Dan, Roger Nichols, een paar jaar terug een oude tape op zolder vond, waar wonder boven wonder dat nummer toch op bleek te staan. Nou ja, hij had dat kopietje gemaakt. Niemand wist dat. Totdat zij het vond. De cassette was een beetje vergaan, dus ze heeft haar uiterste best gedaan om de kwaliteit op te laten krikken. En met succes, je hoort het nu, de second arrangement, precies zoals Steely Dan.

0: vallen en jump. De hele avond staat NPO Radio 5 stil bij het overlijden van Journey Kaagman, zangeres van Earth and Fire. Daarvoor leggen wij nu even een lijntje met luisteraar en muziekliefhebber Mario Echthuizen. Goedenavond, Mario.
1: Goedenavond, Simone.
0: Hey, ik begrijp dat jij Journey Kaagman te gast hebt gehad in jouw radioprogramma in 1985 bij de lokale radio van Purmerend.
1: Ja, Radio Waterland was dat toen. Mm-hmm. Dus ik vond het bijzonder spannend. Want het was natuurlijk een zangeres die ik al jaren adoreerde. Natuurlijk vanwege haar prachtige mooie stem. Mijn eerste singeltje was Memories. Mm-hmm. En toen was ik 11, 12 jaar oud. Dus nu 55 jaar later is ze er niet meer. Maar ja, toen in 85 mocht ik haar dus spreken omdat ze net haar solo-carrière had opgestart. En ze wilde die plaatjes toch natuurlijk graag verkopen. Dus kwam ze ook langs de lokale radiostations.
0: Dat is ontzettend bijzonder, joh. Was je nerveus?
1: Ja, ik was zeker wel nerveus. En ik had wel meer artiesten, minder bekende en bekende artiesten. Zelfs René Vroeger een keer toen hij nog helemaal niet bekend was. Mm-hmm. En haar kende ik natuurlijk al heel lang. Maar ze was zo lief. Ik zie haar nog binnenkomen met een lange zwarte leren jas. Strakke spijkerbroek, naaldhakken. En ik dacht, daar komt een diva binnen. Maar ze was zo lief voor ons allemaal toen, wow, bij de radiostudio. En we hebben zo'n mooi gesprek gehad van 3 kwartier. En tussendoor natuurlijk muziek van Earth and Fire gedraaid. En haar nieuwe single destijds, Mystery Man was dat.
0: Oh ja.
1: Ja, dat was,
0: Dat
1: was zo leuk en dat vergeet ik nooit meer.
0: Nee, dat begrijp ik. Hey, we willen graag iets van haar draaien. Heb jij een suggestie?
1: Ja, zeker. Een iets onbekender werk van het meesterwerk Song of the Marching Children uit 1971. En dat is het hele mooie subtiele Appetite.

0: Hetfield, We Gotta Have Peace. Daarvoor de Searchers, Sweet For My Sweet. Vandaag werd bekend dat Johnny Kaagman is overleden op 79-jarige leeftijd. Het gebeurde op 31 juli. En onze eigen Angela Groothuizen was bij het afscheid vandaag. Angela, schat.
1: Hey, Sipi. Hi, ja.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, dat was, goed. Het gaat goed. Ik moet je zeggen, ik kreeg dat vrij kort van tevoren te horen. Het was heel klein. Een broer, een tante, een nichtje. Natuurlijk Henk Jan was er met zijn vrouw. Mm-hmm. Patricia Steur, de fotograaf, met haar man. En nog wat goede vrienden ook. Gert en... Die zijn allemaal bezig met een boek. Gert en Christel zijn bezig met een boek. Dus ik denk een man of 10 of zo.
0: Wauw, maar hebben jullie elkaar heel erg veel gezien? Hoe kwam
1: nou
0: jij...
1: ja, ik heb een geschiedenis met hem. Maar ik heb net aan iemand gegeven. Ik heb er zeker al, ik dacht 23 jaar, maar het blijkt 17, 18 jaar niet gezien. Maar ik stuur af en toe een kaartje en een brief. En die had ze allemaal bewaard, blijkbaar. En ik werd uitgenodigd. Nou. En het was heel ontroerend. Want kijk, die vrouw, dat was van mij een voorbeeld. Ik heb haar zien optreden toen ik nog niet in de... Ja, toen zat ik ook wel in de dots, maar toen moest het grote nog komen. Maar ik zat in een band en ik zag haar opkomen bij Earth and Fire. Ik dacht, wij zaten in het voorprogramma. Ik dacht, zo moet dat. En later leren we elkaar kennen. Ze nodigden me uit bij een show. En de show van de maand bij de AVRO. Dat was heel erg leuk en heel intensief. En daarna hebben we met een klein groepje, met Henk Temming zat erin, Henk Westbroek geloof ik, nog een fantastische meid, advocaat, en natuurlijk Jury en Bert, hebben we de BV Pop opgericht, waar de popprijs uit voortgekomen is.
0: Ja.
1: En zij was een bestuurder, joh. Zij heeft ervoor gezorgd dat de artiesten van nu, en dit is gewoon heel belangrijk, de artiesten van nu, die allemaal goed geld verdienen, die allemaal... Het is echt allemaal geregeld. Het is professioneel geworden, het vak. We staan op haar schouders.
0: Wow.
1: Zij heeft zich doodgevochten. Toen zij net een solo carrière begon... was ze wel bij Sonja om te vechten voor de rechten van de muzikanten. Nou, dat was helemaal niet, werd natuurlijk helemaal niet goed ontvangen. Maar dat deed ze wel. Zij was de voorvechter voor de Nederlandse popmuziek. Ze was directeur bij Radio Noordzee. En bepaalde dat een enorm percentage ook Nederlandstalige producties... of Nederlandse producties moesten zijn.
0: Ja.
1: Dus het gaat nu zo goed met de Nederlandse muziek. En
0: heel,
1: ik
0: veel dank aan, heel veel dank aan Johnny Kaagman.
1: Het komt door Johnny en Bert.
0: Wat goed om te weten en wat fijn dat jij dat ook hebt mee mogen maken zo.
1: Ja,
0: en dat ze zo belangrijk voor jou is geweest. Ik kan dat helemaal voorstellen. Angela, we moeten door met de muziek.
1: Ah, je gaat wat draaien, hè?
0: Ja.
1: Wat ga je draaien?
0: Nou, ik dacht aan Wild and Exciting van hun debuutalbum.
1: Mooi.
0: Ja,
1: okay. Mooi. Heel mooi.
0: Hey, Angela, dank je wel voor deze mooie verhalen en heel veel liefde.
1: Ja, liefst dat de luisteraar.

die keyboard speelde bij Ian Dury en The Blockheads, Chaz Jankel. Een mega fan van Sly and the Family Stone en heeft altijd gezegd dat die muziek zijn hele carrière heeft beïnvloed. En dus funkt zijn oeuvre ook de pan uit. Wij gaan door met Swinging Blue Jeans. Fire!

Jake. Tot zover je donderdagavond start. Veel plezier zo met Gerja. En de avond van 5 nog veel meer aandacht voor Journey Kaagman. Morgen zijn we er weer met een vrolijke vrijdagavondshow. En heel graag tot dan. We gaan eruit met de R.E.M. Find the River.

0: een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts

0: 8,50 euro per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Donnie en Robert van Hemert. Sven Verstegen en Likke Pep. Jannes en Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: 8 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De brand in de duinen bij Oudorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, dat zegt verslaggever Simone Tukker.
12: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
11: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met 2 Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was Get Into It, dat de 4e plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. De 6e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cédrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
13: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
11: En toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusse blijft in het geel. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen, in het noorden regen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De avond van 5. Gerja Wolf.

Aan het einde van de middag kwam het bericht binnen dat Journey Kaagman is overleden op 79-jarige leeftijd. Zangeres van Earth and Fire en jurylid van Idols. En Bert Kranenbarg sprak collega Henk-Jan Smit. En net bij Simone hoorde je Angela allemaal over herinneringen aan Journey Kaagman. En er is al veel moois voorbij gekomen. En wij doen ook elk uur even een prachtig nummer van Earth and Fire of van Journey solo. Dat hoor je later deze uitzending. En we begonnen met What Difference Does It Make? Een wat later nummer van Earth and Fire.

0: harte welkom. Fijn dat je luistert. Eindelijk is het zover. De duettenavond. Op de avond van 5. 3 uur lang de allerfijnste duetten uit allerlei decennia. Ja, en dit begon een paar weken geleden, dit idee. Toen zaten er zomaar 3 duetten in de uitzending. En toen dacht ik, zou je daar een avond mee kunnen vullen? Nou, dat hebben we geweten. We deden een oproep. En er zijn meer dan 300 suggesties binnengekomen de afgelopen weken. Nou, daar hebben we de mooiste uit geselecteerd. En die hoor je de komende 3 uur. En toen dacht ik, ja, als je dan allemaal duetten draait, dan moet je het ook met z'n tweeën presenteren. Dus is hier bij ons onze enige echte Jeroen Snel. Yay!
1: Oh, gezellig, hè?
0: Ja, fijn heerlijk. Dat je er bent, man. Ja. Oh, heerlijk.
1: Leuk.
0: Echt leuk om het samen te doen.
1: Ja.
0: En we gaan er een leuke 3 uur van maken.
1: Zo vaak zien we elkaar niet. Nee. Zo vaak spreken we elkaar niet. Nee. Terwijl we wel in hetzelfde programma zitten.
0: Precies.
1: Dus,
0: ja,
1: oh,
0: jij pakt de vrijdagavonden.
1: Ja.
0: Heel fijn. En nou ja, na vandaag ben ik 3 weken vrij. Die neem jij over.
1: Ook nog.
0: Heel erg fijn.
1: Ja.
0: Ja, en wij zitten hier natuurlijk ook samen met Rob. Die ga ik ook even noemen, want die noem ik elke avond wie erbij zit. En jij bent er vanavond ook bij.
2: Ik ben er ook gewoon bij, dus ja.
0: Dus eigenlijk is het 3 voor de prijs van 1.
2: Eigenlijk 3, maar ik laat het eerlijk aan jullie.
0: Ja, ook. Ja. Nou, dankjewel, Rob. En wat gaan we nog verder doen, Jeroen?
1: Ja, nou ja, als vanouds, Gerja, gewoon Waar is Bob? We gaan het spelen. Hij is nog 1 keer in Zuid-Amerika deze week. Je krijgt, zoals iedere avond ook vanavond, weer 3 hints. Straks de eerste al. Maar voor nu, door met een duet. Het is 1967 als Marvin Gaye en Kim Weston elkaar vinden in It Takes Two.

0: Zeg je duetten, dan hoort deze er absoluut bij. Elton John, Kiki D, 1976. Don't Go Breaking My Heart. En daarvoor dus Marvin Gaye en Kim Weston, It Takes Two. Ja, zoals gezegd, de komende uren de mooiste duetten uit alle decennia zo'n beetje. Ja, dan natuurlijk ook Olivia Newton-John en John Travolta zometeen, Gerja.
1: Ja, zeker.
0: Dat is even een teasertje voor later. Ja. Maar voor nu Bill Medley en Jennifer Warnes dan.
1: Heb je die films gezien?
0: Ja.
1: The Dirty Dancing?
0: Jij ook natuurlijk wel.
1: Ja,
0: Eén keer. Valt het mee.
1: Ik was er geen groot fan van. Ja. Patrick Swayze wel, absoluut. Maar de film,
0: dat is waar. Maar de muziek is leuk. I've Had the Time of My Life. 1988 alweer.
1: Ja, zeker.

0: Zo, jij kan wel goed dansen, Jeroen. Dat is echt wow,
1: verborgen
0: man.
1: Talent, hè?
0: Dat je mij zo op kan tillen, vind ik wel heel erg knap voor jou. Ja. Zo leer je elkaar nog eens kennen, hè? Ja, vanavond staat NPO Radio 5 volledig in het teken van de magie van twee stemmen van de duetten. En als we het hebben over samen zingen en muzikaal vuurwerk, ja, dan mogen we onze gast van vanavond ook niet overslaan. Hij viert zijn 65ste verjaardag en geeft niet gewoon een feestje. Nee, hij heeft schitterende plannen, waaronder een gloednieuw album vol bijzondere duetten met de muzikale generatie van nu. En die eerste hit van die plaat, Hoe de Liefde Gaat, met Waylon, die hoor je al regelmatig langskomen hier op NPO Radio 5. En dit najaar volgt het hele album en een groot concert in Ahoy. Ik heb het natuurlijk over René Vroeger. Goedenavond, René.
2: Ja, goedenavond. Hallo.
0: Hi. Hey, voordat we het over jouw project gaan hebben, eerst even die andere vraag. Journey Kaagman is overleden. Wat betekent dat? Wat betekende zij voor jou?
2: Ja, ik vond Journey en ik, we kennen elkaar natuurlijk al jaren. Mm-hmm. Omdat we natuurlijk ietsje ouder zijn. Maar zij was wel een ongelofelijke grand dame van de Nederlandse popmuziek natuurlijk. Hè? Ja. Want ik bedoel, als we het mooie blauwe pak mogen we natuurlijk even niet vergeten. Hè?
0: Iconisch.
2: Ja, dat, als je dat zag. En natuurlijk in de muziek die ze gemaakt hebben de afgelopen jaren. Of in al die jaren. En natuurlijk in de jury's waar ze altijd deel heeft genomen en waar ze gezeten heeft. Ja, toch wel een iemand die ongelooflijk veel van de Nederlandse muziek wist.
1: En ze heeft natuurlijk veel betekend voor artiesten, hè? Qua rechten en rechthebbenden. Ja. Konamis en zo.
2: Ja, ze had er mee bezig geweest. En dat is wel. Het hoorde bij Journey. Ja. Zij wilde gewoon dat iedereen toekwam wat hem toekwam.
1: Ja. Ze is vandaag begraven, eigenlijk in alle stilte. Ja. Vorige week vrijdag was ze al overleden. Was dit echt Journey om deze laatste wens op deze manier in te vullen, denk je?
2: Ja, ik weet het niet. Het zat natuurlijk de laatste. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de laatste maanden niet echt gevolgd heb hoe het met haar gezondheid ging. Maar we wisten natuurlijk allemaal dat ze wel Parkinson had. Mm-hmm. En we wisten allemaal wel dat ze ziek was. Maar ja, je weet natuurlijk nooit hoe erg het met iemand is.
0: Nee.
2: Dus ik hoop gewoon dat de familie daaromheen gewoon alle tijd en rust heeft gekregen om haar dat mooie afscheid te geven.
0: Ja. Nou, mooi gezegd, René. Nu over jouw 65e verjaardag. Want jij bent 65 geworden. En in plaats van dat je gewoon een lekker feestje geeft, denk jij, weet je wat? Ik ga eens duetten opnemen met de muzikale generatie van nu. Hoe gaat het met de muzikale generatie van nu?
2: Ja, volgens mij gaat het geweldig met de generatie van nu.
0: Ja?
2: En as we speak, ik zit naar twee heerlijke mensen te kijken aan de overkant. John Deernen en Billy Dant.
0: Ja.
2: En wij zijn toevallig de hele dag aan het schrijven geweest. Ook met Last Cool Horn.
0: Ja.
2: Die elke dag wel weer hit schrijven voor de generatie van nu.
0: Wauw.
2: Ja, ik vind dat wel te gek om mee te maken. En ja, als je naar die jongens luistert, die staan met alle plaatsen in hitparade en weet ik wat allemaal. Dus ze doen toch iets goed.
0: Ja, en hoe is het om dan met ze te zingen? Jij als geluidszanger, zij beginnen vaak net. Hoe is dat samen?
2: Ja, dat is het mooiste wat er is. Want kijk, als je. Ja, je hebt altijd respect voor tijd. Mm-hmm. Wat respect voor de kunnen van de mensen. En uiteindelijk komt het wel voort uit de liefde voor muziek.
0: Ja, dat is wat jullie
2: denken. En ik zou vertellen, waar we in het begin met Waylon, met Willem, hadden we zoiets van, we gaan gewoon mooie muziek maken. We maken, weet je, en dat komt dan zo bij elkaar. En dat klinkt, waarom? Omdat je zelf van muziek houdt.
0: Ja. Dat is de gemene deler. En dat gaat door alle generaties heen natuurlijk.
2: Absoluut.
0: Ja, mooi. Hey, nou hebben de luisteraars van dit programma hun eigen ultieme top 3 van duetten samengesteld. Heb jij nou ook een favoriet duet? Waarvoor ik jou 's nachts wakker mag bellen?
2: Ja, het is afgezaagd. Nee, het is echt vreselijk afgezaagd.
0: Ben benieuwd?
2: Maar Island in the Stream.
0: Dan moet je even blijven luisteren, René.
2: Ja, dat kun je mij voor wakker maken.
0: Ja.
2: En ik heb 44 miljoen karaoke's gedaan op de hele wereld. En zelfs met mijn vrouw zing ik dit liedje.
0: Geweldig.
2: Dat vind ik het eigenlijk wel het mooiste duet van ooit gemaakt is.
0: Ja. Hey, nog één laatste vraag. Hè. Naast al die nieuwe muziek van jou en het naderend album ga je ook weer de studio in. En Ahoy voor die show. Hoe lukt het jou toch om in al die tijden jezelf steeds weer opnieuw uit te vinden?
2: Nou, ik denk gewoon dat omdat ik met mooie jonge mensen mag werken. Mm-hmm. Mensen die de liefde voor muziek.
0: Yeah.
2: Ik denk toch dat dat de grootste gemeente deler is. Yeah. De gemeente deler is dat je met mensen werkt die constant met muziek bezig zijn.
0: Mm-hmm.
2: Ik kijk naar Billy Dans, die zit tegenover mij.
0: Yeah.
2: Die is 30, 32. 35, oude lul al.
3: Al die botox,
2: ja, het ziet er ook een stuk beter uit.
0: Ja.
2: Nee, maar dan het leuke van het verhaal is dat wij eigenlijk, en ook vandaag zijn we begonnen met schrijven,
0: ja.
2: Maar hebben we het anderhalf, twee uur voor we gaan schrijven, hebben we het over muziek.
0: Ja.
2: En over muziekstromingen. En we hadden toevallig over Motown vandaag.
0: Ja.
2: Weet je wel, over mooie dingen en weet je wat allemaal. Het houdt gewoon nooit op.
0: Nee, hè? Het blijft stromen. Nou, dan, ja. Ik hoop voor jou dat het nog heel lang blijft stromen. En we gaan even genieten van jou en samen met Waylon hoe de liefde gaat. Mag ik je ontzettend bedanken, René, voor de tijd. En nog heel veel moois gewenst.
2: Nou, meer dan graag gedaan. En ik hoop jullie snel te zien.
0: Oké, dankjewel. Hetzelfde. Doei.
2: Oké, take care.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Berry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Roveren.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
7: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

0: Zo simpel kan het zijn, hè, om gewoon even I love you te zeggen. Jarenlang, Gerja, heb ik gedacht dat Nancy de vrouw was van Frank Sinatra. Omdat het een liefdesduet
1: is. Precies, ik denk dat heel veel mensen dat hadden.
0: Ja, maar het is vader en dochter. En destijds, lees ik ook in de jaren 60, 1967... vonden critici het best wel vreemd dat de vader en de dochter elkaar zo bezingen. Maar vandaag de dag is toch best wel aardig.
1: Ja, gelukkig weten we nu beter, hè.
2: Waar is Bob?
1: Ja, Bob is ook weer voor ons op pad. We krijgen trouwens een vraag binnen van Pedro, Jeroen, of wij vanavond ook nog een duet gaan zingen.
0: Ja, dat kan.
1: Ben je een beetje bij stem of niet?
0: Jawel, maar dan moet hij wel zeggen welk liedje, want anders weten we het niet natuurlijk.
1: Oké, nou Pedro, kom maar door, zou ik zeggen. gaan wij ondertussen naar Waar is Bob? Want hij is gewoon weer net als elke avond voor ons op pad. Ergens in Zuid-Amerika staat hij. En je krijgt deze uitzending net als anders 3 hints om te raden waar hij staat. En dit is hint nummer 1.
3: Aangemeerd. Het kostte wat moeite, maar we zijn er. Vind je het gek op zo'n afstand? Maar ja, the show must go on. Eens kijken of ik nog bekende gezichten zie.
1: Oh, oké. Ja, het enige wat we erbij zeggen is dat hij dus ergens in Zuid-Amerika staat. Want daar is hij al de hele week. Als jij denkt te weten waar die is, en ik zou het echt heel knap vinden, maar ik zeg het wel vaker en dan komen er ook goede antwoorden binnen. Laat het maar weten via de NPO Luister-app als jij denkt te weten waar Bob vanavond staat. En je hebt tot 10:30 de tijd, dus doe rustig aan. En heb je nog geen flauw idee, geen paniek. In het volgende uur komt hint nummer 2. Gaan we door met weer een lekker duet. Hij is heel vaak aangevraagd, deze James Ingram en Michael McDonald in Yamo Be There.

0: die Julien Clerc doet zijn best in het Nederlands. Nou, klinkt best wel aardig. En Rob de Nijs natuurlijk een melodie.
1: Freddie Mercury, die kennen we natuurlijk allemaal als... Als je dacht dat het rustiger werd, vergeet het maar. En Montserrat Caballé, die kennen we natuurlijk van... Ja, op papier leken hun werelden mijlenver uit elkaar te liggen. En toch ontstond er een hele bijzondere vriendschap, gebaseerd op één gedeelde liefde, de muziek. En Freddie Mercury was al jarenlang een groot bewonderaar van Caballé. Hij noemde haar stem de mooiste die hij ooit had gehoord. En toen hij hoorde dat de Olympische Spelen van 92 naar Barcelona zouden komen, kreeg hij een geweldig idee. Hij wilde een lied schrijven dat de stad en de kracht van muziek zou vieren. Maar dat wilde hij alleen doen met zijn grote idool. En toen de twee elkaar ontmoetten, was er meteen een klik. Caballé was onder de indruk van Freddie's musicaliteit en zijn respect voor haar vak. En Freddie op zijn beurt was zichtbaar zenuwachtig. Hij stond oog in oog met de zangeres die hij al zo lang bewonderde. Samen nemen ze het nummer Barcelona op. En het werd een unieke combinatie van rock, pop en opera. Het resultaat was iets wat nog nooit eerder was gemaakt. Twee totaal verschillende muziekwerelden kwamen samen in één groot, meeslepend duet. In 88 brachten Freddie en Monstera het nummer live ten gehore tijdens een groot evenement in Barcelona. En het lied groeide uit tot een muzikaal visitekaartje van de stad. Helaas maakte Freddie de Olympische Spelen van 92 niet meer mee. Hij overleed het jaar daarvoor. En daarvoor konden hij en Caballé het nummer niet live uitvoeren tijdens de openingsceremonie. Maar het klonk overal tijdens die spelen. En het werd onlosmakelijk verbonden met dat hoogtepunt, dat sportieve hoogtepunt. En nu, zoveel jaar later, blijft Barcelona een van de meest bijzondere duetten ooit opgenomen. Het bewijst dat muziek geen grenzen kent. Rock en opera, een Britse rockzanger en een Spaanse operadiva. En samen maken ze een tijdloze klassieker. Hier is die, Barcelona.

0: Ja, dit nummer kan ik altijd horen hoor. If I Had Words, Scott Fitzgerald en Yvonne Keely. Ik was 9 jaar, Gerja.
1: Ja, vertel.
0: En bij ons in het gebouw van de plaatselijke speeltuinvereniging, Vreugdenoord, hielden we eens in het jaar, of organiseerden ze eens in het jaar, een playbackshow. En ik zat in het achtergrondkoortje.
1: Dat meen je? Dus jij bent te horen hier op de plaat?
0: Nee, wij playbackten dat. Oh, okay, het was de act. Ik wilde heel graag op een podium staan. Ja. Toen al. Yeah. En ik had de tijd van mijn leven, absoluut.
1: Geweldig. Ik zie het helemaal voor me. Wat mooi om te horen. Ja, leuk. Hey, wat gaat het ontzettend snel. We hebben nog tijd voor één duet dit uur.
0: Oh.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: 9 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de bestrijding van de brand bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van £5,7 miljard, omgerekend €6,7 miljard. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de 5e vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, zo blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
9: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn. Maar dat was tegenovergesteld. Het was een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
8: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson. Ze was 79 jaar. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Ja, ja, So Crazy About You. Het is oorspronkelijk geen pop- of soul-nummer, hè, maar het was een traditionele jazz-standard uit de jaren 40. En voor het album At Last, waar dit op staat, koos producer Billy Vera ervoor om die zang van Lou Rawls volledig live in de studio op te nemen, samen met de ritmesessie. En dat geeft het dat lekkere sfeertje. En ja, het klonk mij veel ouder in de oren en dat komt dus, klopt uit, komt uit de jaren 40.
1: En ook wij zijn volledig live, hè, vanavond.
0: Ja, hartstikke. Ja. Nou en of.
1: Welkom terug. Ja, straks natuurlijk Bob met zijn tweede hint over de plek waar die staat vanavond. Ergens in Zuid-Amerika. De douche van Shower Power die gaat weer aan. En natuurlijk sowieso de fijnste muziek. Zoals uit Italië. Want dat vakantieland willen we vanavond even centraal stellen. Heb jij een leuke plaats met een leuke herinnering uit Italië? Een Italiaans duet. Natuurlijk in deze duet-uitzending. Laat het even weten via de app van de NPO Luister. Dus,
0: ja, wel een lekker verhaal. Bij een smeuïg verhaal.
1: Een smeuïg verhaal over, ja, over die vakantieliefde.
0: Nou, bijvoorbeeld.
1: Die nooit meer terug. Heb jij wel eens vakantieliefdes gehad?
0: Jawel.
1: Ja? Ja, vertel.
0: Ja. Ja, ik ging met twee vriendinnen op fietsvakantie door Nederland en België. En in de jeugdherberg, daar sliepen we dan. Er was een hele knappe, leuke Amerikaan. En er was een hele leuke. Verder niks mee gedaan. Ik was 16 of 17 of zo.
1: Verder niks gebeurd.
0: Nee. En toen was ik één keer thuis en toen bleef hij me maar bellen.
1: Oh.
0: En dat was in de tijd van dat nummer van Stevie Wonder. Van I just called to say I love
1: Echt
0: you.
1: Echt waar? En dat
0: en
1: zei hij dan
0: ook. Op een gegeven moment durfde ik de telefoon niet meer aan te nemen.
1: Ach. Nou, je hebt geen spijt ervan.
0: Nee, helemaal niet.
1: Nee. Nou, zo'n verhaal, maar dan in Italië. Ja. Met een nummer uit die tijd wat erbij hoort. We zijn echt benieuwd naar je verhaal. Laat het dus weten. Een duet, Italiaans duet. En einde dit uur gaan we dat duet draaien. Gaan wij voor nu terug naar 1960. En daar vinden we Brooke Branton, zo heet hij. En Dinah Washington, A Rocking Good Way.

0: I'd love to rock. How about you?
1: And baby, you got what it takes.
2: Vanavond hoor je de allermooiste duetten in een speciale uitzending van de Avond van Vijf. Op NPO Radio 5.

0: Iedere keer die stopste in. Dat zou verboden moeten worden, vind ik, in de muziek.
1: Dat trap je in, hè?
0: Hartverzakking krijg ik dan. Is die nou afgelopen? Nee, en dan gaan ze toch nog weer door.
1: Die 2 seconden stilte is ook niet erg op de radio, hè?
0: Nee, dat mag niet te lang duren, want dan gaat de noodband lopen.
1: De noodband, ja.
0: Weet je waar die mee begint? Met Fleetwood Mac, Albatross.
1: Oh, dat is zo slecht nog niet.
0: Nee, is heerlijk. Dus als wij nou gewoon 10 seconden onze mond houden...
1: Dan komt hij vanzelf.
0: Ja. En je hoorde Steve Harley en Cockney Rebel met Make Me A Smile. En daarvoor Brooke Brenton en Dinah Washington. En dat maakt het helemaal tijd voor...
2: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
1: Ja, het is tijd voor Shower Power. 8:15 bijna. Je weet het, zingen is gezond. Het maakt gelukkig. En zelfs mensen die zeggen dat ze niet kunnen zingen... die zingen stiekem onder de douche. Een geweldige plek. En het klinkt er best wel aardig door alle tegeltjes om je heen. Nou, bij die douche hoort natuurlijk een badlaken, een strandlaken. En dat is nou net de prijs die je kan winnen vanavond. We gaan naar het fragment. En aan jou natuurlijk de vraag... wie hoor je hier en wat hoor je hier?
3: You look up someday and get will be there.
1: Ook weer een duet. Leuk.
0: Misschien kun je die samen zingen zometeen.
1: Kan, kan. Maar er zijn zoveel mogelijkheden voor ons, Gerja. Oneindig.
0: De wereld ligt open.
1: Dus, welk liedje hoorde je hier en van wie ook alweer? Laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Of bel even met Rob via 0800-3000-555. Geef je het goede antwoord straks in de uitzending. Dan win je dus dat hele leuke avond van 5 strandlaken.
0: Zal ik hem nog één keer laten horen? Wat denk je? Ja, omdat het kan. Ja, we kunnen ons gewoon niet inhouden. Hè? Hey, wat dacht je hiervan van de volgende James Bond film? Ik vind dit is voor mij echt een Bond-song.
1: De titel ook, hè?
0: Ja, hè? Bruno Mars samen met Lady Gaga. Mooie samensmelting.

0: Had je de stem herkend van Journey Kaagman, Jeroen?
1: Nou, heel eerlijk hier niet. Nee, dit is uit haar solo-periode, 1984.
0: Ja, klopt.
1: Met Hans van Hemert, eigenlijk geen zanger, maar wel een muziekproducent, tekstschrijver, de man achter Luf destijds. Mm. En dit was All I Want Is You. Ja, ja, zo'n bericht vandaag komt dan toch onverwachts.
0: Heb jij eigenlijk nog herinneringen aan Journey Kaagman?
1: Nou ja, natuurlijk wel uit Earth and Fire. Mm-hmm. En inderdaad, dat blauwe pak waar iedereen het vandaag over heeft.
0: Dat hangt nu in Beeld en Geluid, in de schatkamer van Beeld en Geluid.
1: Ja, dat is natuurlijk echt een iconisch item.
0: Ja.
1: En Idols natuurlijk, hè, dat ze daar in die jury zat. En iedereen die vond haar zo meedogenloos in haar blik.
0: Mm-hmm.
1: En pas jaren later werd bekend dat ze leed aan Parkinson. Ja. En dat ze daarom zo'n slechte of zo'n weinige gezichtsuitdrukking had. Er werd dan ook nog gezegd, ja, ze zit aan de botox om jong te blijven.
0: Strak getrokken.
1: Ja, dat was allemaal niet waar. Dus toch wel een bijzondere vrouw die is heen gegaan. Ja. En vandaag was de begrafenis. Vorige week vrijdag was ze overleden.
0: Mm-hmm.
1: En ja, eigenlijk heeft die familie dat heel goed stilgehouden door dat niet naar buiten te brengen. Pas na de begrafenis kwam dat bericht vandaag.
0: Ja, nou, een bijzondere zangeres en een bijzondere vrouw is heen gegaan.
1: Zeker, zeker.
2: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja, het voelt een beetje als een harde overgang, maar het leven gaat ook weer verder. En we spelen Shower Power. En ik heb René aan de telefoon, als het goed is. Goedenavond, René.
3: Ja, goedenavond. Samen.
0: Hoi. Ja, samen inderdaad. Ben je alleen, zit je daar alleen aan de andere kant van de telefoon? Of ben je ook samen?
3: Nee hoor. Ik zit lekker achter de computer. En mijn meisje zit een koekje bakken.
1: Je meisje?
3: In de winkel. Nou ja, mijn vrouw natuurlijk.
0: Ja. Oh, die is aan het koekjes bakken, zeg je?
3: Die is aan het koekjes bakken, ja.
0: Wat heerlijk.
3: Ja.
0: Wat zal het lekker ruiken bij jou?
3: Duimkoekjes.
0: Oh, wat lekker.
3: Ja, ja. Ik ben recent op vakantie geweest.
0: Ja.
3: En wij hebben een winkel en dan hebben we altijd traditie. Dan gaan we dan de dag wat aan de hand van die vakantie doen in de winkel.
0: Nou, wat super, joh. Wat heerlijk.
3: Ja.
0: Hey,
3: ja,
0: ondertussen ben je lekker naar de radio aan het luisteren. Een beetje aan het bijkomen van de vakantie misschien wel.
3: Nou, ja. Ach.
0: Billig uitgerust. Ja. Maar was het goed toeven in Friesland de afgelopen tijd?
3: Ja, heerlijk.
0: Heb je nog wat meegekregen van de sneekweek?
3: Daar ben ik zaterdagmiddag even geweest. Maar dat was zo druk.
0: Ja? Ah, ja.
3: Daar ben ik weer gauw weg. Nee, ik ging echt voor de rust. Maar ik wilde toch even proeven, zeg maar.
0: Ja, nou, dat is gelukt.
3: Ja. Hey, ja, en
0: jij zat te luisteren en je dacht te weten weer wat er wordt gezongen onder de douche. Vertel eens.
3: Ja, volgens mij was het It Will Come in Time van Billy Preston en Sarita.
0: Ja,
4: hartstikke.
3: Applaus.
0: Ja, goed hoor.
3: Ja, dankjewel.
0: Nou, het strandlaken komt jouw kant op. We gaan hem naar je toe sturen.
3: Geweldig. Dan kunnen we showen voor jullie.
0: Oh yes.
3: Ja.
0: Ga je helemaal de blitz maken de eerstvolgende keer.
3: Ja, dat komt helemaal goed. Zal een foto sturen als we erop plannen.
0: Ja, leuk. Moet je doen. Ja. Hey, ik geef je even terug aan Rob. Die gaat je gegevens even noteren. En leuk je even gesproken te hebben, René.
3: Ja, wederzijds leuk.
0: Nog een fijne avond, hè.
3: Ja hoor, dankjewel.
0: Oké, doei.
3: Doei.

0: over jou, Jeroen.
1: Nee, zeker niet.
2: En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: een villa, ja, vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Maar ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken.

0: Blijf leuk.
1: Wow.
0: Oeh.
1: Nog even die lange slotnoot van Herman Finkes. Tjonge, wat knap gedaan, hé.
0: Ja.
1: Hij is toch veel moeilijker dan ik dacht om mee te zingen.
0: Ja, wij probeerden mee te zingen. We hebben het wel gedaan. Dus die belofte is ingelost.
1: Ja, Pedro, dit was hem. Hier moet je het mee doen. Ja,
0: het origineel is natuurlijk van Mireille Mathieu en Patrick Duffy, hè, uit Dallas.
1: Ja.
0: Die speelde hij ook alweer in Dallas.
1: Bobby, geloof ik.
0: Bobby Ewing.
1: Ja.
0: Together We're Strong. Maar dit is toch ook wel een hele leuke versie uit 1990.
1: Nou, hè? Ja, leuk hoor.
2: Waar is Bob?
1: Nou, we gaan over tot de orde van de dag. Moet even bijkomen van dat zingen. Het is toch moeilijker dan je denkt. We gaan naar de tweede hint van Bob, want hij staat ergens. En aan jou om te raden waar die vanavond staat. Dit is hint nummer 2.
3: Oh ja, daar zie ik het eerste. Maar er staan er hier nog veel meer, wel een stuk of 1000. Het zijn wel grote hoofden, zeg. Dat je daar een heel eiland mee volzet. Ongelooflijk. Mooi hoor.
1: Ja.
0: Dat is goed te doen nu, hè?
1: Denk het ook wel, hè? Ja.
0: Eiland, hoofden.
1: Zuid-Amerika. Ja.
0: Meer hoef je niet te zeggen.
1: Nee. Gaan we ook niet doen. Behalve dat we naar echt een van de mooiste duetten gaan. Tenminste, ja, dat vind ik.
0: Ja.
1: Het zijn twee kanjers van zangers en zangeres. Lisbeth List en Ramse Shaffy. Het pastorale ooit uitgeroepen tot het mooiste lied van de Lage Landen. Nou, dat mag je zelf bepalen. Maar geniet ervan. Een duet tussen de zon en de aarde.

0: vakantie. Niet voor Bert op 5.
1: Ja, en we zijn al even een lekker stukje onderweg. Op onze reis van Den Helder tot Den Briel. De hele zomer gaan we elk plaatsje af dat we tegenkomen.
2: En toen kwamen de toeristen voor het eerst naar Wijkenzee. En dat was natuurlijk fantastisch, want het was een nieuwe bron van inkomsten.
3: En dan is een caravan gewoon ideaal. Gewoon lekker 12 maanden per jaar erop uit.
4: Over het algemeen zien we op muggenradar.nl dat er weinig overlast gemeld wordt.
0: Bert op 5 gaat gewoon door.
5: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag van 4 tot 6.
0: Ook in de zomer.

0: Ik kan het nou ook niet meer horen zonder aan die serie Oogappels te denken. Daar is dit
1: nu
0: het begintje van, ja.
1: In het mooie Amersfoort.
0: Ja, precies. Zo herkenbaar allemaal, hè?
1: Ja, de leader van het programma.
0: Ja, ja, inderdaad.
2: E ora, musica italiana.
1: Ja, de zomer. Wat een heerlijke tijd voor heerlijke muziek. En op vakantie krijg je altijd een beetje dat extra gevoel, extra inspiratie. Een andere taal, een ander land. Misschien verliefde gevoelens. Als je nog single bent natuurlijk. Even uit het huis, uit Nederland. Nou, wij vroegen vanavond om een plaat uit Italië. Nou, dat is goed gereageerd. Aan de telefoon hebben we Henny. Dag Henny, goedenavond.
3: Hallo, buonasera,
1: Henny. en daar stopt mijn Italiaans gelijk. Maar je kwam met een mooi verhaal uit 1978.
3: Ja,
1: En je neemt ons mee naar de Amalfi-kust, het plaatsje Sorrento.
3: Ja, het was een droomreis. De reis ging naar Sorrento. En dan hadden we een hotel daar. En op de achtergrond kreeg je de baai van Sorrento. En op de achtergrond de Vesuvius. Ja.
1: Oh ja.
3: Dat zag je dan bij de zonsondergang en de zonsopgang.
1: Ja,
3: het was fantastisch. Het was echt dat diepe indrukken, zeg maar.
1: Een bijzondere reis toen in 1978 voor jou.
3: Ja.
1: Want?
3: Ja. Wat zeg je?
1: Wat maakte deze reis bijzonder, behalve de locatie?
3: Nou, hij was bijzonder, want dat hotel, dat lag daar heel erg mooi. En die mensen deden zo ontzettend de best. Die hadden een keuken met twee klapdeuren.
1: Ja?
3: En daar zaten wij vlak naast, als jong getrouwd stelletje, zeg maar.
1: Een soort Fawlty Towers.
3: Zoals die man, precies.
1: Manuel!
3: De man was aan het kijken. En wij dachten al, dat moet een keer fout gaan.
1: Ja.
3: En ja hoor, de een nam de linkerdeur, de ander dan over de rechterdeur. En toen kwamen ze elkaar tegen.
1: En
3: toen kletterde het blad met de grote vis die ze hadden gevangen.
1: Oh,
3: over onze tafel heen.
1: Tegen het plafond aan. Maar ik vroeg even door, want het was jouw huwelijksreis, toch?
3: Het was huwelijksreis.
1: Ja, dat wilden we even horen. In Italië. Nou, romantisch hoor.
3: Ja, wij hebben elkaar in Italië ook leren kennen. 3 jaar eerder, in 1975. En dit hadden we zo gevierd, zo na 3 jaar. En dan we komen nog steeds in Italië. Het is nog steeds.
1: Leuk. 1978, grote zomerhit toen voor La Bionda.
3: Ja.
1: En het liedje One for Me, One for You. Is dat One for Me, One for You?
3: Ja, dat is hem.
1: Italo-disco.
3: Italo-disco. De grondleggers zijn zij ook, ja.
1: Ja, leuk.
3: Twee Sicilianen. Ja, die muziek is gewoon... Ik heb gewoon een zwak hart voor de Italiaanse muziek. Dat is altijd leuk.
1: We draaien me heel graag voor jou, Henny. Bedankt voor suggestie. Het zijn twee broers, dus ergens is het een duet.
3: Ja, ook nog. Ja.
1: Uit 78. One for me en one for you. Bedankt, Henny. En plezier met het luisteren.
3: Dankjewel, fijne avond.
1: Jij ook. Bye bye. En ciao. Ciao.

0: Die titel lijkt me duidelijk, Jeroen, of niet? One for you and
1: one
0: for me.
1: Volgens mij is dat de titel, ja.
0: Ik zie twee van de kinderen. Eentje voor jou, eentje voor mij. Zo snoepjes verdelen. Eentje voor jou en eentje voor mij. Hey, ik heb iets heel leuks vanavond. Want je bent u gewend dat we altijd twee voor de prijs van één doen in het derde en laatste uur van de avond van vijf. Maar vanavond voor één keer ruilen we die twee voor de prijs van één in voor een duetten top drie. Het zijn de drie duetten die het meeste zijn aangevraagd door jullie. En jij mag die top drie bepalen. Jij mag de volgorde bepalen. Straks, aan het einde van het volgende uur, hoor je ze alle drie. Maar de volgorde bepaal jij. Wie komt er op nummer 1 terecht? Nou, dan kun je kiezen tussen deze.

0: Werd ook heel veel aangevraagd. Of gaan mensen toch voor deze? Ja, dat kan natuurlijk ook. Dolly Parton samen met Kenny Rogers werd ook ontzettend veel aangevraagd. Dus laat het maar weten via de NPO Luister-app. Welke volgorde wil jij? Wie moet er op één komen? Wordt dat Vluchten kan niet meer van Jenny Arian en Frans Halsma? Worden Dolly Parton en Kenny Rogers met Islands in the Stream? Volgens mij ging René Vroeger daar ook voor, hè?
1: Ja, dat was zijn keuze.
0: Of worden toch Paul McCartney en Stevie Wonder met Ebony en Ivory? Je hebt een uur de tijd om te gaan stemmen en straks hoor je ze alle drie. Maar in welke volgorde, dat bepaal jij.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes.

0: We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
0: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: 10 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
6: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
5: Bij het begin van het blussen raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan een pand in de stad een spandoek met de bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn van Idols noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Dan het weer vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Maar het verveelt niet.
1: Nee, hè? Never.
0: Al Green en Annie Lennox. Put a little love in your heart. Fijn dat je luistert. De avond van 5. We zijn er nog tot 11 uur. Gerja, Rob en ik. Met natuurlijk ook Bob. Bob is er ook nog. Ergens in Zuid-Amerika. Straks een derde en laatste hint. Waarna we jou misschien wel aan de lijn krijgen om het te spelen. Waar is Bob? En dan de top 3 die we met jou willen samenstellen. Althans, wij hebben 3 fragmenten laten horen. En later in de uitzending nog een keer. En dan jou de keuze in welke volgorde je de 3 nummers aan het eind van dit uur van deze uitzending zou willen horen.
1: Ja. En soms ontstaat er op het podium een pure magie. En dat gebeurde in 1991, toen George Michael tijdens een concert in Londen een verrassingsgast aankondigde. Niemand minder dan Elton John. En samen zingen ze dit, Don't Let the Sun Go Down On Me. Het publiek was overdonderd en die opname werd zo goed ontvangen dat het op single verscheen.

0: weet, het klinkt alsof de twee artiesten al een hele leven lang samen zingen. Nou, dat gevoel krijgen we bij dit nummer ook. Maar toch is de werkelijkheid iets anders. Whenever I Call You Friend, Kenny Loggins en Stevie Nicks. Maar aanvankelijk had Kenny het geschreven voor Melissa Manchester. Maar uiteindelijk, net voor de opname, switchte die toch naar Stevie Nicks. Omdat zij op dat moment net wereldberoemd was geworden met Fleetwood Mac.
1: Echt een nummer waarin je hoort, hè? Zo hoort vriendschap te zijn met de twee. Heerlijk, wow, lekker. Ja, we gaan nog even weer terug naar die duetten top 3. Want er wordt ontzettend veel gereageerd op de NPO Luister-app. En het is aan jou om die top 3 te bepalen. Wij hebben de 3 meest aangevraagde duetten die binnen zijn gekomen via het aanvraagformulier afgelopen weken, hebben we erbij gepakt. En je mag kiezen of ze op 1, op 2 of op 3 komen te staan. En het gaat dus om deze. Ah, lekker, klinkt goed, Jeroen. Ah, Islands in the Stream, Dolly Parton en Kenny Rogers. Die hebben we en we hebben deze voor je.
2: Vluchten kan niet meer, zou niet weten waar. Schuilen alleen nog wel, schuilen bij elkaar.
1: Jenny Arian en Frans Halsema. Of wil je liever

0: Jij zei hier net iets moois over, Jeroen. Vertel even, wat zijn het ook alweer?
1: Dat zijn de witte en de zwarte toetsen op de piano.
0: Kijk, daarom ben ik zo blij dat jij erbij bent
1: van
0: vanavond.
1: Van ivoor en van ebbenhout.
0: Ja, de donkere en de zwarte toetsen.
1: Zeker, de witte is echt ivoor. En dan, ik speel zelf piano, dus ja, dan weet je dat ze.
0: Ja. En als ze op de piano goed naast elkaar kunnen leven, waarom dan niet in het echte leven?
1: Zeker.
0: Dat bedoelen ze met het nummer. Nou, deze drie zijn het. En jij bepaalt wie er op 1, 2 of 3 terechtkomt. En dat mag je helemaal laten weten ons via de NPO Luister-app.

0: Roberta Fleck en Donny Hathaway, Jeroen.
1: Ja. Ja, wij zitten gewoon gezellig te praten. En dan ineens is de muziek voorbij.
0: Ja, je gaat mij vertellen waar ik een hekel aan heb. Dat vind ik wel heel knap. Ja, nee, ik heb niet gauw een hekel aan dingen, maar sommige platen die draai ik gewoon liever niet. Heb jij ook vast wel, toch, Jeroen,
2: ja,
0: of niet?
2: Ja, en dan is de platenuitzoeker zo slim, of het systeem is zo slim, dat je de volgende dag alsnog weer die plaat voor je ogen krijgt.
0: Voor je neus geschoten.
2: En dan moet je hem draaien, want anders blijft hij terugkomen.
0: Ja, inderdaad. Waar is Bob? Blijft ook terugkomen, hè? De ene hint na de andere hint. Is het eigenlijk nog een beetje nodig, Rob, of niet? Want komen er veel goede antwoorden binnen?
3: Ja, er komen wel heel veel goede antwoorden binnen, hoor. Dus,
0: oké. Okay. Er zullen altijd mensen zijn die later zijn ingeschakeld, die de eerste twee hints gemist hebben. Nou, speciaal voor jou is dan dit de derde en de laatste hint.
4: Rapa Nui, zo heet dit eiland met een grootte van ongeveer Texel. Maar wij kennen het vooral dankzij die ene paasdag. Toen een Nederlander hier aanmeerde.
0: Ja hoor, het is weer zo laat. De inkopper.
2: Ja, dus daar komt die naam vandaan. Nou, leuk.
0: Dit was de voorzet. Wie van jullie kopt hem in? Nou, ik zou zeggen, app het maar naar de NPO Luister-app. Als jij denkt te weten waar Bob staat. En je weet het, hè, als je meespeelt, hou je telefoon in de gaten. Want dan gaan we je vanaf nu proberen te bellen. Gaan we door nog één keer terug naar Earth and Fire. Jeroen, aan jou de eer. Nog één keer naar Journey Kaagman.
2: Ja, wij gaan luisteren naar Song of the Marching Children.

Ook dit uur nog even een muzikaal eerbetoon aan Journey Kaagman van Earth and Fire. Voor iedereen die later inschakelde, vanmiddag kwam het bericht dat ze is overleden. En op de app wordt heel veel om dit nummer gevraagd. En het stamt uit de vroegere periode van Earth and Fire. En de tweelingbroers Gerard en Chris, zij noemden die band aanvankelijk Opus Gainful. Maar ze vallen onder het astrologische teken vuur en de rest van de band onder het teken aarde. En vandaar dat ze hun naam veranderden in Earth and Fire. En dit prachtige Song of the Marching Children vertelt een muzikale verhaal over de ziel die door verschillende levens reist. Zometeen de winnaar van Waar is Bob? Na het iconische duet tussen Olivia Newton-John en John Travolta.

0: geweldig, heerlijk. Even pure nostalgie uit de film Grease.
1: Waar is Bob?
2: 10:45, we gaan het spelen. Waar is Bob? En ja, dat doen wij met Cor. Dag Cor, goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
2: Waar bel je vandaan?
3: Ik bel uit de omgeving van Schoonoord in Drenthe. Ik ben op een camping met vakantie.
2: Oh, heerlijk is dat. En heb je een tent, caravan? Of?
3: Ik heb een oldtimer camper.
2: Oh, wauw. Dat klinkt nostalgisch.
3: Is het
2: zo'n VW-busje of wat is het?
3: Nee, het is een Citroën HI. Dat is ze noemen het als zo'n patatbus.
2: Oh, ja.
3: Van 57 jaar oud.
2: Waar de zijkant van open ging. Waar de zijkant van open ging.
3: Nou, die omgebouwde dingen, daar was dat zo. Maar bij ons is het een camper, hè. Ideaal ingericht voor ons.
2: Ik heb een beeld voor me van een Franse camping waar ik dan als kind was en waar dan zo'n auto stond om stokbrood te verkopen.
3: Ja, er zijn natuurlijk heel veel gebruikt voor allerlei verkoopdoeleinden. Leuk. Maar die van ons die was in zijn vroegere leven gewoon een bestelbus voor de groenteboer in Koog en de Zaan.
2: Nou ja, prima. Als het nou friet was geweest, dan rook je het nog, joh.
3: Ja.
2: Waar is Bob vanavond? 3 hints. Hoeveel hints had jij nodig om te denken waar die staat?
3: Ik heb de eerste hint heb ik niet gehoord.
2: Oh.
3: Ik denk met de tweede, dan heb ik het gehoord.
2: Okay.
3: Daarvoor had ik het nog niet eens gehoord, hoor. Oh. Ik zei Paaseiland, hè?
2: Paaseiland, zeg je?
3: Die Paaseiland, ja.
2: Waar ligt dat?
3: Ergens in de Stille Oceaan, volgens mij.
2: Oké. Okay. Nou, we gaan even naar Bob overschakelen. Kijken of je het goed hebt gehoord. Komt hij aan?
3: Ja, oké. Okay.
4: De plek waar ik ben is het Chileense Paaseiland in de Stille Oceaan.
2: Ja, goed gedaan, Cor. Inderdaad, Paaseiland. Rapa Nui, zo heet het eigenlijk ook. Het ligt inderdaad voor de kust van Chili. Ik wilde graag een keer heen, maar ik lees wel dat het ontzettend duur is om er te komen, maar ook om er te verblijven. Want alles moet worden ingevlogen, alles voedsel, zeg maar. En dat maakt het verblijven, het eten en drinken zo duur. Maar gefeliciteerd, Cor. Jij wint de waterfles van de avond van 5.
3: Ja.
2: Ben je er blij mee?
3: Ja hoor, natuurlijk, altijd. Kunnen we altijd wel gebruiken met die warme dagen.
2: Zeker op de camping. Ik zou zeggen, geniet er nog van daar in Drenthe.
3: Dus ik af en toe vol in de zon, dus dat is prima. Maar in de avond dan hebben we lekker schaduw, het eind van de dag.
2: Ja, ik snap het. Ja, nou komt nog een warme dag aan volgende week.
3: Ja,
2: dus,
3: we hebben al een paar warme, maar we zijn al bijna 4 weken onderweg, hoor. Dus we hebben al meer warme dagen gehad.
2: Blijf even hangen. Rob die gaat jouw gegevens nog noteren.
3: Oké, goed. Nou, bedankt voor het leuke contact.
2: Ja, het was zeer, zeer leuk. Nou, we draaien een favoriet van mezelf. Hier is Paul de Leeuw met Simone Kleinsma.

0: Een gelegenheidsduo, maar een permanent duo zou je kunnen zeggen. Nino Temple en April Stevens, Deep Purple.
1: En het is tijd voor de onthulling. Hoe ziet onze duetten top 3 eruit? Nou, er is ontzettend veel gestemd in het, via de NPO Luister-app, kunnen we wel zeggen. En ja, hoe zal het balletje gevallen zijn? Nou, we gaan ze alle drie laten horen. En we beginnen natuurlijk met...
2: Nummer 3.
1: Hier zijn ze, Paul McCartney en Stevie Wonder. En Ebony and Ivory.

0: iconen bij elkaar. Kenny Rogers samen met Dolly Parton en Islands in the Stream. En het was een terechte nummer 2, ja, tenminste. Dan blijft er maar eentje over, hè?
1: Inderdaad. De meeste mensen die wilden Frans Halsema en Jenny Arian als laatste horen op de nummer 1 positie. Hier zijn ze uit 1977 met Vluchten.
2: Nummer

0: Terechte winnaar, hè?
1: Nou, hè. En tijdloos actueel, dat is dan weer minder. Ja, inderdaad.
0: Ja, Gerda.
1: Dit was het, mensen.
0: Ja, de avond van 5 zit erop voor vandaag. Morgenavond hoop ik er weer te zijn met onder andere de Friday Night Fever natuurlijk.
1: Yes.
0: Maar jij gaat een paar weken op vakantie. Heerlijk.
1: Ik ga mijn koffers pakken en maandag dan vlieg ik naar Ierland toe. En ik ga nog naar Zweden, naar mijn dochter toe. En ja, we gaan even lekker 3 weken ertussenuit. En ik ben heel blij dat jij op de winkel gaat passen. Ja. Dat gaat helemaal goed komen.
0: Je moet de sleutels me even overdragen zo.
1: Doen.
0: En dan komt de winkel weer op slot en open doen.
1: Ja, zeker. Nee, heel fijn dat jij dat doet. Ik wens jou heel veel plezier de komende 3 weken.
0: Dankjewel.
1: En ik ga iedereen missen, maar ook weer niet. Want ik vind het ook even fijn om lekker met vakantie te zijn. En met heel veel plezier daarna nog weer terug te komen. En dan maken we er met elkaar gewoon een hartstikke mooi laatste half jaar van. En ik vond het fijn om het samen te doen vanavond.
0: Ja, dat was leuk.
1: Dat was leuk. En mensen zeggen ook op de app, voor herhaling vatbaar.
0: Als sowieso, duo. Ja.
1: Precies, als duo. Maar die duetten is ook feest om te doen. Nou, dan heb je nog niet genoeg van de muziek. Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En we zeggen vanavond met z'n drieën, waar jij ook bent en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben je hem wel eens. Maar 1 ding is zeker, je bent niet alleen.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio 5. Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van 2 vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Natuurlijk wel.
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. dewarmte.nl.
10: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica.

0: daarvoor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Ouddorp lijkt onder controle. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water uit het Haringvliet over de brand uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en houdt zich bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk in Ouddorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan een pand in de stad een spandoek met de bedreiging erop. Burgemeester De Pla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij het spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in handen van een Amerikaanse investeerder. Apollo Global Management betaalt voor de prijsvechter omgerekend ruim 6,6 miljard euro. EasyJet is in omvang de vijfde maatschappij van Europa en is aantrekkelijk vanwege de waardevolle start- en landingsrechten. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
1: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van vrijdag 7 augustus. Clemens Peters met het NOS Journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in de Spaanse exclave Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan. De groep zit tot het zover is in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Oudorp lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Oudorp nog uren gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag, zoals 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem bood bij Idols. Jenny Kaagman leed al een aantal jaren aan Parkinson. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vlachtvliegtuig had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, meldde Duitse media op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde man.

0: Oogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelburne uit Ierland met 3-1. En FC Twente was de meerdere van Dutch uit Slowakije. Het werd 6-0. Volgende week zijn de returns. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Het wordt morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldde de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen zij een persoon aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïnse vrachtvliegtuig had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. En die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols